0: 2000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht. Eemland 1.

0: Ons 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.
1: Did I ever let you slip away?

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. En het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

is. Het verhaal van Judy. Judy in this guys. John Fred and his Playboys. Maar je mocht ook zeggen John Fred and his Playboy Band. Ik weet niet wat nou zijn voorkeur genoot, maar toch wel weer even leuk om zo'n ouwetje te horen. Want dat was hij intussen geworden dan. John Fred and his Playboys dus. En Judy in this guys uit 1968. Zeg, het is alweer woensdag. Dit is Radio M Utrecht. En een hele goede morgen en gezellig dat je er bent. We hebben natuurlijk weer nieuws, weer, verkeer, diverse actualiteiten uit Midden-Nederland. En ja, gezellig dat je er bent. Laat even weten. Ik ben benieuwd. Ik ben Bob van Beten. Je kunt me bereiken op alle mogelijke manieren. Even een rooksignaal, even knipperen met je lichten. Of misschien is het handiger om even een appje te sturen. Via de WhatsApp van onze RTV Utrecht-app. Of Facebook, dat kan ook. Of op een andere manier. Kijk maar even. Dit is Tears.

Part 2, dat moet je er wel bij zeggen voor deze bij Radio M Utrecht. Mooie, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ongelooflijk mooie nieuwe single voor Sommieu. Feels Part 2, Sommieu. Als nationale nieuwe, deze week een extra duwtje in de rug. Ik denk dat ze het niet echt helemaal nodig hebben, maar we vinden het zo mooi. Dus vandaar. 13 minuten voor 6:30. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wat brengen de kranten op de eerste pagina? Ofwel, waar openen ze mee? Ga zo meteen eens even kijken naar de 5 landelijke ochtendbladen. En voor de rest heb je misschien ook al gekeken op Facebook. Daar staat weer een prangende vraag waar we ons vandaag mee gaan bezighouden, waar je een antwoord op kunt geven. Kom ik zo op terug. Eerst muziek. Dusty Springfield.

Dusty Springfield. Zo weer terug naar de jaren 60. Vanmiddag in het bijzonder, een uur lang natuurlijk weer. Ja, voor zo bijzonder is het voor ons ook al en voor jullie ook allemaal niet meer. Want we hebben natuurlijk Studio 60's met alleen maar muziek uit de jaren 60. Van 2 tot 3 hier bij Radio M Utrecht. Voor u niet kennen. Waar schrijven de kranten over? Een NRC begint met ongekend drugsgeweld in Overasselt. Wat was dat gisteren allemaal? Politie arresteert 34 verdachten na de aanval op een huis waarbij een man doodgeschoten werd. 2 agenten gewond raakten. En we hoorden ook in de afgelopen nacht het nipbericht bij de NOS dat er ook 2 paarden gewond zijn geraakt. Het verhaal weer opgetekend door NRC vanmorgen op pagina 1. Goede doelen profiteren van gulle gevers met specifieke wens is de kop van Trouw vanmorgen op de eerste pagina. Donateurs aan goede doelen richten zich steeds vaker op zogeheten. Nee, die richten steeds vaker een zogeheten fonds op, naam op. Gericht op een zelfbedachte doelstelling. De zorg voor grafheuvels in Zuid-Drenthe is een voorbeeld dat wordt genoemd. Het geld in zo'n fonds gaat naar een zelfbedacht doel dus. En het gaat om grote bedragen, want een fonds oprichten kan vaak pas vanaf 50.000 euro. Dan naar pagina 1 van de Volkskrant, waar de Duitse sancties tegen Rusland na een mislukte aanval op de luchthaven onder de loep worden gelegd. Duitsland stelt Rusland verantwoordelijk voor de mislukte droneaanval op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven Leipzig-Halle. Dat was begin augustus. Het land draagt Moskou op het consulaat-generaal in Bonn te sluiten. Dat draagt het land op. Dat is nieuws voor de Volkskrant op de eerste pagina. De Telegraaf komt met een klopjacht op bestormers. Want ja, die brachten gisteren als eerste dat bericht. En beter gezegd dat nieuws. Inwoners van Overasselt wordt gevraagd binnen te blijven en de ramen en deuren gesloten te houden, zolang niet alle bestormers van de beruchte boerderij opgepakt zijn. We hadden het aan het begin al eventjes over. Ook het AD komt met zo'n foto. Want de Telegraaf heeft ook een foto van een van de politie of meerdere politieagenten van de speciale politieeenheid die de inval doen in een leegstaande woning in Nederasselt. Het Wild Westgeweld schokt over Asselt en misschien ook wel een groot deel van Nederland. Dat dorp hapt naar adem na de Wild West-afreden van gisteren nacht. Een criminele afrekening rond het huis dat vaker doelwit was resulteerde in een dode bewaker, 2 gewonde agenten en ook hier weer opgezond 34 arrestaties. En ook paarden dus die gewond geraakt zijn. Dat zei ik net aan het begin al even. Dat brengen de kranten op pagina 1 vandaag. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8 voor half 7 geworden. Gezellig.

0: Smokey op Radio Arm Utrecht. En lay back in the arms of someone. Het is 6:30 geworden. En Margot is er de hele dag bij om ons te informeren over het weer. Om ons bij te praten, om ons te vertellen of we een paraplu nodig hebben. Of misschien ook helemaal niet. Dit is alvast even een kort weerberichtje. Zometeen is bij ons live in de uitzending om 6:50. Nou, vanochtend in Midden-Nederland meest droog. Er wisselen wolken en zon elkaar af. En vanmiddag is er wel meer bewolking. Trekken ook vanuit het zuidwesten buien over de provincie Utrecht. En dan waait al een zwakke en vanmiddag matige wind draaiend. Overigens van zuid naar west. Temperatuur komt op 21 graden uit vandaag. Volgens mij een beetje vergelijkbaar met gisteren. Vanavond, alvast vooruitblikkend, valt er nog een enkel buitje. Vannacht is het dan droog en het gaat niet verder afkoelen dan een graad of 16. Ik weet alvast, Margot heeft het me even geschreven, dat er morgen de meest bewolkte dag in het vooruitzicht is. Ook weer met een enkel buitje, zuidwestenwind, kracht 4. En er wordt warmere lucht aangevoerd. Morgen bijvoorbeeld wordt het 23 graden. Toch weer 2 graden meer dan vandaag. Wat hoor je zometeen? Robert-Jan Boy bij mij in de studio gaat vertellen waar hij vandaag zijn tanden in gaat zetten. Wat vandaag de actualiteit is waar hij verslag van gaat doen. Dat hoor je zo. En Charles en Eddie onderweg.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Johnson, hè, die. Uit het jaar 1993. Would I lie to you? Nee, natuurlijk niet. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is 6:55. Nou, ik zei het al, Robert-Jan Boy komt bij mij in de studio. En, ja, nou ja, hij voegt de daad bij het woord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gezellig dat je er bent. Heb je al koffie gehaald, trouwens, of niet?
1: Ja, zojuist.
0: Goed zo. Zonder boodschappen en mededelingen erop of wel? Heb je wel gelezen wat er stond? Want wij hebben tegenwoordig zo'n koffieautomaat die boodschappen geeft aan je. Vraagstellingen.
1: En dan
0: denk ik denk nog steeds, doe me gewoon koffie, weet je. Ga niet vragen aan mij. Ja. Stel dat er een collega naast je staat die aan jou vraagt. En dan denk ik, ja, even niet. Ja, het is misschien te vroeg voorbij.
1: Ja, nee, dat heb ik eerlijk gezegd ook. Ja, het is de display van de... Maar dat zie je op meer plekken kennelijk. Dat zijn de nieuwste koffieautomaten.
0: Ja, want als jij ergens komt om koffie te halen...
1: Dan kun je een film op afspelen, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar als jij in een tankstation komt omdat je even koffie haalt... omdat je slagvat doet, zie je dat dan ook of niet? Ik heb dat dan nooit
1: gezien. Nou, niet in deze vorm, maar het is natuurlijk vaker over gehad dat... een aantal jaren geleden was gewoon één soort koffie met een koffiepot langs de A20, kan me herinneren, een benzinestation.
0: Een verlang je binnen.
1: Weinig geld. En dat veel lager gedragen. En tegenwoordig is het, kun je dit erbij nemen, dat erbij nemen. En, de prijs is natuurlijk ook naar.
0: Mm-hmm.
1: Dus,
0: we mogen nog van geluk spreken dat we hier bij Radio M Utrecht gratis koffie hebben. Want koffie is heel erg duur geworden sowieso. Als je in de winkel loopt.
1: Nou, als je naar benzinepompen gaat kijken, dan... de grens van 4 euro wordt. Dat kan zomaar overschreden worden.
0: Oh, dat is wel flink. Maar bonen zijn heel duur, hè? Als je ze haalt in de winkel.
1: Ja, ik weet niet precies hoeveel het kost eigenlijk.
0: Nou, dan moet jij maar eens kijken.
1: Ja, kun je een
0: ochtendje aan wijden, volgens mij. Dat het best wel duur is geworden.
1: Ik zal dat eens even bestuderen, inderdaad, in de supermarkt.
0: Maar
1: eerst ga ik niet op pad zometeen.
0: Precies, want we gaan. Nou ja, dat kan dan. Maar je hebt een ander onderwerp waar je over gaat praten vanmorgen.
1: Ja, goed. Ik zal het even onthouden, want dat kan misschien wel eens een.
0: Ja.
1: Diepte reportage opleveren bij een barista, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld. Goed, je gaat vandaag iets anders doen. Wat ga je doen? Wat ga je verslag van doen? Waar vandaan? En zo.
1: Ik ga naar Nieuwegein.
0: Nieuwegein.
1: Naar sport- en evenementencomplex Mervenstein.
0: Uh-huh.
1: Zwembad, dubbele sporthal.
0: Oh.
1: Een heel verhaal eraan. Dat is 3 jaar gesloten geweest voor een verbouwing, CQ, vernieuwing.
0: Dat is lang.
1: En deze week is het overgegaan, gisteren om precies te zijn.
0: Ja.
1: Op de 50 miljoen. Dus het is geen kattenpis.
0: Zo.
1: Maar het is ook een en ander, dubbele sporthal. Ik zei het al, het zwembad is groter geworden.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben 3000 zonnepanelen.
0: Oh, dat is wel fijn geweest, natuurlijk.
1: Omdat het heel veel geld kost om dat zwemwater te...
0: Ja.
1: En de gevel schijnt er nogal bijzonder uit te zien. Een soort verticale groenstrook. Ik heb een foto gezien, dat deed mij een beetje aan denken.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd hoe dat van dichtbij eruit ziet.
0: Ja.
1: En wat de ambities verder zijn. Want dat moet een belangrijke rol spelen in Nieuwegein.
0: Mm-hmm.
1: En daarbuiten, want ik heb begrepen dat landelijke bonden ook al interesse hebben in deze vernieuwde locatie.
0: Oh, het is echt eentje voor de toekomst. Dus eentje met die zeg maar de toon zet dan misschien.
1: Ja, dus daar is toch behoorlijk veel geld in gegaan.
0: Ja.
1: En dat is misschien best bijzonder te noemen, omdat er genoeg over bezuiniging of sport en et cetera.
0: Ja,
1: et
0: goed, 50 miljoen is natuurlijk een mega bedrag. Dat is niet in 1 jaar afgeschreven natuurlijk. Daar kun je jaren mee voort, denk ik.
1: Ongetwijfeld. Ja. Maar goed, het is toch iets wat nieuw is.
0: Ja,
1: sport. Wat groot is, 7 glijbanen. Ja.
0: Oh, kijk eens aan. Maar nu snap ik...
1: Het is te gek allemaal.
0: Nu snap ik waarom jij graag je zwembroek mee wilde nemen gisteren. Je zei, ik neem morgen mijn zwembroek mee.
1: Ja, dat
0: nu snap
1: inderdaad.
0: Ik dat
1: wel. Ja. Nee, ik neem ze alles even. Bob.
0: Op naar Nieuwegein dus.
1: Eerst de buitenkant bekijken. Maar goed, zo weer genoeg. Tot zo.
0: Ja, we zien of we de glijbaan afgaan. We gooien je in de uitzending. Hey, tot zometeen dan. Hallo.

0: Zweedse zusjes van de groep First Aid Kit, My Silver Lining. De nummer van inmiddels ook alweer lang geleden, 11 jaar, 2015. Zo, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En misschien ben je net wakker, misschien ben je al een tijdje wakker en heb je al gekeken op Facebook van Radio M Utrecht. Ik koppel dat eventjes aan het volgende, want in aan tafel is vanmiddag Jacob de Jong te gast. Hij is leraar geweest vroeger. Hij heeft een boek geschreven, Reis door het onderwijs. Daarover komt hij vertellen in aan tafel bij Liesbeth tussen 12 en 2 vanmiddag. Dus dan weet je dat alvast. En wij hebben daar een vraag aan gekoppeld. Welke juf of meester was vroeger je favoriet op school? En nog een tweede vraag. En van wie krijg je nou nu nog de rillingen? We zijn daar heel benieuwd naar. Je mag ook op één van de twee vragen antwoord geven. Dus welke juf of meester was vroeger je favoriet? En van wie krijg je nog de rillingen? Is vraag 2, dan wel vraag 1 of één van de twee vragen. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat je ervan weet op te raken. Want dat is natuurlijk best wel lang geleden. Maar misschien is het je goed bijgebleven. Ik heb al wat reacties gezien. Facebook Radio M Utrecht, daar kun je ook alvast even kijken naar de reactie van Wilma. Die zegt, juffrouw Verschoor uit de tweede klas van de lagere school. Nou, dat is lang geleden, denk ik, Wilma. Als ik naar mezelf kijk. Jij bent, zeg je, 71, ik 60. En het leuke vind ik hier om te lezen, en dat vind ik wel heel bijzonder ook, juffrouw Verschoor uit klas 2 van de lagere school, dan krijg jij nog steeds een kerstkaart van. Wauw. Dat is echt heel bijzonder. Henny, ikzelf vond juffrouw Brakenhof een aardige juffrouw. Ze kwam uit Hilversum en ze nam mij wel eens mee naar haar huis toe. Ook bijzonder. Groetjes vanuit IJsselstein, Henny. Ja, ik laat de gedachten maar eventjes gaan. Maar ik moet me wel concentreren op de uitzending. David, in klas 5 van de lagere school hadden we meester Alex. Alex Rol. Een fantastische meester en een uitstekende verteller. Maar in het examenjaar van de middelbare school, zo schrijft David, hadden we voor Engels meneer Zwijnenburg. En meneer Zwijnenburg was werkelijk een bullenbak. Ik heb mijn examen gehaald met als laagste cijfer een 5. En dat was inderdaad voor het vak Engels.
1: Utrecht is wakker.
0: Ach, David. Reacties en welkom via Facebook van Radio M Utrecht. Je kunt ook altijd reageren via de RTV Utrecht-app. Zometeen mag Go Ribberink en het weer voor Midden-Nederland.

0: De Rovers and the Miracles, heerlijke Motown-klassiekers hier bij Radio M Utrecht. Ja, daar houden we van. En we houden ook van mooi weer, maar gewoon goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: En ik zeg mooi weer natuurlijk, ja, wat van gisteren ook prima dag eigenlijk.
1: In de ochtend nog een beetje regen.
0: Ja, ik ben het met je eens. En die hitte, die is helemaal weg, hè. Die krijgen we niet zomaar weer terug.
1: Nee, die hitte is echt voorbij. Het is inmiddels herfst, hè, voor de weermannen en weervrouwen.
0: Ja.
1: En er komt wel weer warme lucht aan, met name morgen en vrijdag. Ja. En dan gaan we omhoog, richting 23 graden. Dus echt heet is het niet. En het vreemde is ondanks die stijging van die temperatuur morgen en overmorgen, we komen dus even weer in wat warmere lucht terecht, dat het niet meteen betekent dat het mooi weer is. Want ten opzichte van vandaag hebben we morgen en vooral vrijdag veel bewolking en ook af en toe wat regen en een stevige wind. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat het vandaag met 21 graden vanmiddag best een aardige dag is. Maar in vergelijking met gisteren is er duidelijk weer wat meer bewolking aanwezig. Dat zien we nu ook. Ja. Op sommige plaatsen is het bewolkt, op andere plaatsen zien we toch nog even een gaatje. En het is lekker afgekoeld. 11,9 graden in de Bilt, 13,1 in Cabauw. Het is nog rustig met een zuidelijke wind. Vanmiddag draait de wind naar het westen, neemt wat toe tot matige windkrachtje 3 tot 4. Met wolken, zon, een enkele bui. Vanochtend droog en vanmiddag 21 graden.
0: Ik vind die 21 graden ook wel een mooie temperatuur, denk ik, hè?
1: Ja, dat past ook precies in het beeld. Hè. Ja. De eerste decade van september heeft een gemiddelde temperatuur in mijn klimaatboekje van 21 graden. Dus dan zitten we daar precies boven. En morgen en overmorgen komen we er ietsjes boven met 23 graden. Ook hele zachte nachten daartussen. En met name de nachten naar bijvoorbeeld vrijdag toe.
0: Ja.
1: Die wordt niet kouder dan 18 of 19 graden. Maar dat komt niet omdat het lekker weer is. Maar gewoon omdat er even een vleug hele warme lucht vanuit het zuiden ons probeert te bereiken. En dat levert dus met bewolking en een stevige wind die hoge minimumtemperaturen op.
0: Ja, en we gaan er ook wel goed het weekend in ook, begrijp ik een beetje uit je woorden dan.
1: Zeker, zeker. Ja, morgen en overmorgen nemen de regenkansen toe. Het gaat harder waaien, ondanks dat het dus warmer wordt.
0: Huh?
1: En dan krijgen we vanaf zaterdag eigenlijk weer rustig weer. Zaterdag met een naar noordwest draaiende wind 21 graden.
0: Oh ja.
1: Dus we gaan terug in de temperatuur, maar de zon die komt weer tevoorschijn. En dat is zeker zondag het geval.
0: Oh, kijk.
1: En zondag wordt het weer gewoon 24 graden. Dus wat dat betreft zit er een hoop hobbelingen in de temperatuur. En ook in het weerbeeld. Reken erop, vandaag wolkenvelden, zon en vanmiddag een bui. Morgen en overmorgen wat meer regen en wind. Maar wel die hoge temperaturen. En in het weekend is het meest droog met meer zon. Zaterdag 21 graden en zondag 24.
0: Ik denk dat ik alleen maar blije gezichten ga zien als ik nu de straat op ga hier in Utrecht.
1: Ja?
0: Ja, dat denk ik wel. Niet?
1: Ja? Okay.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ik ga eens kijken.
0: Het is nu, het wordt wel aardig licht. Trouwens, dat merk je ook wel, Margot, hè? Het is eerder donker s'avonds. En s'morgens denk je ook van, nou, laat maar komen een keer die dag. Maar op de een of andere manier, het is elke dag 2 minuten eerder donker, heb jij wel eens gezegd.
1: Precies, ja. Het is vanaf nu 2 minuten eerder donker in de avond. En 2 minuten later licht in de ochtend. Dus
0: precies.
1: Er wordt elke keer weer zo'n 3 tot 4 minuten van de daglichtperiode aan afgesnoept. En wij merken dat natuurlijk, hè, vroege vogels, als we vroeg opstaan, dat het donker is als we beginnen te werken. Dus wat dat betreft is de zomer toch echt wel voorbij.
0: Ja, het is niet anders. Hey, maar
1: het is niet anders,
0: het is ook geen slecht weer. Dat kunnen we toch wel concluderen, toch, nu, eigenlijk?
1: Nee, het is niet slecht weer. Kijk, vanmiddag dat enkel buitje.
0: Ja,
1: nou, ik ben eigenlijk heel blij met de regen. En ik denk dat het ook nog steeds heel erg goed is voor de tuintjes.
0: Dat denk ik ook,
1: dus wat dat betreft. En het zijn geen zware buien vanmiddag, hoor.
0: Okay.
1: Gewoon een licht buitje.
0: Ja, goed zo. Is goed voor de natuur, zeggen we dan maar.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel. Met een kop koffie en een weerspreuk en een compleet weeroverzicht. 10 voor, precies, het staat al de afspraak, hè? 10 voor 8.
1: Ja.
0: Tot zometeen weer, hè?
1: Dank
0: voor nu. Dit is Cliff Richard, een beetje dag.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: De enorme explosie bij een barbecue-restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. De voorgevel werd er bijna uitgeblazen. Goed beeld van de man die een vuurwerkbom liet afgaan in Amersfoort na de WK-wedstrijd Canada-Marokko. En ook uitstekend beeld van meerdere oplichters die de pinpas stalen van nietsvermoedende oudere slachtoffers. Met die passen werd heel veel geld gepind.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: Verras een dagje uit vlakbij Utrecht. Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
5: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaar voor de omgeving van dien.
4: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
6: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
4: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21.
7: Dit is Radio M Utrecht, het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan nu, vanaf nu ook. Elk uur steeds weer op het hele en een half uur het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. En natuurlijk met Marjolein. Goedemorgen Marjolein.
8: Goedemorgen.
7: Praat ons even bij.
8: Nou, in Utrecht zijn vannacht 2 auto's helemaal uitgebrand. Oh. In de wijk Hoograven was dat. Van die 2 auto's die geparkeerd stonden is weinig meer over. De politie heeft een man aangehouden, maar of hij ook bij die brand betrokken was, wordt uitgezocht. Deze winter geen winterwonderland in Zeist. De jaarlijkse ijsbaan in het centrum. De organisator stopt vanwege gesteggel met de gemeente over vergunningen en hoge kosten. We verzanden in allerlei regeltjes, schreef hij aan de gemeenteraad. De kerstmarkt die komt er trouwens wel.
7: Oh.
8: Over een week staakt het personeel in het openbaar vervoer. Dus geen treinen, bussen en trams op 9 september. Vakbond FNV zegt dat medewerkers boos zijn over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dus daar moet je wel even rekening mee houden.
7: Dat lijkt me wel, ja. Nog even, dus wanneer is je zijde datum?
8: 9 september.
7: 9 september, dat is volgende week woensdag. Dus.
8: Over een week, ja.
7: Ja, precies. Nou, dat weten we alvast.
8: Ja, en zo vertel ik er nog meer over.
7: Nou, jij kunt dat.
8: Ja.
7: Half 8. Tot zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB. De eerste filemelding van deze woensdagochtend gaat over de A1. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Kom deze kant op, maar wel tussen Stroem en Hoevelaken. 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Zometeen horen we wat Robert-Jan Boy gaat doen. Is hij al onderweg? Denk het wel.
0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: In de mooiste Mitchell-Kolf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Kolf-tuinen Lage Vuurse op mitchellkolftuinen.nl.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: Diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Eén daarvan is natuurlijk het liveverslag van Robert-Jan Boy. Onderweg naar Nieuwegein. Goedemorgen Robert-Jan, hoe vordert de reis? Ik had 1/4 melding over de A1, ging dat. Maar niet volgens mij op de weg die jij aan het bereiden bent geweest. Natuurlijk. Of misschien wel op dit moment. Waar ben je?
11: Ik kon lekker doorrijden naar Nieuwegein. Naar het Merweplein om precies te zijn. Daar komt het nu net aan.
7: Nou, okay.
11: Ik kijk even naar stuurboord en dan kijk ik naar sport- en evenementencomplex Merwestein. Dat is gisteren is geopend. Een enorme verbouwing en vernieuwing te waarde van 50 miljoen. En alleen de buitenkant die doet denken van jeetje, wat zie ik nu? Want het lijkt wel een oerwoud, zeg maar, wat aan de gevel is aangebracht. Op de gevel is geplakt, als het ware.
7: Ja.
11: En er komt een mevrouw uitlopen, ook toevallig, in een groen trainingspak. Dus misschien is alles wel groen binnen. Ik heb geen idee. We gaan kijken. Het is een bad, dubbele sporthal, 7 glijbanen en nog veel meer.
7: Ja, precies. Wat een groot complex moet het zijn. Nou, we gaan het van binnen bekijken. Dat was even jij en we horen je na 7:30. Utrecht is wakker. Tot zometeen dan, hè?
11: Tot zo.
7: Al 2 jaar lang staan er nog steeds elke ochtend protestanten op het plein. Neude van de Neude, moet ik zeggen, in Utrecht. Een stil protest wordt er elke dag gehouden. Dat is nu al 2 jaar. Ik ga er zo meteen over bellen met een van de deelnemers, zeg ik het maar, aan het stille protest, die regelmatig op de Neude in Utrecht staat. Dat onder andere in Utrecht is wakker. Zometeen.

0: Dr. Hoek. Zonder de Madison Show die alles afgezworen, want die hoorde er gewoon niet meer bij. Het was gewoon Dr. Hoek. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Overigens praten we al over 1975. Lang geleden dus. Dan nu iets anders bij Radio M Utrecht. Want we gaan het weer hebben over het protest dat al 2 jaar lang er is. Nog steeds, elke ochtend, wordt er geprotesteerd op het plein van de Neude in Utrecht. Het is het stille protest op de Neude waarmee aandacht wordt gevraagd voor de situatie in Gaza. Nu bij ons op Radio M Utrecht is Ragna Schapeldonk. Ragna, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Jij neemt regelmatig deel aan het stille protest, volgens mij altijd op woensdag. Dus zometeen ga je weer naar de Neude toe, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Van half negen tot half tien. Ja. Dan zijn we er weer.
0: Ja, zometeen over hoe dat dan uitziet, dat protest. Er zijn ook mensen van buiten Utrecht die dat niet weten. Maar wat is jouw drijfveer om de straat op te gaan, om te blijven strijden voor dit grote probleem?
1: Mijn drijfveer is in de kern, denk ik, het internationaal recht. Dat ons allemaal beschermt en dat wordt hier ten voeten getreden. En ik ben tegen onrecht. En ik geloof ook in... voor mij dan specifiek sport. De sport has power to create hope, zoals Nelson Mandela mooi zei. Where once there was only despair. Nou, we kunnen wel zeggen dat daar despair is. Uh-huh. En willen dat inzetten om hoop te creëren. En ik geloof dat wij aan de knoppen zitten om het te kunnen stoppen.
0: We gaan nog wat concreter op in. Gaza, ja. De situatie op dit moment is niet heel erg veranderd met een paar jaar geleden.
1: Nee, zelfs veel erger geworden. Inmiddels is het dodental gigantisch. Er is sprake van een genocide. En op dit moment wordt er gemiddeld nog per dag 1 kind vermoord.
0: En dan hebben we het over natuurlijk de situatie dat Israël de genocide uitvoert, is wat jullie zeggen?
1: Ja, correct. En niet alleen wij, eigenlijk bijna alle instanties in de wereld en organisaties in de wereld inmiddels.
0: Toch wordt er dan in Utrecht dagelijks geprotesteerd. Op meer plekken natuurlijk in de wereld, ook in Nederland. Maar in Utrecht dus ook elke dag. Heb je het idee dat er ontwikkelingen zijn, niet ten aanzien van Gaza, maar dat het beseffen is dat de situatie heel ernstig is?
1: Ja, wij staan er eigenlijk nu helaas dus al 2 jaar. Elke dag van 8:30 tot 9:30 op de Neude in Utrecht. Zijn een groep actieve burgers, zou ik het zo willen zeggen.
0: Ja.
1: Die dus in actie komen. Maar dat is. We zien wel dat het sentiment echt ten goede keert. In de zin dat steeds meer mensen het onrecht vinden en daar iets aan willen doen. Dus eigenlijk waar 2 jaar geleden mensen eigenlijk niet zo goed wisten wat ze moesten doen en een beetje wegkeken. Mm-hmm. Is nu denk ik 90% komt langs met een peace teken. Ze bellen. Een beetje trieste glimlach soms, maar. Heel vaak ook een uitroep, ga door, blijf staan, fijn dat jullie er staan. Dus er is zo'n sentiment gekeerd en dat heel prettig is.
0: Ja. Hoeveel mensen staan er zo elke dag?
1: Ja, dat varieert wel. We zijn met een groep van om en nabij de 120, die in ieder geval een signalgroep zijn, zitten. Ja. Nogmaals, we zijn geen officiële organisatie, dus we zijn gewoon een groep die bij elkaar komt. En dat kan variëren dus tussen de 5 tot 30 mensen die daar op een dag staan.
0: Ja. En het is een stil protest. Wat doen jullie dan? Heb je spandoeken? Ben je alleen maar aanwezig? Wat doe je?
1: Ja, we hebben er rode doeken. En er zijn er een stuk of 20 met verschillende teksten erop. Stop de genocide is er 1 van. Maar vandaag kom in beweging voor Palestina. En het varieert dus met een aantal teksten, maar altijd in verband met het onrecht. Of dat de misdadigers berecht gaan worden. En die rode doeken komen eigenlijk voort destijds uit de rode lijn. Dus eigenlijk vormen wij nog steeds daar een rode lijn.
0: Ja. En,
1: we staan stil. En we tekenen een peace teken op. En iedereen die langskomt, die ziet op.
0: Ja, en zelf hebben jullie, zoals je het al even toelicht, het idee dat dit wel effect heeft.
1: Ja, ik denk, ik zei al, we hebben de knop om het te stoppen. Dat heeft met name de regering, die nog investeert of die koopt. We zijn een van de grootste staten die meeste investeert in Israël op het moment.
0: Ja, komen er wel eens politici kijken? Lokale, regionale, landelijke?
1: Lokale raadsleden hebben een half jaar geleden een flink aantal bijgestaan. het ook vanuit het Europa heeft men iemand bijgestaan. Dus af en toe, maar het zijn, in het algemeen zijn we gewoon een groep. Ja, burgers uit Utrecht.
0: Ja, met, ook om daar toch wel wat variatie in aan te brengen. Niet in de boodschap, maar wel een bepaald thema. Dus elke dag een ander thema of elke week een ander thema?
1: Ja, deze week hebben we specifiek eigenlijk elke dag een ander thema. Dat is meer omdat we er al 2 jaar staan en even weer een beetje willen opporren, zeg maar.
0: Ja, want de moed zinkt jullie niet in de schoenen, hè?
1: Nee. Wat ik zeg, het is... het sentiment verandert. Het is ook iets voor onszelf om daar te staan. We doen iets voor een ander. Maar tevens voor jezelf is het heel prettig om met elkaar te kunnen praten hierover. En de reacties van mensen te zien.
0: Ja.
1: En we staan daar met een thema vandaag. Dus is dat sport of kom in beweging. Dus we hebben een soort pop-up gymplein in het kader van The Right to Play. Waarbij we het recht aan kinderen op spelen willen laten zien. En we zijn Circles of Hope. En dat is een programma wat The Right to Play in Gaza heeft. Waar kinderen een safe space hebben om te leren en weer te spelen. Trauma's te verwerken.
0: Ook vandaag weer het stille protest op de Neude in Utrecht. Hoe laat begint het?
1: 9:30 tot 9:30. Elke werkdag zijn we er.
0: Dankjewel. Veel succes, Ragna.
1: Dankjewel.
0: Ragna Schavendonk. Het is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.

0: Tina Turner. 1999 was het nummer. When the Heartache is Over. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is bijna 19:30 geworden. Zometeen natuurlijk het nieuws uit de regio. Marjolein.
1: Ja, van twee auto's is weinig meer over door een autobrand in Utrecht. En wat gebeurt er met Winterwonderland in Zeist?
0: Je hoort er zo meer over bij Radio M Utrecht of zo.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: En hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Het nieuws van Radio M Utrecht begint met auto's. Auto's in de fik in Utrecht afgelopen nacht.
1: Ja, twee voertuigen zijn helemaal uitgebrand. Van die auto's die geparkeerd stonden aan de Meervalstraat in de wijk Hoograven is weinig meer over. Rond 00:30 vannacht hoorden buurtbewoners harde knallen. De politie heeft later een man aangehouden omdat hij zich vervelend gedroeg. Of hij ook bij de brand betrokken was, wordt uitgezocht. Over een week staakt personeel in het openbaar vervoer. Dus geen treinen, bussen en trams op 9 september. Vakbond FNV zegt dat medewerkers boos zijn over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Een deel van de plannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond niet genoeg en dus gaan ze toch staken. Voorzitter Hans Spekman zegt dat er nog steeds flink bezuinigd wordt op uitkeringen. Houd dus rekening met de staking over een week. De gemeente Utrecht en de eigenaar van Hoog Catharijnen stonden voor de rechter over de afsluiting van de Catharijnen Singel. Het is nog onzeker of deze zogenoemde knip onder het winkelcentrum er komt, maar Hoog Catharijnen vreest dat er minder bezoekers komen omdat automobilisten moeten omrijden en er minder keuze is uit parkeergarages. Volgens de gemeente is de afsluiting juist nodig voor de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers. Na 13 jaar komt er een einde aan Winterwonderland in Zeist, de jaarlijkse ijsbaan in het centrum van het dorp. De organisator stopt vanwege gesteggel met de gemeente over vergunningen en hoge kosten. We verzanden in allerlei regeltjes, schreef hij aan de gemeenteraad. De kerstmarkt en de Sinterfair in Zeist die gaan nog wel door, maar dan op een andere locatie. En meer daarover kun je lezen op onze app en website.
0: Overzetten voor je. Koffie,
1: gooi bijna water om. Ja.
0: Oh, het is water. Maar het is maar water, maar als het in je computer komt, dan ben je
1: dat is
0: los.
1: Niet goed. Nee.
0: Over water gesproken.
1: Ja.
0: Hebben we nog water in het weerbericht?
1: Valt er nu in de ochtend nog wel mee, dan wolken en zon. Maar vanmiddag, ja, dan trekken toch een paar buien over onze regio. Het wordt zo'n 21 graden.
0: Dankjewel voor het nieuws en voorzichtig, hè?
1: Ik doe voorzichtig.
0: Is er nog water in?
1: Ja, zeker.
0: Oké, Marjolein, tot zo weer.
9: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
12: zitten.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: Utrecht is wakker met

0: Het was even 1977 met de Tramps en Disco Inferno in Utrecht, de Zwakker op Radio M Utrecht. Ja, de grootscheepse verbouwing, maar ook de vernieuwing, duurde 3 jaar en kostte 50 miljoen euro. Maar dan heb je ook wat, kun je je voorstellen. Sport- en evenementencomplex Merwestein in Nieuwegein heeft nu onder andere een dubbele sporthal en een vergroot binnenzwembad. En er zijn ook heel veel zonnepanelen geplaatst. De gevels veranderd in verticale groenstroken, heb ik al begrepen van Robert-Jan Boy. Ja, deze week zijn de poorten in elk geval weer geopend, dus hoogste tijd voor een rondleiding. Nou, jij bent al een kijkje gaan nemen voordat je nu in de uitzending bent gekomen, Robert-Jan.
1: Ja, zeker. Maar ik sta nu even aan de buitenkant, Bob. Want ja? Dit klinkt toch tamelijk nieuw, zou je zeggen. Dat is de gevelbeplating. En we hadden het net over verticale groenstroken.
0: Ja, ja, precies.
1: Een beetje onder. Het is werkelijk, nou, het is niet helemaal, maar wel voor een heel groot gedeelte zie je wat lang gras. Ik zie daar wat hedera-achtige planten. Ja, andere soorten, een soort duinlandschap eigenlijk, wat daar boven ons hangt. Helemaal hoog zie ik wat paarse heide, lijkt wel. Meneer Botthoff, de directeur.
2: Dat klopt inderdaad.
1: Wat groeit hier? Op het gebouw? Hier, ja, wat een vraag eigenlijk, maar goed.
2: Er groeit hier inderdaad een kleine 38.000 plantjes in een groene gevel. Wat volledig geautomatiseerd is in bewatering. Waardoor we inderdaad dit ook als een groene gevel toe kunnen voegen aan deze omgeving.
1: Is er al geoogst?
2: Er is al één snoeimoment geweest. Oh. Dus we zien dat de planten het heel goed doen.
1: Wat kwam er vanaf?
2: Nou, er kwamen onder andere inderdaad tomaten vanaf. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar het bleek toch inderdaad dat de kweker wat zaadjes van de tomatenkweker ernaast in hadden zitten.
1: Tomaten?
2: Gelukkig, ja, tomaten. Dus helaas, gelukkig is dat niet meer aan de orde.
1: Tomaten van de nieuwe gevel, het is ongelooflijk. Nou, voor de rest is het staalplaat, het ziet een beetje, ja, donker goudachtig uit, zilverkleurig uit. Voor de rest, hier grote glazen deuren. De entree. Gefeliciteerd trouwens met het nieuwe gebouw.
2: Ja, dankjewel.
1: Want het heeft 3 jaar geduurd, hè? 3 jaar renoveren.
2: 3 jaar renoveren,
1: vernieuwen.
2: Klopt. Ja, 2023 gestart en nu zojuist per 31 augustus zijn we weer geopend.
1: En dan kom je hier in een grote hal, een entree. Met hier bankjes. Ik zie daar tafeltjes waar je wat kunt gebruiken. Een enorme bar. Rechts, nou het is bijna 100 meter. Welkom staat er met grote letters. Wat is erachter? Lijkt van een soort diascherm wat we daar zien.
2: Ja, dat is een groot scherm van 9 bij 2 meter. Ledscherm waar we ook e-sports en eigenlijk allerlei verschillende nieuwe typen sports, digitale sports ook eigenlijk laten zien. En waar men gebruik van kan maken.
1: E-sports?
2: Ja, correct.
1: Wat is dat?
2: Denk het aan de FIFA, denk het aan de Nintendo, denk het aan de PlayStations. Eigenlijk het complete plaatje wat eigenlijk ook het vernieuwende sporten is naast het traditionele.
1: Maar kun je daar gaan gamen of zo?
2: Ook, ja. Oh, ja? Ja, correct. Ja.
1: Want er is verder geen. Dan moet je voor gaan staan dan met een.
2: Dan hebben we inderdaad
1: een device.
2: Gaming consoles, zoals we dat noemen, inderdaad, correct.
1: Even kijken, daar zie ik een sportschool. Die hoort er niet bij, geloof ik.
2: Nee,
1: de oude
2: correct.
1: Situatie ook. Hoe zag de oude situatie er eigenlijk uit?
2: Nou, de oude situatie was eigenlijk dat een sporthal die wij hadden op de begaande grond lag naast de zwembaden.
1: Ja?
2: En dat eigenlijk de zwembaden nog steeds in stand gehouden zijn, maar de sporthal naar de eerste etage is gebracht.
1: En ook nog groter is geworden.
2: En ook nog groter is geworden, inderdaad. Hier is dubbel afmeting met wat het was. We waren ooit 1600 vierkante meter. Inmiddels is dat bijna 3000 vierkante meter. Correct.
1: Loop even verder. Ja, het is natuurlijk een hele rondleiding om even zo een paar minuutjes te doen. Maar goed, dit is in ieder geval, dit kan niet missen. Het zwembad ook weer heel groot. Ik zie daar een glijbaan, ik zie daar een buis. Ik zie hier het blauwe water. Balkonnetje. Daarachter nog een bad, zo te zien.
2: Correct, ja.
1: Ik hoorde geruchten over 7 glijbanen, maar dat zal wel een grapje zijn.
2: Nee, zeker geen grapje. We hadden er 1, het zijn er 7. Alleen we hebben nu ze ingedeeld in meerdere leeftijdscategorieën. Met name gericht op de gezinnen, zodat inderdaad we ook een breed publiek kunnen mogen ontvangen.
1: Ja, waar is het allemaal nodig geweest eigenlijk, die grote, enorme...
2: Het is
1: vernieuwing, verbouwing.
2: Ja, nou, het is eigenlijk een gebouw wat in 2026 pas op de rol stond als zijnde toe aan vervanging. We hebben dat naar voren gehaald in verband met de energie. En nou ja, de energie die liep...
0: Helaas. We hopen dat de digitale verbinding met Robert-Jan Boy weer gaat herstellen, maar... Ik heb redelijk wat ervaring dat dat nu niet gaat lukken. Helaas. Zo nemen we verder aan praten over de situatie in dat nieuwe evenementen, sport- en evenementencomplex.

0: sinds een jaar. Previously What a Revival, John Fogerty en zijn band. Het is 13 minuten voor 8 uur. Zometeen Margot Ribberink, het weer voor Midden-Nederland. Maar we hebben weer een nieuwe verbinding, een superverbinding geregeld met sport- en evenementencomplex Merwestein. Met Robert-Jan Boy. Robert-Jan, ja, pak de draad ergens op. Want we vielen halverwege het gesprek. Werden we verbroken, helaas. Het complex is open sinds gisteren. En er wordt misschien wel echt naar uitgekeken door nieuwe geiners, kan ik me voorstellen.
1: Wilde ik ook nog eens een keer.
2: Ja, en sommigen die zijn al meteen maandag wel. Toen ging het hier allemaal open, meteen present. Ja. Meteen dachten ze van nou jongens, we gaan daar naartoe, zoals deze meneer. We staan hier in de, ja hoe noem je dit eigenlijk, de hal. Het is ook de horeca, de entree.
3: Ja, de entree.
2: Maar de hele Grand Café-achtige ambiance die hier nog aan ziet.
3: Correct.
2: De
3: ja, dat is correct. Dat is correct. Dus
2: dat is correct.
3: Ja. Je komt binnen inderdaad en daar word je netjes ontvangen met een kop koffie.
2: En dan kijk je door de glazen deuren en dan zie je daar het water spiegelen van de zwembad.
1: Dat klopt.
2: En meneer komt er helemaal fris uit.
1: Ik kom er fris uit. Ik kom wel via een zijingang binnen. Dus de entree gebruik ik niet. Ja. Want ik doe het via de sportschool. Hebben we een eigen ingang.
2: Kijk, en wat zijn de ervaringen tot dusver? Want het is allemaal spiksplinternieuw.
1: Spiksplinternieuw. Ja. De eerste ervaring voor mij was een ziekenhuis.
2: Een ziekenhuis?
1: Zo zag het eruit. Het, was helemaal, de sfeerverlichting was er nog niet. Het was enkel dat kale licht. Dus ik denk, ik vond het een beetje steriel.
2: Waar kan ik hier geopereerd worden, dacht
1: ik? Ja. Nou, vanmorgen kwam ik hier en toen hadden ze de sfeerverlichting aan. En dan heb je een heel ander gezicht gelijk. Het doet heel anders aan.
2: Je ziet daar wat paarse gloed.
1: Ja.
2: Ik zie daar...
1: van die maar die was gisteren en eergisteren was die er niet.
2: Aha, ja. Het zwembad is groter?
1: Het zwembad is voor mij hetzelfde.
2: Hetzelfde gebleven voor u?
1: Twee baden, twee 25 meter baden. Ja. Het golfslagbad, ja, daar kom ik niet. Dat is voor die jeugd.
2: Nee, en voor de rest zoals je hier binnenkomt?
1: Is, het is heel groot geworden.
2: Wat vindt u van deze ontwikkeling? Een dubbele sportschool, sporthal, ik weet niet of u dat al gezien heeft.
1: Heb ik ook nog niet
2: gezien. Daarboven gaan we straks nog kijken.
1: Ja. Nee, daar ben ik nog niet geweest.
2: Hoe belangrijk is dit voor Nieuwegein volgens u?
1: Heel belangrijk.
2: Hoezo?
1: Nou, er is weinig sportgelegenheid. Mijn dochter heeft op rolschaatsen gezeten. Die moest een hal samendelen met de handbalvereniging. En dat, ja, die hadden allebei veel meer leden dan dat ze ruimte kregen. Hmm. En dat merkt u in heel Nieuwegein, waarschijnlijk bij de andere verenigingen, dat ze beperkte mogelijkheden hadden om te trainen.
2: Ja.
1: En nu heb je hier in ieder geval twee grote sporthallen. En ik begreep ook nog een aantal hallen hierboven. Dus de aanbod is natuurlijk een stuk beter geworden op deze manier.
2: Voor de rest nog tips? Wat nemen we straks even mee voor de heer Botthoff? Ik hoorde wat over kleedruimtes of zo.
1: Ik heb maar één ruimte nodig. Maar
2: u hebt maar één ruimte nodig,
1: Uit mijn, toen ik zelf een vader was en met mijn kinderen hier kwam... had je een heleboel hokjes en die miste ik nu. Dus vandaar dat ik vroeg, waar zijn die?
2: Waar zijn de hokjes?
1: Maar die zijn ergens. Dus,
2: goed.
1: Nee, voor de rest is het prima. Enkel de openingstijden voor het banenzwemmen. Die zou ik wat ruimer willen.
2: Hoe ruim?
1: Zoals gisterochtend kan je maar voor mij dan van 7 tot 9 kan je banen zwemmen. Maar ik ga eerst naar de sportschool.
2: Ja.
1: En dan wordt het allemaal heel erg krap. Dan moet je heel snel op je sportschool moet je dingetje doen.
2: Okay.
1: En dan snel hierheen. En vroeger was dat iets ruimer. Dat,
2: De heer Botthoff die luistert mee. We zullen dat straks even meenemen.
3: Correct.
2: Als er verdere diepte bijdrage aan orde komt.
1: Ja.
2: Komen. Wat gaat u nu doen?
1: Ik ga nu naar huis. Ik ga een hapje eten. En ik ga vandaag, het is mooi weer, dus de tuin in en een stuk fietsen nog.
2: Nou, dank u wel.
1: Ja, graag gedaan.
2: En veel succes hier in het bad.
1: Dank je wel.
2: Met de mooie gevel.
1: Ja, dank je wel.
0: Okay. Het volgende uur bij Utrecht is Wakker Radio en Utrecht meer vanuit het sport- en evenementencomplex Merwestein, dat 3 jaar lang dicht was, maar een gigantische verbouwing heeft gehad. Na 8 uur dus. Weerbericht. Maar gauw, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bob.
0: We hebben best een aardig dagje volgens mij. Als ik het gesprek van een klein uurtje geleden zo'n beetje nog even oprakel... dan denk ik bij mezelf, laat maar komen die mooie woensdag.
4: Ja, ik denk dat het een hele aardige woensdag gaat worden. In vergelijking met gisteren denk ik net iets meer bewolking. En er valt ook een enkele bui. Want op dit moment zien we in onze provincie de zon tevoorschijn komen. 13 graden is het, nog lekker rustig. Maar in de buurt van Rotterdam plopt al een eerste buitje op. Het is er maar eentje, hoor.
0: Ja, laat lekker daar, als je maar niet deze kant op komt.
4: Ik denk dat hij toch wel onze kant gaat uitkomen. Niet in heel de provincie, maar in de Zuidwesthoek. Daar gaat rond een uurtje of 9 misschien toch dat buitje overtrekken. Daarna is het weer zo goed als droog. Met wolkenvelden, met zon. En vanmiddag komen er misschien een paar meer buitjes tot ontwikkeling. Maar dat is echt niet de hele dag. Dus wat dat betreft best een aardige dag. Ja. Met temperaturen vergelijkbaar met gisteren 20 of 21 graden.
0: Nog vooruitblikje naar morgen. Wat krijgen we dan voorgeschoteld? Volgens mij wordt de temperatuur iets hoger dan vandaag.
4: Ja, morgen en vrijdag zit de temperatuur in de lift. Hè. We gaan richting de 23 graden. Maar het weer ziet er wat dat betreft niet zo fraai uit. We hebben veel bewolking morgen en vooral op vrijdag. En er kunnen ook een aantal buitjes vallen. De zwaarste buien die komen pas vrijdag uit. Avond over onze omgeving. En daarbij gaat het morgen en ook vrijdag wat harder waaien. Dus een tikkie herfstachtig is het wel. Maar wel dus met die warme lucht in onze omgeving. Resulterend in 23 graden overdag. En de nacht na vrijdag niet kouder dan 18 of 19 graden. Beetje raar.
0: Ja. Dat kun je voorstellen, ja. Ja, jij bent een weerdeskundige, zeg ik dan. Maar het klinkt inderdaad een beetje 18, 19 graden voor de nachttemperatuur. Ja. Dat zou je eerder overdag nog verwachten dan. Dat komt er allemaal aan. Hey, terug naar vandaag. Wat heb je voor weerspreuk voor ons?
4: Ja, er komt een klein beetje regen aan, een enkel buitje. En dat brengt mij op de volgende weerspreuk. September regen op het zaad, komt het boerke wel te laat.
0: Ja. Mooi. Dankjewel, Margot. Leuke weerspraak. Doe het nog maar een keertje eigenlijk.
4: Septemberregen op het zaad komt het boerke wel te laat.
0: Dankjewel, tot zometeen weer.
4: Joe.
0: Volgende uur Utrecht is wakker in aantal. Tot die tijd hier bij Radio Amateur. The second time around, de groep Shalamar.

0: of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze om onder meer een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Nu worden al bijvoorbeeld producten geweerd uit illegale nederzettingen, maar dat is volgens de ondertekenaars niet genoeg. Ze willen dat de grove schendingen in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever gevolgen hebben. En Nederland zou met maatregelen niet op de EU moeten wachten. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, dat zei de korpschef in het programma Eva. De agent overleefde het door de hulp van collega's.
7: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
6: De oproep aan bewoners van Overasselt om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. En vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
8: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
6: En volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Uiteindelijk werd het weer rustig. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders langs de snelweg bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs die stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De US Open zit erop voor Arantxa Rus. Het is de Nederlandse niet gelukt om de tweede ronde te halen. De Française Leolia Jean-Jean was te sterk. Ze versloeg Rus in 2 sets, zegt sportcommentator Suze van Kleef.
9: In de eerste set was het nog heel spannend. Kon Rus het goed bijbenen, maar verloor ze uiteindelijk op een tiebreak. 7-6. En de tweede set gaf ze makkelijker weg. 6-2 en dus einde toernooi voor haar.
6: Rus was de laatste Nederlandse in het toernooi bij de vrouwen. Bij de mannen komen Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp nog een actie. En drummer Alex Van Halen, of Alex Van Halen, van de Amerikaanse rockband Van Halen, heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij groeide op in Nijmegen en zegt zich nog steeds verbonden te voelen met de stad. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, ook wat buien. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio M Utrecht en het derde uur alweer van Utrecht is wakker met het nieuws uit Midden-Nederland nu. Marjolein Heijen.
11: Bewoners van een wooncomplex in Driebergen die moesten vannacht hals over kop hun huis uit vanwege brand. In een van die appartementen was brand uitgebroken. Uiteindelijk was het snel onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En nog een brand, maar dan in Utrecht, waar vannacht twee auto's zijn verwoest in de wijk Hoograven. Van die auto's is weinig meer over. De politie heeft een man aangehouden of hij bij de brand betrokken was. Dat wordt uitgezocht. En versterking voor FC Utrecht. Nordin Amrabat speelt voor de rest van het seizoen in de Galgenwaard. De 39-jarige aanvaller trainde de afgelopen weken al mee en hij sluit nu echt aan. Hij speelde niet eerder voor FC Utrecht. Zijn jongere broertje, Sofian wel.
10: Oh ja. Ja,
11: die is
10: ja,
11: echt
10: is
11: in
10: waar.
11: De jeugd opgeleid
10: ja, precies.
11: Hier. Die gaat nu naar Ajax. Dus dan gaan ze dit seizoen in elk geval ook nog tegen elkaar spelen.
10: Ja, dat is wel opmerkelijk, maar ook weer niet natuurlijk.
11: Nee, leuk ook.
10: Bij een andere club, dat is waar. Ja, en hopen met zijn komst bij FC Utrecht natuurlijk dat het iets beter gaat. Want één al laatste in de Eredivisie is nou niet echt bepaald helemaal super.
11: Nee. Wie weet.
10: Dat in het nieuws zometeen om 8:30 uitgebreid, hè?
11: Ja, tot zo.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar De Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Actualiteit uit Midden-Nederland. We gaan zo meteen naar Maarsen. Want daar gaat iets gebeuren. Met kunstenaars en een brug en zo. Nou, meer details gaan zo meteen volgen. Eerst gaan we naar Nieuwegein, naar dat nieuwe zwembad. En het sport- en evenementencomplex. Het was al lange tijd dicht, maar nu, sinds gisteren, is het open. En er valt van alles te zien. Robert-Jan, het zwembad, heb je dat al een beetje in beeld gekregen?
20: Ja, nou, ik was net even bij het zwembad. Zometeen gaan we dat nog een keer doen.
10: Ja, ik bedoel ook... Wordt er veel gebruik van gemaakt, vraag ik me af.
20: Nou ja, er zijn nu wordt er banen gezwommen. Dus ja, in de ochtenduur is zwembad geopend. Dat was in de oude situatie ook zo.
10: Ja.
20: We hoorden net die meneer, die zei van ja, kunnen die openingstijden niet wat ruimen? Want daar hou ik wat meer tijd over, zeg maar, om te zwemmen als ik vanuit de sportschool kom. Maar ja, het is allemaal nog... aan het fine-tunen, zoals dat heet. De officiële opening is in november. En aan het lichtplan, dat soort zaken, daar moet nog het een en ander aan gebeuren. We gaan zo meteen trouwens even kijken in die sporthal. Die schijnt ook heel groot te zijn. Die is weer hierboven. En het buitenbad, wat er eerst was, dat is hij niet meer. Dat zit nu onder de grond, op de een of andere manier. Waarom, weet ik niet.
0: Dat is correct.
20: Meneer Bothoff, waarom zit het buitenbad onder de grond?
0: Nou, dat gebruiken wij op dit moment als buffer voor de opvang van het regenwater. En dat gaat terug het gebouw in. En dan besparen we ongeveer zo'n kleine 10.000 kub water per jaar mee. Dus nou goed, dat is een belangrijk in het kader van duurzaamheid.
20: En was het buitenbad niet meer nodig? Ik bedoel, te weinig belangstelling?
0: Te weinig belangstelling. Veel recreatiegebieden die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen. Dus wij hebben dit gebied teruggegeven aan Nieuwe Gein door het volledig te ontwikkelen naar een nieuw stadspark. En dat is ergens in rond december is dat gereed.
20: Nou, het is een groot project, dat mogen duidelijk zijn. 50 miljoen kost het. Dus ja, daar moet je ook wat voor terugkrijgen natuurlijk. We gaan zo meteen verder, Bob, met onze rondleiding.
10: Ja, na 8:30, Utrecht is wakker. Ja, en dan wachten voor de brug die weer eens open staat. Dat wordt helemaal vervelend als je lang moet wachten en vaak moet wachten. Toch gaat dat veranderen. In Maarsendorp, je gaat er zo meteen meer over horen. En ik zei al, kunstenaars hebben er ook mee te maken. Oké. Dit is Fame, Irene Cara. Terug naar 1983. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. De tijd, 8 minuten over 8. Baby.

0: Neil Diamond, Longfellow Serenade uit 1974. Ja, eigenlijk had ik natuurlijk ook kunnen draaien. September Morning. Maar die doe ik een andere keer weer dan. Deze is ook leuk om te horen, toch? En daarvoor Irene Cara en Fame. 7:15. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ja, wachten voor een brug die steeds open gaat, dat is best wel vervelend. Vanaf vandaag wordt het voor mensen in Maarsendorp anders, want daar wordt namelijk het oude brugwachtershuisje bij de Evert Stokbrug, die vaak open staat, voorzien van kunst. Nou, daar willen we alles over weten. Yara van der Bos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat over een paar uurtjes aan de slag met kunst. Leg uit, het is een kunstproject om kunst van het wachten te gaan vatten. Hoe steekt dat in elkaar?
1: Ja, precies. Ja, we zien onze samenleving die draait steeds sneller. Alles moet productiever, efficiënter en bereikbaarder. En juist het wachten op iets, dat verdwijnt best wel.
0: Ja.
1: En wij onderzoeken met elkaar van wat gebeurt er als we wel weer gaan wachten? En wat is die waarde eigenlijk van wachten? En wat betekent wachten eigenlijk?
0: Is het geduld op van de mensen of zo dan?
1: Nou, misschien. Maar ik denk ook dat er veel afleiding is. Dus dat het heel makkelijk is om bijvoorbeeld je telefoon erbij te pakken als je aan het wachten bent.
0: Ja, ja, ja.
1: Daardoor verdwijnt er ook iets. En dat willen we met elkaar onderzoeken. Van wat is nou die waarde van wachten als je gewoon bent? Het is ook een antropologisch begrip. Liminaliteit wordt heel veel onderzocht.
0: Ja,
1: en dat
0: is
1: hetgeen tussen wat niet meer. Het is niet meer wat het was. Maar het is ook nog niet iets nieuws geworden. Dus hetgeen tussen A en B. En dat is onduidelijk, soms wat onvast. En als mensen zoeken we wel vaak naar die vastigheid en die duidelijkheid. Maar wat als we dat kunnen laten bestaan? Als we dus gewoon kunnen wachten, wat gebeurt er dan?
0: Oké,
1: wat we gaan onderzoeken met elkaar.
0: het klinkt nog wel een beetje, het hangt voor mij in de lucht. Dat ik denk van, we moeten het even concreet maken. Want er gaat kunst komen vandaag.
1: Ja.
0: Jij gaat ook kunst maken. Wat ga je doen dan?
1: Ja, we zijn er met verschillende makers. Zelf ben ik kunstenaar, achtergrond in visuele antropologie.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ga vanmiddag daar kijken wat voor elementen zijn hier aanwezig die de waarde van wachten kunnen onderzoeken. Dus ook een taal kunnen geven. Want je hebt gelijk, het is heel groot, filosofisch begrip.
0: Mm-hmm.
1: Het is nog ergens hoog en het zweeft. Maar juist doordat verschillende kunstenaars en makers daar aan de slag gaan, kunnen we dat wachten op een andere manier tastbaar maken. Bijvoorbeeld,
0: ik hang aan je lippen, ik zit aan op het voorbeeld te wachten. Wat gaat er komen voor kunst?
1: Dat kan ik nog niet voor andere mensen invullen.
0: Nee, voor jezelf.
1: Maar wat voor mezelf voor me zie is dat ik met het water aan de slag ga. En ik ben heel benieuwd wat voor verschillende vormen. Water kan ook verschillende vormen aannemen. Bijvoorbeeld als je het bevriest, wordt het ijs. Kunnen we daar bijvoorbeeld wachtijs van maken? Of grachtijs, daar ben ik ook een beetje over aan het nadenken. Misschien wordt het Duits anders, maar dat is een beginidee. Van dat water stroomt er elke keer doorheen.
0: Ja.
1: Dat wacht eigenlijk niet, dus het is heel vloeibaar. Maar dat is die wachttijd dus eigenlijk ook. Dus het is een tussentijd.
0: Als
1: verschillende vormen kan aannemen als bijvoorbeeld ijs. Wat als we mensen een wachtijsje geven? Dus misschien als iemand vanmiddag zin heeft in een wachtijsje en wil ervaren hoe dat eruit ziet. Ben je van harte welkom.
0: Een ijsje uitdelen. Maar kan ik ook bijvoorbeeld denken dat je een soort van schilderij maakt? Of heb ik dat mis?
1: Ja, er komt ook iemand die schilderijen maakt. We hebben een singer-songwriter, dus een spoken word artiest.
0: Ja.
1: Dus die gaat misschien wat muziek maken of met tekst doen. We hebben social designers. Dus er komt echt op verschillende, heel veel verschillende talen komen er over die waarde van wachten. En ook wat er daar gebeurt. Hè. Dus het is iets heel groots.
0: Ja,
1: dat heel grote begrip. Maar we gaan dus in Maarsen bij het brugwachtershuisje kijken van hoe ziet dat wachten eruit? Hoe reageren mensen als we een gesprek aangaan of als we een interventie doen?
0: Mm-hmm,
1: en dat hebben we ook al eens eerder gedaan. Dus dat was een heel leuke test.
0: En
1: dat
0: is goed bevallen dus. Ik kan me voorstellen, je had het over de telefoon. Inderdaad, in gesprekken zelfs ook. Hè, mensen pakken heel gauw een telefoon.

0: dan ga je dat opnemen en dan wil je het fotograferen. Je staat toch stil, je staat toch te wachten. Dan denk ik van, hé, wat gebeurt hier allemaal? Dat ga je vastleggen, denk ik dan. Die telefoon, die pakken ze daarvoor, denk ik dan.
1: Nou, wie weet. Misschien kunnen we daar wat voor verzinnen dat dat minder gebeurt.
0: Goed, met een hele ploeg gaan jullie straks aan de gang. Hoe laat begint dat? Je zei al iets.
1: Ja, we beginnen om 9:30.
0: Ja.
1: Om 10:00. En om 4:30 hebben we... Dus we zijn de hele dag bezig aan het maken. Dus kom vooral langs als je wil kijken hoe we bezig zijn. En om 4:30 hebben we een presentatie, een open presentatie, expositie van alle werken en onderzoeken en experimenten die ook zijn gedaan. Dus vandaag gaan we onderzoeken, experimenteren, testen, werk maken en dat delen met alle mensen die langskomen.
0: Wat is de waarde van het wachten? Nou, ik vind het een leuk project. Ik denk dat heel veel mensen het leuk vinden als je in de buurt bent. Dan zou ik zeggen, kom inderdaad even langs in Maarsendorp. Dankjewel, veel succes en we gaan het meemaken. En misschien is het wel bij ons in beeld op RTV Utrecht dan te bekijken. Dankjewel, Jana.
1: Hartelijk bedankt.
0: Doeg, Jana van den Bos. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8:08. Met de mama's en papa's, I saw her again onderweg. Nu is ruimte voor Celine.

0: De mama's en de papa's met een smile op de mond. I saw her again. Nou, daar is ze weer hoor, Marjolein Heijen. Bijna niet weg te slaan, gelukkig maar. Het nieuws uit de regio. Over 2 minuten, wat heb je in het nieuws?
1: Ik heb het over een wooncomplex in Driebergen. Dat werd vannacht deels ontruimd vanwege brand. En ook versterking voor FC Utrecht.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat.
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
8: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: 8:30, Radio M Utrecht met het regionieuws door Marjolein. Begint met de ontruiming in Driebergen.
1: Door een brand moesten bewoners vannacht hun bed uit. Die brand die was ontstaan in een van de appartementen van een wooncomplex aan de Tempelhof. En voor de veiligheid werden meerdere woningen ontruimd. Uiteindelijk was de brand tegen 4 uur onder controle en kon iedereen weer terug naar huis. Over de oorzaak is nog niets bekend. En nog een brand. In Utrecht zijn vannacht 2 auto's helemaal uitgebrand in de wijk Hoograven. Van die auto's die geparkeerd stonden aan de Meervalstraat is weinig meer over. Rond 00:30 vannacht hoorden buurtbewoners harde knallen. En de politie heeft later nog een man aangehouden omdat hij zich vervelend gedroeg. Of hij bij die brand betrokken was, wordt uitgezocht. Rattenbestrijders in de provincie Utrecht lopen tegen problemen aan bij het afschieten van ratten. Voor particulieren is het gebruik van gif verboden, waardoor afschieten steeds vaker ingezet wordt. Maar door de invoering van de Omgevingswet in 2024 kunnen schutters volgens de provincie niet zoals op de vroegere manier een ontheffing krijgen. Ze hebben nu een jachtakte nodig en die is volgens rattenschutters duur en ook lastig te krijgen. En dus gebeurt dat afschieten nu vaak illegaal. Versterking voor FC Utrecht. Nordin Amrabat speelt de rest van het seizoen in de Galgenwaard. De 39-jarige aanvaller trainde de afgelopen weken al mee en nu sluit hij echt aan bij de selectie. Hij was transfervrij en zegt trots te zijn dat hij voor FC Utrecht gaat spelen. Het is ook de club waar zijn jongere broer Soufiane zijn hele jeugd speelde. En met onder meer zijn komst hoopt Utrecht de tijd te keren. Want ja, nu staat de ploeg met slechts 1 puntje, 1 na laatste in de Eredivisie. En meer over de komst van Amrabat lees je op de app en op onze website. Dan nog even het weer. In de ochtend wat wolken en zon. Vanmiddag trekken ook een paar buien over onze regio. En het is dan zo'n 21 graden.
0: 21, morgen hoor ik Margot zeggen 23 graden.
1: En, ja, het was ietsje warmer weer, hè?
0: Ja, en dan weer een dagje weer wat minder. En dan schommelt het weer langzaam de andere kant op richting zelfs 24 graden op zondag.
1: Oh, bijzonder, dat is lekker. Ja,
0: zeker. Hey, dankjewel voor het nieuws. Kort het weer. En we horen jou om 9:30 weer, hè?
1: Ja, tot dan weer.
0: Bij Pieter in het programma met de Nederlandstalige muziek en de Hollandse hits, zeg maar, die voorbij gaan komen. Altijd weer van 9 tot 10. Van maandag tot en met donderdag. En zelfs meer op vrijdag van 9 tot 12. Mijn man zit er ook de Engelstalige nederpop zogezegd bij. 1 melding, het is erg druk op de N227 vanuit Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. De aansluiting met de N224 en de aansluiting met de A28 daartussenin. Toch wel dik 10 minuten extra reistijd.
5: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Utrecht is wakker met

0: Tina Jones en I Love to Love in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We blikken even vooruit naar het programma Aan Tafel. Vanmiddag bij Liesbeth komt een oud leraar die een boek heeft geschreven over zijn tijd als leraar op de basisschool, volgens mij. Nou, dat is leuk om nog eventjes daar de vraag over te stellen. Wat heb je voor herinnering aan een hele leuke leraar of lerares, een juf of een meester? Of misschien een hele slechte herinnering. Nou, ik heb heel veel reacties op binnen gezien komen via de RTV Utrecht app. En op Facebook staan ze ook van Radio M Utrecht. Dus leuk om daar nog eens eventjes naar te kijken. Dat doen we zometeen. Maar eerst gaan we nog even naar Nieuwegein. Want ja, daar is het allemaal gebeurd. Dat nieuwe complex wat jarenlang, zeg maar, dicht was vanwege de verbouwing. Robert-Jan Boy in Nieuwegein. Ik ben heel benieuwd, Robert-Jan, hoe er gereageerd wordt op dat complex dat sinds gisteren weer open is.
1: Ja, Bob, we vallen van het een in het ander. We staan nu oog in oog met een enorme grote rode ton met een slang eraan. En een display die een licht zoemend geluid maakt. Dit schijnt een robot te zijn.
2: Correct.
1: Geen idee wat deze robot gaat doen, meneer Bothoff, de directeur.
2: Nou, deze robot die gebruiken wij inderdaad voor het schoonmaken van de sporthal in nachtelijke uren. Zoals gezegd, het sporthal die is verdubbeld, bijna 3000 vierkante meter. Ja. Dat betekent dat er een hoop schoonmaakwerkzaamheden altijd bij zijn. En dat betekent ook inderdaad dat we daar met een vol programma niet altijd de tijd voor hebben.
1: Dus dat, die rode ton rijdt hier gewoon door het gebouw?
2: Die rijdt 's nachts automatisch door het gebouw en die zorgt ervoor dat we eigenlijk inderdaad, 's ochtends als we binnenkomen, een schone vloer hebben voor de gebruikers. Ja, correct.
1: Een van de nieuwe dingen. We lopen hier trouwens nu in die enorme sporthal. Een dubbele sporthal schijnt er te zijn, maar dit is, ja, het lijkt wel 200 meter. Nou, de lengte?
2: De lengte is 90 meter.
1: Dat... 90 meter, het lijkt veel groter.
2: Nou, dat heeft met name met de hoogte ook te maken.
1: Ja?
2: Bijna 10 meter vrije ruimte.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nou ja... 15 van die baskets.
2: Correct, ja. Er zijn meerdere verenigingen die deze hal gebruiken.
1: Ja.
2: Dat denk ik aan basketbal, volleybal, de badminton. Maar ook inderdaad evenementen op het gebied van sport die hier gebruik van maken.
1: Dat is allemaal gegroeid.
2: Allemaal gegroeid.
1: Deze
2: inderdaad.
1: Nieuwe accommodatie.
2: Ja, correct.
1: Even kijken hoe we naar beneden gaan. Hier zien we ook een zitje, een soort barachtige situatie.
2: Ja, dat is het deel van eigenlijk de verenigingen, de verenigingsruimte. Overdag wordt ook gebruikt door het onderwijs.
1: Ja?
2: En in de avond en de weekenden voor trainingen, voor de wedstrijden.
1: Het is een groot complex. We lopen nu dus door het trappenhuis. Lichtgroen geschilderd. Komen we beneden weer in de ontvangstruimte. Met alweer die horecagelegenheid, hier het grote scherm... waarop dus virtuele spelletjes kunnen worden gespeeld.
2: Correct.
1: En dan gaan we zo weer richting zwembad. Ja, net die verenigingsruimte. We hoorden eerder al dat er heel veel verenigingen gebruik gaan maken. Meer nog misschien dan de oude situatie.
2: Ja, dat is correct.
1: En wat betekent dit voor de regionale uitstraling?
2: Nou, heel veel. Hè. Naast dat we natuurlijk een basis altijd de lokale voorziening zijn voor verenigingen en het onderwijs, zijn we ook aantrekkelijk geworden voor inderdaad regionale sportevenementen. En dat kunnen evenementen zijn inderdaad van diverse sportbonden.
1: Sportbonden?
2: Onder andere.
1: Noemen ze dat?
2: Nou, onder andere de Biljartbond en de Dartsbond zijn beide bonden die ook in onze accommodatie inmiddels gehuisvest zijn.
1: Het bondskantoor is hier gevestigd?
2: Correct, inderdaad. En ook hun evenementen hier zullen laten plaatsvinden.
1: Gaat hier ook topsport plaatsvinden? Want we zien die hoge zaal, die enorme sporthal. We komen hier nou weer in het zwembad. Ik bedoel...
2: Topsportmogelijkheden zijn er, maar in basis zijn we voor de lokale sport natuurlijk eigenlijk als locatie. Maar het betekent wel dat wij met elkaar in ieder geval proberen om hier natuurlijk ook een uitstraling te krijgen die ook een bredere, op het gebied van sport een bredere look geeft.
1: Een bredere look? Ambitie?
2: Ambitie zeker, ja.
1: Maar hoe groot gaat het worden?
2: Nou, we hebben, zoals gezegd, meerdere sportruimtes, zowel droog als natte sportruimtes.
1: Ja.
2: Dus dat betekent op jaarbasis dat we tussen de 800.000 en 1 miljoen bezoekers zullen gaan mogen ontvangen.
1: En dat is mogelijk in Nieuwegein.
2: Zeker.
1: En omstreken, die zijn dan ook belangrijk natuurlijk.
2: Absoluut, absoluut.
1: Even kijken, dit is één zwembad. Was dat er al?
2: Ja, deze twee zwembaden en ook het golfslagbad, eigenlijk drie zwembaden zijn de baden die nog steeds hetzelfde zijn, maar wel compleet vernieuwd. Wat vooral belangrijk is dat we de ruimte om de baden heen, dus meer verblijfsruimte hebben gecreëerd, waardoor het voor onze bezoekers steeds interessanter en steeds prettiger is om daar ook inderdaad te verblijven.
1: Ja, eens even kijken of een van de zwemmers eventjes een vraagje kunnen stellen. Ze zwemmen hier met fanatieke slag. Hier een indeling, snelle baan, doorzwembaan. Banen zwemmen. Ga zomaar eventjes door. Daar komt een meneer aan met een blauw brilletje. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo.
3: Hallo.
1: Kom iets dichterbij. U bent lekker fanatiek bezig.
3: Ja.
1: Vertel.
3: Nou, lekker 40 baantjes.
1: Ja.
3: Kilometertje afwisselend school.
1: Ja.
3: En rug.
1: Ja.
3: Dus dat doe ik één keer per week.
1: Wat vindt u van deze nieuwe accommodatie?
3: Ja, heel mooi. Ziet er geweldig uit. Lekker open, licht.
1: Ja.
3: En heerlijk, prima.
1: Kunt u zich goed omkleden? Ik hoorde wat over kleinere kleedhokjes die er eerst waren.
3: Ja, ik ken de situatie, dus ik ben niet anders gewend. Maar
1: ja.
3: Er zijn wel kleedkamers die wat ruimer zijn, maar voor mij is het prima.
1: Ja.
3: Ik zit gewoon in de groeps, in de grote kleedkamer.
1: Hoe belangrijk gaat dit worden voor Nieuwegein?
3: Ja, we zijn niet altijd al een belangrijke plek geweest. Ik heb er 30 jaar geleden nog al meegeholpen aan de vorige verbouwing.
1: Oh.
3: Dus het is leuk om nu weer dit te zien.
1: Nou.
3: Ja, dus het is een leuke ervaring.
1: We gaan het afwachten. De officiële opening. Kom er even bij nog, meneer Bothoff. Ja, we zitten hier op onze knieën bij meneer. Is in november. Er moet nog een beetje gewerkt worden aan het licht.
2: Zeker,
1: de aankomst. Want de meneer die we een uurtje geleden spraken, ja, toen ik hier voor het eerst kwam, leek een beetje op een ziekenhuis.
2: Correct, aankomst.
1: Toch een beetje bleek weg.
2: Zullen wij met elkaar inderdaad ook een testfase hebben van alle producten. Ook qua programmering. Ja. En werken we toe naar november.
1: Goed, het vernieuwen Mervens zijn.
3: Ja.
1: Gefeliciteerd. En u kunt weer een lekkere duik nemen, meneer.
3: Ja.
2: Ga ik doen.
1: Gaan we er lekker tegenaan.
3: Oké. Okay.

0: Nou, Horen en Miles Smith, niet te vergeten. Een mooi duo. En Drive Safe in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, over Drive Safe gesproken. Er is een ongeluk gebeurd op de A2. En daarom even extra verkeersinformatie bij ons van Radio M Utrecht. Utrecht richting Amsterdam, tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost. Daar is het ongeluk gebeurd bij Amsterdam-Zuidoost. En daardoor is de vertraging op de A2 richting Amsterdam. En er is ook maar één rijstrook open. 10 minuten extra heb je daarvoor nodig. Nog eens even kijken naar vanmiddag aan tafel bij Liesbeth. Dan wordt gesproken met een leraar. Vroeger was hij leraar. Hij heeft nu een boek geschreven. En dat is heel leuk om erover te praten. Dat doen we de hele dag trouwens. Deze leraar heet Jacob de Jong. En hij heeft een boek geschreven dat heet Reis door het onderwijs. Je zult er meer over horen. Want je blijft natuurlijk luisteren tussen 12 en 2. Ook naar Liesbeth in aan tafel. De vraag van ons vandaag is, welke juf of meester was vroeger je favoriet op school? En de andere vraag, secundaire vraag, of misschien wil je dat wel als eerste vraag beantwoorden of als enige vraag. En van wie krijg je nog steeds de rillingen als je de naam hoort of in herinneringen roept bij je? Nou, we zijn daar benieuwd naar. En er zijn heel veel reacties binnengekomen. Ik noem even wat namen, mensen die hebben gereageerd. En ook wat namen van juffen en meesters. Bernadette zegt in klas 2, juf Baars, Rozenboom. Ze was altijd goed te spreken en ze was heel lief. Kijk eens. Vera, die zegt, ik had in klas 6 van de lagere school meester De Haan. Dat is niet te verwarren met Harry De Haan, die heeft namelijk ook gereageerd. Die woont in Brisbane, of in Brisbane, wat we willen, in Australië. Maar die heeft het over een kantinejuf. Corrie of zo. Nou goed, dat is wat anders. Dit was een geweldige, lieve, meester De Haan dus. Geweldige, lieve en goede leerkracht. Hij gaf je altijd het gevoel dat je er echt mocht zijn. En je mocht echt zijn zoals je was. En hij gaf iedereen dezelfde aandacht. Hij maakte nooit onderscheid tussen goed of slecht lerende kinderen. Nou, dat vind ik op zich ook wel heel bijzonder. Nou, goed om te lezen. Juffrouw Brakenhof is een aardige juffrouw. Ze kwam uit Hilversum. Dat zegt Henny. Nou, oké. Die hebben we alles voorbij horen komen, volgens mij. En Els die zegt meester Boenink in groep 7. Hij kon fantastisch voorlezen. En hij had ook hele leuke tekenopdrachten. Dit was op de Jan Willem van de Meneschool in Utrecht, Hooghaven. Oké, nou, ik heb daar niet op school gezeten, maar misschien anderen ook wel. Die kunnen deze ook wel herinneren, denk ik. En Hans die zegt, oude, lagere school, daar had ik in klas 5 en 6 meester Beulenkamp. Oei, de naam is misschien wel verkeerd. Meester Beulenkamp, streng, maar hij was ook altijd in voor leuke dingen. Op de middelbare school had ik een verschrikkelijke tekenlerares. Mevrouw Tuinman, juffrouw Tuinman. Dus mevrouw Tuinman, want ze was getrouwd met een geschiedenisleraar. Wat af en toe ook niet klikte, merkten wij. Mooi om dat te lezen. Nou, zo zijn er nog veel meer reacties. Je kunt ze vinden op Facebook van Radio M Utrecht. Jouw reactie kan er ook bij. Maar ik heb er ook nog heel veel in de RTV Utrecht-app gezien. Dus vanmiddag praat Liesbeth er graag over door. Over deze antwoorden die gegeven zijn op de vragen. Je favoriete juf of meester. Of eentje waar je echt nog steeds de rillingen van krijgt. En ook Aard doet dat natuurlijk in Utrecht komt thuis. En dat is vanmiddag van 5 tot 7 uur. Hier bij ons Radio M Utrecht. Ja, als ik een naam noem, juffrouw Aarts. Mieke. Mieke, ik moet even denken, want ik krijg hier een opmerking. Johan die zegt, noem nog even jouw favoriete juf die naar Engeland of Schotland is gegaan, geëmigreerd. Mm-hmm. Dat heb ik een keer verteld op de zender. Maar ik moet even denken of dat nou juffrouw Mieke was of ik weet het niet meer. Oh. In elk geval was het een hele lieve juf. En dat was de eerste of de tweede klas was dat. Dus dat is wel heel erg lang geleden. Heb jij ook nog zo'n herinnering? Of niet?
1: Ja, aan mijn lagere schooltijd in Engelo. Ik woonde in Tuindorp en die school bestaat niet meer. Maar er was een echtpaar, meneer en mevrouw Brummelhuis. En hij was directeur, maar hij stond ook nog voor de klas 6. Dat was toen nog klas 6, nog gewoon. En mevrouw Brummelhuis, volgens mij was het echtpaar al lang in de 70 of 75. Maar die deden allebei nog hun best. En mevrouw Brummelhuis, die was super lief. En die paste altijd op als meneer Brummelhuis iets anders moest doen. En meneer Brummelhuis was een beetje strenger. Maar ik heb een goede herinnering aan, hoor. Aan mijn lagere schooltijd.
0: Ja, en de middelbare school zullen we het niet over hebben. Of wel?
1: Daar heb ik geen ook tijd voor goede herinneringen Ik kan er een boek over schrijven, ja. Nee, ik heb gewoon goede herinneringen aan mijn jeugd. Ook aan de middelbare school. En dat was het Twickel College in Hengelo.
0: Kijk eens aan. Hengelo, Verijssel, hè, toch?
1: Ja. Okay. Ja, precies, ja. Die Hengelo.
0: Hey, het weer voor Midden-Nederland, voor Utrecht. Mijn omgeving kan ook wel zeggen. zeggen, maar in al van de provincie Utrecht. Wat hebben we vandaag? Het zonnetje zie je hier ook als ik naar buiten kijk in de Hengeveldstraat in Utrecht.
1: Ja, op dit moment ziet het er best lekker uit buiten. We hebben zon, we hebben ook wat wolkjes. En die bui die ik het vorige uur noemde bij Rotterdam.
0: Rotterdam is niet gekomen, of wel? Heeft hij geschampt?
1: Nee, die is helemaal opgelost.
0: Heel goed.
1: Dus er blijft helemaal niks
0: meer over. Verstandig ook van die bui.
1: Precies, heel verstandig van die bui. Dus ik hou het erop dat het vanochtend droog is met redelijk wat zon. Ook wel wat wolken, ook stapelwolken die ze gaan ontstaan. Er komt vanuit het zuidwesten wel meer bewolking onze kant binnen. Dus vanmiddag zal het bewolkter zijn met een enkele bui, maar op heel veel plaatsen stelt dat eigenlijk niks voor. Op dit moment is het buiten 15 graden bij een zwak zuidelijk windje. Vanmiddag draait de wind wat meer naar het westen. Windkracht 3 maximaal, dus heel hard gaat het ook niet waaien. En het wordt vanmiddag zo'n 20 of 21 graden.
0: Lekker vooruitzicht, zeg ik dan. Ja, mooi dagje dus wat dat gaat. Heel kort even over morgen.
1: Ja, morgen en overmorgen zijn bewolkte dagen en de buienkans neemt toe. En het gaat ook harder waaien uit het zuidwesten. Maar dat is wel een hele warme wind. En dat betekent dat die temperaturen, ondanks dat de zon duidelijk minder te zeggen heeft, gaat omhoog. Morgen 23 graden, vrijdag 22 graden. Maar dus wel met een stevige wind en een paar buien. Vooral vrijdag eind van de middag en avond. Maar het weekend is weer droger en rustiger met meer zon. Dus wat dat betreft is het donderdag en vrijdag een beetje herfst.
0: Kijk eens aan. Maar zondag heb jij het voorgaande uur gezegd. Het uur daarvoor, volgens mij hadden we het ook over. 24 graden midden Nederland.
1: Ja, inderdaad. Oh. Zondag en maandag, dat worden warme dagen. We krijgen weer een stootje warme lucht.
0: Kijk eens.
1: En dat betekent dat die temperaturen na een temperatuur op zaterdag van 20, 21 graden, ook hebben, omhoog gaat naar 4, 25 graden. Met redelijk wat zon. Ik denk dat de zon er echt goed bij komt. Maar later op zondag en maandag kan er ook weer een enkele bui vallen. Dus helemaal droog,
0: dat
1: durf ik ook niet te beloven.
0: Wat je wel belooft is dat je er vanmiddag weer bent en aan tafel, toch?
1: Zeker.
0: Oké, dankjewel Margot. Ik spreek jou morgenochtend weer in Utrecht, zwakke.
1: Ja dag. Hoor, dag Bob.
0: Nederlandstalige muziek om maar eens mee te beginnen. De hele ochtend is hier bij je, Pieter Fourage. Veel plezier, blijf luisteren.

0: polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Export Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Export Clinics. Meer weten? Ga naar exportclinics.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
1: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
0: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
2: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
0: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Goedemorgen, welkom bij Eemland 1 Actueel. Het is vandaag woensdag 2 september. Wat hebben wij voor u in petto vandaag? Nou, belangrijke week voor de bouwplannen aan de Stadhouderslaan in Soest. Meer over de Landelijke Voedselbossendag. Met een oude rammelkast door Europa, de Garbage Run. En Klaas Bijker komt langs met de verweersverwachting. Dit allemaal in Eemland 1 Actueel van woensdag 2 september. Blijf bij ons, we hebben ook heerlijke muziek vandaag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Ja, en zo gaat hij nog even door. Santara Pepe was dat uit 1981. Mijn gast vandaag is Arend-Jan Hesselink en met hem ga ik praten over de plannen van de gemeente Soest. En deze plannen, dan heb ik het over de bouwplannen rond de Stadhouderslaan. En ja, als het aan de gemeente ligt, dan komen daar zo tussen de 700 en 800 woningen. Arend-Jan, fijn dat je er bent.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom.
1: Fijn dat ik kan zijn.
0: Ja, jij bent een van de mensen van het bewonerscollectief.
1: Ja.
0: En jullie hebben de handen ineengeslagen met de mensen van de polder.
1: Ja, met de vereniging Vrije, ja.
0: Vrije Polder. De gemeente Soest heeft het plan om na 2030 rond de 700-800 woningen te gaan bouwen rond de Stadhouderslaan in Soest. Dat zou dan gaan gebeuren waar nu de weilanden zijn zo'n beetje.
1: Ja.
0: Hoe staan die plannen er op dit moment voor?
1: Ja.
0: Alla vandaag.
1: Precies. Nou ja, het is een hele belangrijke week. Die weilanden, zoals jij ze net noemt, voor de goede orde zijn kwelwatergebieden. Het zijn niet zomaar weilanden. En daar zit precies, denk ik, een van onze grote problemen met de plannen. Want het zijn niet gewoon maar braakliggende weilanden waar niemand wat mee doet. Het zijn stukken land die een hele duidelijke functie hebben. En die functie die heeft te maken met de waterhuishouding voor de hele provincie Utrecht. En voor het gebied waar wij met z'n allen wonen. Een kwelwatergebied vangt water op, verdeelt het vervolgens. Nou ja, dat. Om daar te kunnen bouwen moet je die gebieden ontwateren. En dat heeft grote gevolgen voor de bodem waar huizen op staan. En
0: de huizen die er nu staan hebben daar ook al de gevolgen van.
1: Ja, klopt. Het is gewoon een gevoelig gebied. Het is gevoelig voor veel regen, weinig regen. Dat merk je. Dus veel van de huizen in het gebied die hebben verzakkingen. Die hebben scheuren in de wanden. Dat heb ik zelf ook. Het is allemaal niet zo erg. Is te managen. Dat doet het waterschap ook heel goed. Die is er heel serieus mee bezig. Maar ja, als je bijna 1000 woningen daaraan toe gaat voegen in zo'n gevoelig gebied dat echt een functie heeft, dan maken wij ons daar grote zorgen over.
0: Ja, wat zijn precies de zorgen, Arend-Jan?
1: Nou ja, water in Nederland is iets dat heel erg zorgvuldig en heel goed begeleid moet worden. Dat weten we allemaal, we liggen onder zeeniveau. De natuur verandert, milieu verandert, opwarming, dat soort dingen. Kijk, als je dit soort dingen gaat doen in een gebied dat zo'n functie heeft, dan zijn wij heel erg bezorgd dat gewoon echt grote gevolgen heeft voor wat er met die huizen gebeurt. En dat is ook te onderbouwen. Hè. De wijk over Hees in Soest.
0: Die heeft eenzelfde probleem.
1: Nou ja, precies. En die wijk wordt niet voor niets overzees genoemd.
0: Ja.
1: Daarvan is ook gezegd, ja nee, dit kan allemaal wel. En dat is allemaal prima. Kunnen we allemaal goed begeleiden.
0: Maar laten we het even over de Stadhouderslaan hebben. Hè?
1: Ja.
0: En de huizen daaromheen. Jij woont ook daar in de buurt.
1: Ja.
0: Het zijn prachtige woningen die daar staan.
1: Ja.
0: Recentelijk, afgelopen zomer, is er nog heel veel gedaan aan de Stadhouderslaan.
1: Ja.
0: Hè? Heeft het nog aantrekkelijker
1: gemaakt.
0: Het
1: is heel mooi geworden, ja.
0: Ik kan me voorstellen als je daar woont, dat je niet zit te wachten op zo'n 800 woningen die daar omheen gebouwd worden. Want ja, je hebt nu een prachtig uitzicht.
1: Ja.
0: Je woning is best wel wat waard. Het zijn dure woningen. Dus is dat een van de redenen waarom mensen erop tegen zijn dat daar gebouwd wordt?
1: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ik denk dat niemand erop zit te wachten. Maar dat is niet de reden dat er zoveel verzet tegen deze plannen is. En ik denk dat het wel goed is. En dankjewel dat je dat vraagt. Dat is wel echt goed om het even aan te stippen. Vanaf het begin af aan dat wij de buurt bij elkaar zijn gaan brengen, collectief opgericht, al dat soort dingen, hebben we daar met iedereen gesprekken over gevoerd. Ik zelf heb ook heel duidelijk gezegd, ik wil best naar voren treden en erover praten, maar ik ga dat niet doen als het argument alleen maar is, we willen dit niet en we zijn bang voor de woningwaarde. Want ik heb zelf ook kinderen, hè, en dat hebben we bijna allemaal.
0: En we willen allemaal huizen natuurlijk.
1: En we zijn niet achterlijk, we snappen echt wel dat er gebouwd moet worden. Maar het punt blijft gewoon wel, je moet bouwen op plekken waar het kan. En het kan op veel plekken. In Soest kun je meer dan 1500 woningen binnenstedelijk verdichten. Dus op plekken waar al gebouwd is, omhoog of verbreden of wat dan ook. Daar kun je heel veel voor elkaar krijgen. Er zijn ook andere gebieden rond Soest. Dat moeten mensen maar bepalen die veel geschikter zijn dan een kwelwatergebied. Wat al honderden jaren een functie heeft. Dus het gaat ons niet daarom. Het gaat ons echt om die zorgen.
0: Waarom wil de politiek, en met name Soest 2002, hè?
1: Ja.
0: Waarom willen ze per se deze bouw doordrukken? Juist op deze plek?
1: Nou ja, kijk,
0: wat is hun argument?
1: Hoe zeg je dat? Grote stappen snel thuis. Hè? Dus dit is dan een gebied waarvan zij denken, daar kan je in één keer bijna 1000 woningen op neerkwakken en dan ben je er.
0: Maar zij willen graag waarmaken wat ze toegezegd hebben, dat er 2000 woningen zo'n beetje komen,
1: nou,
0: hè, in de provincie. Daar zouden er dan zeg maar even 800 hier in Soest geplaatst kunnen worden. Dus dan schiet je al een eind op. Maar zij weten ook dat dit een probleembgebied is om te bouwen. Ja, dus dat, wat is dan het argument?
1: En dat weten ze, omdat het al een aantal keren eerder gebeurd is, hè, in de geschiedenis. Ja. Om hier te proberen te bouwen. En dat is iedere keer niet gelukt.
0: Wat is hun argument?
1: Nou ja, dat dit dus een gebied is dat zich ervoor leent om snel veel woningen te bouwen.
0: Ondanks de tegenargumenten.
1: Ja, en daar zitten wij dus erg. Hè. Dat irriteert ons eerlijk gezegd erg. Want wij denken dat dit en nooit door de provincie goedgekeurd gaat worden. Omdat het al eerder ook door de provincie afgeschoten is.
0: Jullie hebben diverse brieven al gestuurd.
1: We hebben diverse, maar ook in het verleden zijn dit soort plannen door de provincie in dit gebied al van tafel geveegd. Vanwege die waterproblemen, vanwege veiligheid, dat soort dingen. Dus wat wij eigenlijk, waar wij eigenlijk bang voor zijn, is dat uiteindelijk dat weer gebeurt. En dat de Soester, dat de bewoners van Soest er helemaal niks mee opschieten, omdat er geen woning gebouwd wordt. En dan zijn we ondertussen jaren verder. Hebben we al deze bonje gehad, deze gesprekken, weet je, deze strijd. En is er geen woning gebouwd. En dat vinden wij gewoon heel erg zonde. Want wij willen nogmaals ook dat er woningen gebouwd worden. Alleen dit gebied is er gewoon niet zo geschikt voor. En we hebben tot nu toe, heb ik het vooral gehad over het water. Er zijn meerdere argumenten voor.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Want okay. Er is nog meer. Hè? Er is, er komt meer verkeer bij.
1: Ja, heel veel meer.
0: Heel veel risico's, maar ook gevaar met zich mee. We hebben het nog niet eens gehad over de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ja. Gaan we het ook over hebben. Al deze brieven, acties, gesprekken. Ja. Hoe reageren de andere fracties hierop?
1: Ja, verdeeld. Hè. Er zijn best een aantal fracties die of vanaf het begin af aan al tegen deze plannen waren. Het is ook nooit anoniem door de gemeenteraad gekomen. Er zijn altijd partijen geweest die tegengestemd hebben. We hebben nu inmiddels natuurlijk een nieuwe raad.
0: We hebben een nieuwe raad, dus hoe staan die erin?
1: Dus we moeten even kijken hoe die verhoudingen liggen. Maar goed, hè, ik heb zelf het gevoel, en dat zie ik ook in de reacties die ik op die brieven krijg, dat steeds meer partijen toch ook denken van, ja, is dit nou allemaal wel zo'n goed idee? Hè, op de laatste brief die we gestuurd hebben, hebben een aantal partijen ook gereageerd. Waaronder ook Soest 2002 trouwens. Dus dat waarderen we.
0: En wat hebben hoe hebben ze gereageerd?
1: Soest 2002 reageerde, zei eigenlijk bedankt. Goede argumenten. Veel daarvan kennen we natuurlijk al. Want die hebben jullie al eerder te kennen gegeven. Nemen we allemaal mee. We blijven zorgvuldig. Dit en dat. Maar we zien geen reden. Want daar hebben we eigenlijk toe opgeroepen. Om de plannen alsnog allemaal in te trekken. Voordat de provincie ermee aan de slag gaat.
0: Ja. Ja,
1: ik had ook niet echt anders verwacht. Wat ik opmerkelijk vond in die brief is dat Soest 2002 eigenlijk leek te spreken namens de hele gemeenteraad. Wat volgens mij niet kan, want iedere partij maakt zijn eigen afweging. Maar desalniettemin, weet je, de reactie wordt gewaardeerd en het is fijn, want dat hebben we tot nu toe nog niet gehad. Hè. Dit is de eerste keer dat Soest 2002 reageert op een van onze brieven. Dus dat is de prijs. Hè.
0: Maar hoe staat de provincie erin?
1: Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk, maar daar gaan we vanavond veel meer over te weten komen. Want vanavond is er een inspraakavond in de provincie. Daar zullen wij ook naartoe gaan en we gaan ook met een aantal mensen inspreken. En dan wordt het grote provinciale Utrechtse plan wordt besproken, hè, voor de inrichting van de provincie. En daar staat dit ook in als het voorstel van Soest om hier te gaan bouwen.
0: Daar gaan we zo verder over praten.
1: Gaan we
0: er even uit voor de muziek en dan kom ik bij u terug.

0: We kennen hem allemaal nog, Billy Swan van I Can Help. Dit was nummer You're Okay, I'm Okay. Ja, we zijn hier allemaal okay. Behalve de man die tegenover me zit, aan John Hesling. Die is niet zo okay. Hè?
1: Nee, ik ben niet okay. Nee.
0: Maar goed, we hebben het over de bouwplannen rond de stadhouderslaan in Soest. Ja, als het aan de gemeente Soest ligt, dan worden er tussen de 700 en 800 woningen gebouwd. Ondanks alle bezwaren, en dat zijn bezwaren die echt wel houthakken, zou ik willen zeggen. Willen ze toch een beetje doorheen drukken. En dan hebben we het met name over Soest 2002.
1: Ja.
0: Hè, die politieke partij. Want ja, die willen toch wel hun beloftes nakomen dat er 2000 woningen in de provincie gebouwd gaan worden. Amersfoort en Soest wordt er ook bij. Maar goed, er zijn heel veel argumenten waarom dit helemaal niet zo'n goed idee is.
1: Ja.
0: We hebben het net over het water gehad. Laten we het eens hebben over, ja, als er zoveel woningen bij komen, dan krijg je ook heel veel meer verkeer.
1: Ja.
0: Je krijgt kinderen die naar school moeten fietsen. Je krijgt auto's die naar het werk gaan. Arend-Jan, hoe zit dat dan eigenlijk?
1: Ja, dat is een zorgelijke kwestie. En ook echt nog op een heel ander niveau dan dat water. Want dit gaat gewoon natuurlijk om mensenlevens en kinderen ook vooral.
0: Je hebt nu al een hele drukke weg daar.
1: Ja, dus wie het kent, die weet dat het Giftland zit daar.
0: Ja.
1: De Waldheim en het Baarns Lyceum. Er zitten bijna 3000 scholieren zitten daarop. Als je daar 's ochtends komt, als de school begint of 's middags als de scholen uitgaan. Ja, dat is heel onoverzichtelijk en heel gevaarlijk.
0: Het is ook zo. Ik kom daar dagelijks, als ik naar de studio kom, dan kom ik er langs. En dat is inderdaad oppassen geblazen.
1: Ja, dat is echt oppassen.
0: Ook bij die rotonde, zeg maar even bij de Albert Heijn daar zo'n beetje.
1: Klopt.
0: Gevaarlijke situaties. Maar hoe gaat dat er dan uitzien?
1: Dat eruit gaat zien. Dus als je 800 woningen er neerzet, we hebben het allemaal uit laten rekenen. Dan komen er een aantal duizenden bewoners bij. 2 tot 2,5. Die hebben allemaal minimaal 1 auto, want die heb je daar nou eenmaal nodig.
0: Die gaan zich allemaal bewegen rond dezelfde tijd.
1: Waar je kortom naar kijkt, is tussen de 5 en 6.000 fietsbewegingen extra per dag, op zijn minst, en een paar duizend autobewegingen. In een gebied waar nu een fractie van de mensen woont die er straks wonen. En wat nu dus al vol loopt. En wat nu al echt gevaarlijke situaties.
0: Hoeveel mensen wonen in dit gebied?
1: Nou ja, bij ons collectief zitten 300 mensen zijn aangesloten.
0: Ja.
1: Dus dat zijn aardig wat. Maar er wonen natuurlijk meer mensen. Maar het is breder dan dat. Want er komen ook mensen uit andere delen van Soest naar die Albert Heijn. Wat ook een vrij dramatisch verkeerspunt is. Dus al die dingen komen bij elkaar. En het is best moeilijk te zien om in dat gebied dat op te lossen. Want het zit gewoon natuurlijk allemaal vast en dicht. En het zijn dunne straatjes en smalle weggetjes. Dus wij maken ons daar echt grote zorgen over. En niet om het nou persoonlijk te maken. Maar ik woon ook in het gebied. En ik moet 's ochtends, als ik de deur uit ga, moet ik achteruit. Moet ik mijn pad afrijden. Ja, en dat is echt op.

0: Nou ja, ik heb geen flauw idee. Ik zie het niet. Want ik bedoel, je kent het gebied ook. Het is heel moeilijk te zien hoe je daar iets fundamenteels kan doen. Waarmee je dat probleem oplost en de veiligheid waarborgt.
1: Wat zegt de politiek hierover?
0: Ja, die zeggen natuurlijk wat ze moeten zeggen. En dat is, we gaan hier naar kijken en dit is voor ons heel belangrijk. En we gaan niet bouwen
1: maar
0: als dat niet goed kan.
1: Maar zij weten ook dat deze situatie zo is.
0: Ja, hoewel ik wel denk dat door onze brieven en ons verzet en onze acties. Dat het dit wel veel duidelijk op de kaart is gekomen. Want dit was 2 jaar geleden. Toen dit allemaal begon, was dit niet een overweging in de politieke besluitvorming. Daar werd niet over gepraat. Maar het is gewoon een heel groot probleem. En het is ook echt een probleem waarvan ik mensen die daar wonen en ook andere Soestenaren op zou roepen om daar echt serieus naar te kijken. Want je wil dit niet. Dat je kind in dit soort situaties naar school stuurt, denk ik.
1: Nee. Ik denk dat het goed is met zich daar meer bewust over gaat worden natuurlijk. Ja. Daar zijn jullie ook hard mee bezig. Als we naar praktische kanten gaan kijken. Want kijk, je kan wel een leuke woning daar kopen. Stel dat het door zou gaan.
0: Ja.
1: Maar ja, heb je dan gas? Heb je licht?
0: Dat is de vraag.
1: We zitten met een enorm probleem.
0: Ja.
1: We hebben al een probleem met aansluitingen.
0: Ja.
1: Dus hoe gaat dat eruit zien?
0: Ja, dat is echt een hele grote vraag. Ik heb vanmorgen een brief gekregen van een van de politici in Soest. Ik laat even in het midden wieden. Maar die is bij een bijeenkomst geweest waarin eigenlijk gezegd wordt dat alle woningen die na 2029 gebouwd worden in dit gebied, dat het ernaar uitziet dat het heel moeilijk wordt om die aan te sluiten tot 2036.
1: Dus als je woningen zou gaan bouwen, betekent dat mensen er niet in kunnen wonen?
0: Nou ja, in ieder geval heb je geen elektriciteit.
1: Nou ja, ze moeten met gaslessen gaan werken. Maar ik denk niet dat de bedoeling is.
0: Nee, dus dat, en kijk, dat is natuurlijk een ander probleem. Hè. Dat moet ook echt opgelost worden. Dat lijkt mij, dat elektriciteitsprobleem in de provincie. Maar daar moet ook rekening mee gehouden worden. En daarnaast voorzie je dan ook natuurlijk dat het voor ontwikkelaars moeilijk is om hun handtekening onder dit bouwproject te zetten als ze die huizen niet met elektriciteit kunnen opleveren.
1: Dat wilde ik net vragen. Is het voor projectontwikkelaars nog wel aantrekkelijk om dit plan überhaupt voor te zetten?
0: Nou, ik kan me slecht voorstellen. Ik ben geen ontwikkelaar. Ik ken die mensen niet. Maar laat ik zeggen dat ik me slecht kan voorstellen.
1: Want je wil ze gauw kwijt.
0: Ja, lijkt mij wel. Ja, daarom doe je het. Hè. Daarom bouw je die dingen. En hier zitten zoveel onzekerheden in. Ik denk dat er ook qua aansprakelijkheid rondom water, dat daar ook allerlei kwesties zijn. Want stel dat het 3-4 jaar later wel verkeerd gaat. Wie is daar dan verantwoordelijk voor? En het verkeer inderdaad. En dan die elektriciteitskwestie. Dus kijk, en dit is het hele punt van ons verzet. En waarom we ook echt wel wat geïrriteerd zijn geweest erover. Wij denken gewoon, er moet gebouwd worden, er moeten huizen komen. Ga op zoek naar plekken waar dit gewoon kan. Waarvan je weet dat het kan. Waar je niet de hele buurt in de gordijnen jaagt en bezorgd maakt. Waar je niet gevaar oplevert voor omwonenden.
1: En al met al gebruik je tijd beter om te kijken naar meer geschikte plekken.
0: En ga op die manier, lever op die manier voor
1: denk
0: de inwoners
1: van
0: Soest.
1: Denk jij persoonlijk dat de provincie open staat voor al deze argumenten die hout snijden tussen haakjes? Dat ze ook echt zien dat het ook echt niet mogelijk is.
0: Kijk, dat is moeilijk te zeggen. Vanavond gaan we erheen. Mijn indruk van de provincie tot nu toe. Kijk, dit zijn professionele mensen. Dit doen ze voor hun werk. De correspondentie die we gehad hebben is super oprecht, integer, professioneel, serieus. Zij gaan niet iets goedkeuren zonder dat ze echt 100% zeker weten dat er naar alle hoeken en gaten gekeken is en alles afgewogen is. Dus daar hebben we heel veel vertrouwen in. Het waterschap speelt hier ook een rol in. Die hebben overigens dit gebied geclassificeerd als het op één na zwaarste risicogebied als het om water gaat.
1: Is ook een zwaar punt wat men moet tellen.
0: Dat is een heel zwaar punt en de provincie zal daar ongetwijfeld ook naar kijken. En dat mee moeten nemen, want ik denk niet dat er een keuze is. Dus het gaat nu van mensen die het goed bedoelen. Hè? Want het klinkt soms een beetje alsof wij de politici in Soest niet waarderen. Maar dat is niet zo. Dat doen we heel erg. Het is natuurlijk fantastisch dat die mensen hun tijd in dit werk stoppen. En het is heel belangrijk. Maar we gaan nu wel van een speelveld waarin mensen dat erbij doen. Naar een speelveld waar mensen dit voor hun werk doen.
1: Het moet geen prestige kwestie worden. Hè?
0: Nee.
1: Het moet, en dat is denk ik ook wat jullie duidelijk willen maken. Het is geen kwestie van wij willen niets en jullie willen per se. Maar het moet dus geen prestige kwestie worden. Het moet een eerlijk plan zijn.
0: Ja.
1: En het moet mogelijkheden hebben.
0: Ja, dat. En vooral, en dan ga ik terug naar waar ik begon. Er moet gewoon op een gegeven moment gebouwd worden in dit gebied. Niet in dit gebied, maar in Soest. Dat is waar Soestenaren behoefte aan hebben. Er is behoefte aan woningen. Die woningen moeten er komen. Dus hou op, wat ons betreft, om dat te proberen te doen op een gebied waar het al een aantal keren verkeerd gegaan is en afgeschoten is. Ga het doen op manieren die wel kunnen. Zodat we er allemaal wat aan hebben. En zodat de

0: politiek in Soest straks kan zeggen, kijk eens jongens, we hebben heel veel woning gebouwd. Goed van ons, hè. In plaats van
1: op een
0: dit,
1: goede plek.
0: Ja, in plaats van dit, wat waarschijnlijk eindigt met dat er uiteindelijk niks gebouwd wordt. En leg dat dan maar eens uit. Dan zijn we 3-4 jaar bezig geweest.
1: En kost geld.
0: Ja,
1: kost
0: precies.
1: Allemaal geld. En heel veel tijd en heel veel moeite. Arend Jan, ik dank je heel hartelijk. En natuurlijk willen wij hier graag bij Eemland 1 op de hoogte gehouden worden.
0: Ja, nou,
1: hoe dit gaat aflopen.
0: Ja.
1: En ik hoop dat wij tegenover elkaar gaan zitten binnenkort. Zo snel mogelijk.
0: Leuk.
1: En dat we kunnen praten over, kijk, daar komen woningen. En wat een mooie plek.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Hè? Ja.
1: En
0: wat een mooie woningen.
1: En wat een mooie woningen. En dat jullie verder prettig kunnen blijven wonen.
0: Ja.
1: Ik dank je voor het gesprek, Arend Jan Hesselink, over de bouwplannen rond de Stadhouderslaan in Soest.
0: Dankjewel.

0: Ja, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, kent u ze nog? Leen Jongewaard, Piet Reumer en Adelle Bloemendaal in die leuke serie Het Schaap met de Vijf Poten. En het is tijd voor het weer met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het daar in Amersfoort?
2: Ja, lekker. Een zonnetje, fris windje, een paar wolkenvelden.
0: Past het bij de tijd van het jaar?
2: Ja, vind ik wel.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ik krijg toch wel een beetje najaarsgevoel op de een of andere manier.
2: Ja, de temperatuur of wat is dat?
0: Ja, ik weet het niet. Misschien de stand van de zon of... Eerder donker, dat ga je een beetje merken. Dus ik voel die herfst komen. Kan dat kloppen?
2: en ook vergeet ook niet de ochtenden. Hè? Ook is het mooi weer. Je hebt dan heel veel dauw in de ochtend.
0: Ja, zeker.
2: Hoort bij de herfst. En de herfstdraden, weet je wel.
0: Ja, die gaan ook weer komen. De spinnen en noem het allemaal maar op.
2: Ja.
0: Maar hoe gaat het eruit zien verder vandaag?
2: Ja, het is een beetje onzeker of er nog een paar buitjes vallen. Die zijn er, maar die zijn klein en die vallen verspreid over Eemland. Dus je kunt er van verstoken blijven, maar je kunt er ook even last van hebben. Een paar tienen van millimeter. Morgen stelt het misschien nog iets meer voor als vandaag. Dus de kans is dan iets groter dat je toch wat op je hoofd krijgt, tijdelijk even. En dan de echte regen komt op vrijdag. Dus dan komen echt een regengebied over en dat stelt dan wat meer voor. Dus niet meer een paar tienen, maar een paar millimeters. En dan hebben we een weekend, dan mogen we even genieten van wat hogere temperaturen en van bijna of helemaal droog weer. En dan volgende week, dan begint het echt hoor, het herfstwerk.
0: Ai, dus, zie je
2: wind,
0: wel.
2: Wind, regen, lagere temperaturen en gevulde rivieren dan, hoop ik.
0: Ja, want hoe is het met de waterstand? Heeft het een beetje zoden aan de dijk gezet, de regen?
2: Dat wel. De hele lage waterstanden van een paar weken geleden zijn voorbij. Maar het is nog steeds behoorlijk te laag.
0: Oh.
2: Dus voor een goede uitwisseling van goederen naar Duitsland en verder... moet de Rijn toch een stuk voller worden.
0: Ja. Dus we zijn nog niet op niveau, zeg maar.
2: Nee, en bij de Maas is tegenwoordig een ander verhaal. Hè? Om de Maas te beteugelen staan overal dammen.
0: Mm-hmm.
2: Dus die waterstanden zijn mensenhanden.
0: Mensenhanden, ja.
2: Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ik snap wat jij zegt, ja.
2: Ja, de regen die in het beneden... hoe zeg je het hoor? In de beneden... er is een soort naam voor, ik kan weer niet opgooien. Maar in het achterland van het geval, dat houdt ook niet over hoor.
0: Nee.
2: Dus wat dat betreft zou ook de Maas zo aardig wat regen
0: kan je zien
2: hebben.
0: Wat al die warmte gedaan heeft, hè, met het water.
2: Ja, en weet je wat die warmte gedaan heeft? De warmste zomer ooit.
0: Ja. Ja,
2: dus...
0: Ieder jaar lijkt dat wel zo te klinken.
2: Ja, want ik zag inderdaad de warmste zomers, de vijfde van, komen in de twintiger jaren voor.
0: Kan je nagaan.
2: Dus, dat zegt voldoende.
0: Dat zegt heel veel. Goed, Klaas, dus vandaag...
2: En het is niet alleen Nederland, hoor. Het is de hele wereld geplaagd wordt door... Extreme.
0: Nou, vandaag in ieder geval een klein zonnetje.
2: Geen extreme dag vandaag.
0: Geen extreme dag. Gewoon een fijne dag met af en toe hier en daar een beetje regen.
2: Een heel klein beetje. Ja, maar die kan ook overslaan. Morgen is die kans iets groter, maar ook dan kan het ook droog blijven. Vrijdag zijn we toch wat meer verzekerd van regen. En dan een paar droge dagen. En volgende week dan zou het eigenlijk wat kouder en regenachtiger moeten worden en winderiger.
0: Nou, we gaan het allemaal van jou horen. Iedere dag ben je bij ons rond het halve uur. Ik dank je voor vandaag, Klaas. En
2: graag gedaan.
0: Tot morgen weer.
2: Tot morgen.

0: Cardinal Point was dit en I'm the Great Pretender. Ja, ze dachten ook, de Platters waren met I'm the Great Pretender en zij gingen een stapje hoger met de Grand Pretender. Dan gaan we het hebben over de voedselbossen. Ja, een voedselbos, wat is dat eigenlijk? Nou, dat is een combinatie van natuur en landbouw. Bomen, struiken, kruiden en bodembedekkers zijn bewust gekozen omdat ze eetbare producten opleveren. En voedselbossen worden ook steeds populairder en daarom praat ik vandaag met Isabel Kruisheer over deze voedselbossen en de Open Voedselbossendag die eraan zit te komen. Isabel, welkom.
1: Ja, dank je. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ja, aanstaande zaterdag, hè, 5 september, is het Open Voedselbossendag. Hoeveel van deze bossen hebben wij eigenlijk in Nederland?
1: In heel Nederland.
0: Laten we het over onze eigen omgeving hebben. Laten we daar beginnen.
1: Ja, precies. Ja, nou, ik werk voornamelijk in de provincie Utrecht. En daar hebben we er, nou, ik denk wel tientallen, misschien wel 40 inmiddels. Maar ik weet ook niet van allemaal, want een voedselbos kan eigenlijk al heel klein zijn. Kan ook een klein bosje in de straat zijn, of bijvoorbeeld op een schoolplein. Dus om daar een precies getal aan te hangen is best wel moeilijk.
0: Maar het zijn er aardig wat als ik dat zo hoor.
1: Zeker, want, ja, het wordt steeds populairder.
0: Ja, ja. Als ik het woord voedselbos hoor, en nou ben ik een leek natuurlijk, dan stel ik mij zo'n bos voor met prachtige wandelpaden en waar ik dan allemaal heerlijke geuren oppik van kruiden en zo. Maar is dat ook de realiteit? Want hoe werkt zo'n bos?
1: Ja, het is in ieder geval een heel goed beeld, dus houd dat vast. En over 10 jaar, 15 jaar, zal je inderdaad echt dat droombeeld hebben van door zo'n bos lopen en allemaal dingen zien. En op sommige plekken is het ook al wel, hoor.
0: Ja.
1: Maar het idee van een voedselbos is dat het, op het begin is het allemaal nog best wel klein. Want je plant juist bomen aan met het idee dat je voor de toekomst een heel robuust voedselsysteem hebt. En anders dan eenjarige, dus wat we voornamelijk eten, waar je ieder jaar opnieuw zaait en ieder jaar opnieuw kan oogsten, mm-hmm. is het bij het voedselbos het idee dat je het één keer aanplant en daarna dat je er eigenlijk bijna niks meer aan hoeft te doen. Maar dat betekent dat je in de eerste paar jaar, dat het eigenlijk nog best wel een beetje klein is. Mocht je zaterdag op pad gaan, is het goed om misschien even je verwachting bij te stellen dat je misschien niet door een heel vol en dicht bos zal lopen.
0: Maar wel dat je lekkere geuren ruikt, denk ik.
1: Absoluut,
0: zo.
1: Absoluut. Ja. En ik denk dat je ook heel veel kan proeven al.
0: Ja,
1: want het is echt top oogstseizoen.
0: Oké. Isabel, kun je zomaar als wandelaar kun je zomaar gaan plukken? Of moet je er afblijven en gaat dat onder begeleiding? Leg even uit hoe dat werkt.
1: Ja, je kan zeker niet zomaar plukken en eigenlijk zijn de meeste voedselbossen zelfs niet zomaar openbaar te bezoeken. De meeste plekken worden beheerd door groepen vrijwilligers of soms agrariërs. Sommige zijn ook op boerenland.
0: Mm-hmm.
1: Daarom hebben wij ook de Open Voedselbossendag opgericht, omdat we dachten die voedselbossen dat zijn zulke mooie plekken, verscholen in woonwijken of in het buitengebied.
0: Maar het is wel de bedoeling dat je ervan gaat eten, toch?
1: Zeker, ja. Maar het is niet de bedoeling dat je zomaar langskomt en daar eten gaat oogsten. Dus dat wordt wel gecontroleerd. Maar je kan je aansluiten als vrijwilliger of je kan meedoen aan de oogstdagen. Alle voedselbossen die organiseren dat zelf en die communiceren dat zelf. En met de Open Voedselbossendag kun je kennis maken met voedselbossen bij jou in de buurt. En kan je ook je laten informeren over hoe je daar van op de hoogte kan blijven.
0: Ja, op 5 september, dus aanstaande zaterdag, is de officiële aftrap. Die is in Amersfoort.
1: Klopt.
0: Als ik nou zo'n voedselbos wil bezoeken, moet ik dan vrijwilliger zijn of moet ik me aansluiten? Wil ik daar ook producten van kunnen kopen of krijgen? Of hoe werkt dat?
1: Ja, op 5 september niet. Maar dat is natuurlijk een beetje een speciale dag. Want dan is het dus Open Voedselbossendag. Dus dat is de ene dag in het jaar dat ze allemaal hun deuren openen en dat je ze allemaal vrij mag bezoeken.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn er inderdaad ook producten te oogsten of te kopen. Maar voor normaliter moet je inderdaad je aansluiten of als vrijwilliger. Maar je kan dus ook, ieder voedselbos doet het anders. Maar je kan bijvoorbeeld ook de Facebookpagina volgen of een nieuwsbrief. En dan kan je gewoon sporadisch komen aanwaaien als er iets georganiseerd wordt.
0: Ja. En dan kun je dus kruiden of andere producten die in dat bos groeien, kun je kopen.
1: Ja, van alles. Speren. Kopen of gewoon oogsten en meenemen. Appels, okay. Peren en ook hele gekke ja, soorten die wij niet zo kennen. Zoals nashi-peer en de pauwpauw. Het zijn allemaal best wel gekke, exotische fruitsoorten. Leuk. Heel leuk, ja.
0: Waar kan ik ze vinden, die voedselbossen? Wij zitten in de studio in Baren bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Waar kan ik hier in Baren of Soest, hè, ligt ook hier naast de deur. Waar kan ik zo'n voedselbos vinden?
1: Ja, in de provincie Utrecht doen er 17 mee dit jaar. En bij jullie in de omgeving, en nou, je noemde hem al, zit dus in het voedselbos Amersfoort. Het zit een beetje ten noorden van, bij Vathorst, ten noorden van Amersfoort. Er doet ook één voedselbos uit Soutenburg mee, één in Leusden, één in Soest. Dus bij jullie in de omgeving kan je best een goede fietstoer maken.
0: Nou, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Is het de bedoeling dat we steeds meer producten uit die voedselbossen gaan halen?
1: Ja, dat is wel wat wij hopen te bereiken. Dat steeds meer mensen kennis maken met wat er in een voedselbos groeit. En ook hoe je daarmee kan koken.
0: Ja.
1: Dus zaterdag, je zei het al even, hebben we de openingsactiviteit. En dan hebben we een chef uitgenodigd. Dus die gaat ons uitleggen hoe je dan ook kan koken met producten uit het voedselbos. Want dat vraagt wel een beetje een andere manier van denken. Het is niet, je kan er geen rijst of pasta zeg maar uithalen.
0: Nee.
1: Maar veel meer kastanjes en walnoten. Nou, hoe kan je daar nou een maaltijd mee maken? Dat gaat hij zaterdagochtend uitleggen. En ik noemde het aan het begin al even, een voedselbos, ja, dat zijn dus allemaal meerjarige gewassen. Dus het idee is dat je het één keer plant en dat het dan voor tientallen jaren kan blijven staan. En je kan je voorstellen dat dat voor de bodem en voor de biodiversiteit fantastisch is ten opzichte van ieder jaar opnieuw ploegen en zaaien.
0: Is er tot slot genoeg ruimte in die stedelijke gebieden? Hè? Er wordt meer gebouwd. Is er nog wel ruimte voor dit soort voedselbossen?
1: Dat is er zeker, juist omdat het ook bijdraagt aan meerdere vraagstukken die we nu hebben, hè, voor de leefbaarheid. Groen wordt steeds belangrijker met die warme, droge zomers. Is het zo fijn om wat groene plekjes te hebben, om je te kunnen terugtrekken. En voedselbossen geven voedsel, maar het zijn ook gewoon hele fijne plekken om te zijn en om met je kinderen naartoe te gaan en om te leren over waar ons eten vandaan komt, om mensen te ontmoeten. Dus
0: het dient meerdere...
1: Meerdere functies.
0: Meerdere functies. Hè? Het is niet alleen maar om het gezonde en het mooie product, maar het is ook wat je zegt. Hè? Het geeft groen, het geeft schaduw en het is ontmoeting. Hoe mooi is dat? Isabel Kruisheer, ik dank je voor vandaag. Aanstaande zaterdag dus de aftrap in Amersfoort. Is dat bij Vathorst of wat is de locatie precies?
1: Ja, dat is bij Vathorst en dat is om 9:30 beginnen we. Hebben we een lezing van een uurtje en dan kan je daarna aansluiten bij de rondleiding. Maar kijk vooral op de website, dat is nmu.nl/voedselbossen. Maar je kan ook even googlen op Open Voedselbossendag Utrecht voor alle deelnemende voedselbossen. En iedere
0: dan kan iedereen daar zijn informatie uithalen.
1: Ja, organiseert weer zijn eigen activiteiten.
0: Nou,
1: ja.
0: Dankjewel. Ik wens je een hele mooie dag en zaterdag natuurlijk ook. Hè. Prachtige
1: dankjewel.
0: Dag gewenst. Dank je.
1: Dank je.

0: We blijven blij de rijders, jawel. En daarvoor hoorden we Nutbush van Tina Turner. Van Soest naar Boedapest, dwars door Europa. En dat allemaal in een auto waarvan je kan afvragen... ja, gaat die het wel volhouden? Brengt die mij daar wel? En dan heb ik het over de Garbage Run. En Marcel Lenfert is momenteel samen met zijn zoon Luc en vriend Oscar onderweg... om deze avontuurlijke tocht te gaan maken. Marcel, goedemorgen. Kun je me horen?
1: Ja, hele goede morgen.
0: Ja, hallo Marcel. Ja, ik hoor je.
1: Ja, anders dan gaf ik het antwoord niet.
0: Zeker. Nee, dat is waar. Weer bij de pinken ben jij, hè?
1: Hallo.
0: Ja. Waar zijn jullie op dit moment?
1: Vroeg opgestaan vanmorgen.
0: Vroeg opgestaan.
1: En wij rijden nu van Bistritia naar...
0: Marcel, we hebben een beetje een slechte verbinding.
1: Hallo.
0: Je valt steeds een beetje weg. Kun je mij wel goed verstaan?
1: Ik versta jou goed.
0: Ja. Nou, ik ga langzaam praten, want er zit een beetje tijd tussen jouw antwoord en mijn vraag. Laten we even beginnen over deze garbage run in een garbage car, zou ik bijna willen zeggen. Jullie vertrekken vanuit Praag en het is de bedoeling om in Boedapest te eindigen. Laten we eens beginnen met wat voor auto rijden jullie eigenlijk?
1: Wij rijden met een X-Trail uit het bouwjaar 2003.
0: 2003. En hoe is de, situatie in de auto? Of wat, hoe goed is die?
1: Ja, we hebben de auto een half jaar geleden aangekocht. En die hebben we op alle plekken waar dat nodig was gereviseerd en goed onderhouden. Dus we moeten ook eerlijk zeggen dat die tijdens de reis zich goed houdt.
0: Ja, want is dat een van de voorwaarden dat je dus in een oude, oude auto moet rijden deze tour?
1: Ja, de auto's die meerijden, die zijn allemaal 20 jaar of ouder.
0: Ja, en dat is een van de voorwaarden aan de garbage run. Wat is nog verder de uitdaging?
1: Nou, de tweede uitdaging is dat...
0: Ja, voor de luisteraar moet ik even zeggen dat de verbinding vrij slecht is. Ik ga het nog een keer even aan je vragen. Wat zijn de uitdagingen op deze tour, Marcel? Ik weet niet zeker of Marcel mij...
1: Rijauto... Hallo? Hallo?
0: Ja, ik denk dat we eventjes de verbinding moeten verbreken. Jammer genoeg, hè. Want ja, het is zo'n leuke tour, deze Garbage Run. Ik zal het even uitleggen. Het is de bedoeling dat men van naar Boedapest rijdt. Ze beginnen in Praag en onderweg zijn er allerlei uitdagingen waar ze aan moeten voldoen om deze rit goed te volbrengen. Ik wilde eigenlijk vragen hoe lang mag je over deze rit doen, maar de verbinding is nogal slecht. Misschien dat we op een later tijdstip deze week nog even contact kunnen leggen met Marcel Lenfert en zijn zoon Luc en vriend Oscar. Dat we dan een wat betere verbinding kunnen krijgen. Jammer genoeg gaat dat niet lukken vandaag. Ik wens ze toch vanuit de studio hier in Baren heel veel succes. En laten we hopen dat we ze later nog eventjes te pakken kunnen krijgen. Vandaag gaat dat niet meer lukken. We gaan er even een plaatje draaien. En dan ben ik zo weer bij u terug.

En we zijn toe aan het einde van het programma. U hoort het, ja, de muziek klinkt alweer. Ik kom nog heel even kort terug over de Garbage Run. Wilt u het online volgen, dan kan dat met www.garbagerun.nl. Ik dank u allemaal voor het luisteren vandaag. En hou ons om te gaan in de gaten. Hè, op de socials, want daar zijn wij te vinden. En op onze website eemland1.nl. Morgen hebben we weer een nieuwe Eemland 1 actueel. Luister daarnaar en we zijn er rond de klok van 9 uur. Voor vandaag een hele fijne dag gewenst. Tot morgen weer.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000 en nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is human-made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.
4: Just let me hear some of that rock.
2: Muziekmuseum.
5: Het Muziekmuseum.
2: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 36. En we luisterden naar I'm Gonna Love You Too van Buddy Holly and the Crickets. Het liedje wordt in juni 1957 in de Norva Jack Studio in Clovis in New Mexico opgenomen. Het is geschreven door Joe Mauldin en Nicky Sullivan, twee leden van de Crickets samen met hun producer Norman Petty. We kennen het misschien het beste van Blondie. De uitvoering van deze New Wave Band komt op 2 september 78 op 21 de Nederlandse top 40 binnen. Het staat 9 weken in de lijst met 7 als hoogste positie. De versie van Buddy Holly die we net hoorden haalt nergens in de wereld een hitlijst. Pas 5 jaar na zijn dood in 1959 wordt het nummer regionaal in de Verenigde Staten een hit. Het verhaal gaat dat er tijdens de opname van het nummer een krekel in de studio zat. En die schijn je te kunnen horen aan het eind van het nummer. Ik heb net speciaal geluisterd met de koptelefoon op en ik heb hem gehoord. Echt wel waar. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een Nederlandse rockband die in 1973 voet aan de grond probeert te krijgen in het Verenigd Koninkrijk. En of dat lukt, dat hoor je zometeen. En dadelijk ook nog een muzikaal duo wat van 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. In 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. We gaan dadelijk muziek van die plaat draaien. Een bekend nummer zal ik je zeggen. En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40, eentje dus uit 1936. En de top 40 komt uit het jaar waarin Monique Smit is geboren. Nederlandse zangeres en Taylor Swift. Amerikaanse zangeres en actrice komt uit datzelfde jaar. En op nummer 1 in dat jaar, in week 36, staat een medley met oude rock'n'roll nummers. Het is van een Britse studioformatie. Het gezicht van de band was een tekenfilmkonijn. Nou. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er 1 uit 1974. Dat betekent dus zo'n mooie vinylen plaat. We draaien uiteraard van de originele master van de CD. Het is het 13e album van een Amerikaanse vrouwelijke singer-songwriter. Ze is een van de grootste countrysterren die ooit geleefd heeft. En dadelijk ook nog een nummer van Michael Jackson uit 1973, wat pas in 1984 wordt uitgebracht. Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is uit 1957. Maar we gaan nu naar zondag 1 augustus 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.
4: Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you very much, everybody. And good evening. How are you? We'd like to... All right.
5: Evening, Paul.
4: Good. Good evening, boys. We'd like to carry on with a song which is the B-side of our latest record. Yeah. It's called I'm Down.

0: hoort het nummer Classical Gas van Mason Williams. De gitarist en singer-songwriter wordt op 24 augustus 1938 in Abilene in Texas geboren. Vanaf 1967 levert hij tekstbijdragen aan de Amerikaanse televisiecomedy The Smothers Brothers. En van 1975 tot 1980 schrijft hij teksten voor de tv-serie Saturday Night Live. Begin 1968 heeft hij als componist een nummer 1 hit in Nederland met Cinderella Rockefeller in de uitvoering van Esther en Abby Oferim. Classical Gas, een nummer van hemzelf, komt op 31 augustus 68 de Nederlandse top 40 binnen. Het staat uiteindelijk 6 weken in de top 40 met 25 als hoogste positie. Vanaf mei 1971 gebruikt DJ Peter Holland van Radio Noordzee Internationaal het nummer als de tune voor zijn programma's. Daar kennen we dus ook van. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want Help van de Beatles bereikte op 2 september 1965 de gouden status in de Verenigde Staten. De single is op 19 juli 1965 op Capitol Records uitgebracht en is op 7 augustus de Billboard Hot 100 binnengekomen. Vanaf 4 september dat jaar staat de single 3 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar een live opname van de B-zijde van de single I'm Down. Deze versie werd opgenomen op zondag 1 augustus 1965 voor het tv-programma Blackpool Night Out in het ABC Theater in Blackpool voor de Engelse omroep ITV. Achteraf bleek het hun laatste live optreden te zijn voor de Britse televisie. Straks muziekvrienden, langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1974, dus het 13e album van een Amerikaanse vrouwelijke singer-songwriter van country muziek. Maar voordat we eraan toe zijn, kijken we eerst eens eventjes naar die top 40. Daaraan vast zit een tipper raden. En uit die lijst gaan we alvast een liedje draaien. Het is van Duo Pelikaan.
1: Dit is de tipparade.
2: 6. Het is wat hè, tegenwoordig met die vuiligheid in de lucht en in het water. Die milieuverontvuiling.
3: Nou, ik vind alles best hoor. Als jij je schoenen maar aanhaalt, vies peuk.

0: regen nog wel. Kent u die uitdrukking, beste luisteraars? Zure regen of zure karnemelk, garderoom, zuurkool, zure zult of zure citroenen en zure vitamine C. Tabletten, zuurtjes, zure regen. Wie is er eigenlijk niet groot mee geworden?
1: Ja daar, ben jij van staatsbosbeheer of zo?
0: Nee.
1: Mooi, hier heb je een geldje. Kijk even de andere kant op.
0: Oh, dank u wel voor deze financiële bijdrage.
1: Hey, dat is een lekker slootje. Kom even op met die vaten. Zo, dat was één. Volgende.
0: De andere kant op kijken. Kent u die uitdrukking? Of iets door de vingers zien, een oogje dichtknijpen.
2: Nou, muziek, vrienden, dat is iets wat we eigenlijk nooit meer terug horen. Wat leuk om dit weer te beluisteren. Nummer 6 in de tipparade. Het liedje heet Zure Regen en is van duo Pelikaan. Het is een medley in de stijl van Rubberen Robbie. Dat was ons al opgevallen. Het is op de melodie van bekende hits en kinderliedjes. En het wordt gezongen door Freek Henkes en Erik Dordrecht. Het gaat natuurlijk over...

0: verkeer en de intensieve veehouderij. In Nederland werd het probleem in de jaren 80 door de Volkskrant onthuld. Het zou de inlandse natuur en vennen in Europa ernstig verzuren. Hierna zijn er allerlei maatregelen genomen door de meeste Europese landen om de uitstoot van onder andere zwaveldioxide tegen te gaan. Tegenwoordig is de lucht een stuk schoner, maar we kampen nu met een stikstofprobleem. Maar dat is veel lokaler. Muziekvrienden, dan nu totaal weer wat anders. De langspeelplaat van de week. Het is van een Amerikaanse singer-songwriter van country songs. Ze wordt geboren als Dolly Rebecca Parton Dean op 19 januari 1946 in Nashville, Tennessee. Ze was het vierde kind in een arm gezin met 12 kinderen. Ze schreef haar eerste liedje op 6-jarige leeftijd. En ze trad al regelmatig op televisie op toen ze 10 was. Op 16-jarige leeftijd wordt ze professioneel singer-songwriter. Ze schrijft liedjes voor anderen en brengt in 1967 haar debuutalbum uit, Hello, I'm Dolly. Daarmee start een carrière die bijna 60 jaar duurt. Ze bracht zo'n 49 studioalbums uit en schreef meer dan 3000 liedjes. Jolene is haar 13e studioalbum. De LP wordt uitgebracht in februari 1974 in de Verenigde Staten en is deze week de langspeelplaat van de week. Op de LP staan 10 songs, waarvan ze er 8 zelf schreef. Zo ook het nummer I Will Always Love You. Daarin neemt ze afscheid van haar zakenpartner en mentor Porter Wagoner. Het nummer wordt in de Verenigde Staten 3 maal een nummer 1 hit. In het origineel 1974, een heropname van Dolly Parton in 1982 en in 1992 in de uitvoering van Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Op het album wordt ze begeleid door een tiental artiesten, zoals Chip Young en Pete Drake. Dolly Parton overlijdt op 25 augustus 2026. Ze heeft veel betekend voor de muziekindustrie, maar ook voor de vrouwenemancipatie en de armoedebestrijding in de Verenigde Staten. Een van die prachtige albums die ze heeft nagelaten is Jolene uit 1974 en is deze week...
1: De langspeelplaat van de week.

Een liedje van de langspeelplaat van de week. Het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Het heet Highlight of My Life. Laatste nummer van kant 1. Muziekvrienden, dan nu één oude top 40. Eentje uit week 36. Het jaar, daar komen we zelf al achter. Daar zeg ik nog even lekker niks over. Als we die liedjes weer voorbij...

0: bij horen komen, dan ontdekken we het wel weer uit welk jaar dat is. Wat ik er wel over kan zeggen is, het liedje wat op nummer 1 staat is een medley met oude rock'n'roll nummers. Het is van een Britse studioformatie en het gezicht van de band was een tekenfilmkonijn. Goed, als ik naar die lijst kijk is opvallend dat er hip house in staat. Wat dat is, dat horen we dadelijk vanzelf. 6 nieuwelingen, 2 Nederlandstalige liedjes, dat is zeer weinig. Verder muziek uit Cuba, Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, Noord-Ierland, België, Zweden, Engeland, Brazilië en Zuid-Afrika.
1: Nummer 40.
0: Nummer 40 staat het langste nummer wat ooit in de Nederlandse top 40 genoteerd heeft gestaan. Ruim 17,5 minuut. Een klassiek werk, ook dat nog weer. Het is de Bolero van Ravel. Het plaatje was alleen natuurlijk op cd verkrijgbaar. Cd's die waren er net, zal ik je zeggen. Want dat paste natuurlijk niet op een vinyle plaat of op een 7-inch plaatje. Zo'n klein 45 toer singeltje. Het werd succesvol omdat het als herkenningsmelodie was gebruikt in de tv-serie Op Leven en Dood. Het staat dus op nummer 40 in die top 40.

0: van een Nederlands duo. Eddie Owens, bekende producer natuurlijk. En Kees Tolk. I don't know if I like this accordion. Ja, wat horen we nog meer? What about you, Nancy? De Vogeltjesdans. In dus zo'n hip-house versie. Ze noemden zich Grandmaster Chicken en DJ Duck. En het nummer heet Check Out the Chicken. Staat op nummer 39 in die top 40. Week 36, 19.
1: Het was 1960. We speelden in een rock'n'roll band.
0: Nee, geen 1960. Zeker niet.

0: John Spencer.
1: Talentenjachten.
0: 38 met Bring Back Rock and Roll. Ja, veel muziek gemaakt in Nederland. Zijn echte naam is Henk van Broekhoven. Komt uit Tilburg. Muziekvrienden, dan nu iets bijzonders. De band De La Soul.
2: En amaze you with absolute incredible out of this world type sounds. Look out, here we go.

liedje met een sample erin van Daryl Hall en John Oates. I can't go for that, no can do. En De La Soul noemde dit Say No Go. Say No Dope Mix is dit. Zo kwam hij op het singeltje uit in de tijd.

Totaal andere muziek nu, nummer 36. De zanger Bobby Bland. Ik denk dat hij maar één hit heeft gehad in Nederland. Dat was deze. Members Only. Groot artiest in Amerika. Het is eigenlijk een blueszanger met heel veel soul erin. Het is eigenlijk gewoon lekkere gladde muziek, zoals we dat ook wel noemen.

Ja, het tweede gedeelte zouden we dit eigenlijk gewoon weer eens eventjes helemaal moeten beluisteren. Want ja, dat is een liedje wat we eigenlijk nooit meer terug horen. Oh, nu zit ik dwars door Gloria Estefan heen te praten. Laten we die eventjes opnieuw starten.

Waanzinnig mooie stem. Gloria Estefan. Ze komt uit Cuba. Ze is geboren in Havana, maar groeide grotendeels op in Amerika, Verenigde Staten. Ja, Miami Sound Machine zat ze ook mee natuurlijk. Hè. Het was niet alleen maar die prachtige ballads die ze maakte. 35 dus stond zij met het liedje Don't Wanna Lose You. Dan zijn we inmiddels beland. Plaatsje hoger. Nummer 34. Denk je nou, lekker rustig nummer. Zal een band zijn die rustige liedjes maakt. Nou, we hebben het hier even over Guns N' Roses muziek, vrienden. Maar je weet het, hè. Vaak is het zo dat de grootste hits van dit soort rockbands ballads zijn. Hup je vingers natellen. 34 dus, Guns N' Roses. Misschien dat je het liedje nog kan herinneren. Het heet Patience.

0: call to a...
1: Ja, je hoorde het goed. Stilte droom. Happy en happy. Eind jaren 70 hadden deze twee dames een hit met... Ik lig op mijn kussen stil te dromen. In dit jaar komt er een alternatieve versie van uit. Een house remix. Dus muziekvrienden, uit welk jaar hebben we deze lijst? Tijd van de hip house.

En het mooie van zo'n oude top 40 is dat er zoveel variatie in staat. Qua muziek, smaak en genres. En... wat dacht je hiervan? Allemachtig. Noord-Ierland komt de man. Van Morrison. Met het prachtige Have I Told You Lately That I Love You. Dat zouden dus van vaker tegen elkaar moeten zeggen. Vandaar dat hij er een liedje over maakt. Staat op 32 in die top 40. Week

gepland in de tweede deel om het liedje helemaal te beluisteren van Van Morrison. Dan nu de beukende bassen en vette drums van Janet Jackson. Het was toch een beetje haar doorbraak. Het liedje in Nederland was niet zo groot.

0: Janet Jackson dus met het liedje Miss You Much. Het was in dit jaar de best verkochte single in Amerika. Daar werden er maar liefst 4 miljoen exemplaren van verkocht. Nou, daar ben je wel binnen. Als je elke singeltje een euro krijgt, toch? Nou, lekker verdienen. Zusje van natuurlijk. Dan nu muziek uit Volendam. We herkennen ze altijd direct.
1: It happened on a cold December morning. Together with my little sister, I was waiting at the harbor to pick up my daddy. He was returning from the sea to celebrate his birthday with us. The wind

0: een aangrijpend lied. Hij doet zijn best door Jan Keizer om dat goed in het Engels te doen.
1: Nieuw in de top 40.
2: Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro.
0: BZN dus hadden we net op nummer 30. Nieuw in die top 40. If I had only a chance. Nu. Ja. Ben Liebrand, muziekvrienden. Was in de tijd razend populair. Ook bij Veronica met speciale mixen die hij maakte. In het begin was het met een bandrecorder. Moest je knippen, zeg maar.

Komt officieel uit onder de naam Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, de hip-hop mix. Of remix eigenlijk, moet je zeggen. Dit is de originele versie. En die staat niet in deze lijst. Maar ik denk, ik wil er toch even een klein stukje van laten horen. Ik kan je afvragen of dat nodig was, Bentley Brandt. 28. Volgende nieuweling.

Something's Jumping in My Shirt van Malcolm McLaren. Een aparte snuiter was dat. Hij was de manager onder andere van de New York Dolls, Sex Pistols, Enemy the Ants, Bow Wow Wow. En Sex Pistols had ik al gezegd. Zat ik in de punk scene. Dit was iets totaal wat anders eigenlijk. Een beetje disco-achtig liedje. Malcolm McLaren. Dan zijn we nu inmiddels beland bij Rick Astley, zou je denken. Oh nee, Rick Astley met een hoge ster.

aparte titel You'll Never Stop Me Loving You. Van Sonia. Ja, en Stok, Eet, Kin en Wormen, natuurlijk zitten die hierachter. Ja, het klonk als Rick Astley, alleen als met een hoge stem. Maar dat was het eigenlijk ook gewoon. De vrouwelijke Rick Astley. Sonia. Engelse zangeres was dat. En ze heet Evans eigenlijk met de achternaam.

was begin jaren 70 razend populair, Rod Stewart. Rond deze periode eigenlijk ook weer had een album uitgebracht, Out of Order. Daar kwamen best wel een hoop singeltjes vandaan. En dit was er eentje van Crazy About Her. Nieuw dus op 26. Een van de weinige Nederlandstalige nummers in deze top 40. Er staan er maar twee in. Dit is er dus eentje van. Gelukkig maar, zou ik je zeggen. Normaal.

En zo heet het ook, recht toe, recht aan, 25. En op 24 komt de hoogst nieuw binnengekomen plaat. Uit België zijn ze. Ik denk wel een van de meest legendarische houseplaten. Een van de eerste sowieso. Het tweede gedeelte staat hier gepland om nog eens een keer helemaal goed te beluisteren. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Nummer 23. En totaal andere muziek weer, muziekvrienden. Hoe leuk is dat, zo'n oude top 40?

Hij gaat al 130 jaar mee. En we zien hem nog steeds regelmatig op tv. Iets strak getrokken in zijn gezicht. Maar dat is modern, hè? Spuitje hier, spuitje daar. Dan zie je er weer strak uit.

Gerard Joning, Muziekvrienden 23 met Stay In My Life. We zijn nog niet bij het linker rijtje, dus we moeten dadelijk toch wel wat vaart gaan maken. We willen dadelijk natuurlijk die nummer 1 hier draaien. Het is een medley van oude rock'n'roll nummers. Dat is totaal wat anders dan dit. Dit wordt ook officieel weer hip house genoemd. House muziek. Waarin gerapt wordt. Ja, zo moet je het een beetje zien. Ska Train van de Beatmasters op nummer 22. Maar die staat gepland, het tweede deel. Dus kunnen we het dan helemaal beluisteren. Door aan het volgende plaatje. Wat ook officieel rapmuziek is. Met een beetje house. Dwight Myers, zo heet hij. Hij noemt zichzelf Heavy D. Hij wordt geholpen hier door The Boys, vriendjes van hem. En het heet We Got Our Own Tank.

Van het album The Miracle komt het Breakthrough van Queen, staat op nummer 20. Nu weer dikke vette bassen en vette drummachines. Richard Marx, Amerikaanse zanger. Een beetje Satisfied. Staat op 19 in die top 40, week 36. Maar weten we al, muziekvrienden, uit welk jaar?

Karen Wheeler, Britse zangeres. In de band Soul to Soul van hun debuutalbum. En die hadden ze gewoon genoemd Club Classics Volume 1. Ja, hoe slim is het eigenlijk? En we hebben hier Eminem, zou je denken. Maar misschien kennen we daar ook wel het beste van. Die intro. Deze zijn we denk ik een beetje vergeten, dat origineel. Martika. Of Martika, hoe spreek je het uit, zou je denken?

0: Dit is dan die versie van Eminem. Natuurlijk een veel grotere hit in de wereld. Het liedje van Martika heet Toy Soldiers en van Eminem heet het Like Toy Soldiers. Die versie van Eminem staat dus niet in deze top 40. Voor de duidelijkheid maar even. Dan zijn we nu inmiddels bij, eens even kijken.
1: Nummer 16.
0: We herkennen.

0: 15 met Cherish Madonna. En herkennen we deze dame?
1: Esto es yo y como hablo y hablo así y hablo así contigo. Nah, man.
2: What we're gonna do right here is go back.
3: Yeah.
1: Nah, man, you know.
0: Ja, muziek vinden weten we al uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben. Al deze muziek is wel typerend voor deze periode, zou ik zeggen. Nene Cherry staat op 14 met Kisses on the Wind. Ik zou hem graag het tweede gedeelte draaien, want eigenlijk zo'n liedje wat we nooit meer terug horen. Maar deze wel trouwens. Dertien Tears for Fears met Sowing the Seeds of Love. En 12. Buster Poindexter met Hot Hot Hot. En op 11 nog even een klein stukje van een groepje uit België.

0: Confetti's heten ze en het liedje heet C-Day.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de Top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40 gekozen. Eentje uit week 36. Het jaar is 1989. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk de nummer 1 hit, die medley met die rock'n'roll nummers. En straks ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Goed, komt-ie. Nummer 10, Just Keep Rocking van Double Trouble. Ook al zo'n hip-house nummer. 9, Lambada van Kaoma. Het werd een hele grote, dikke, vette nummer 1 hit. Nummer 8, The Best, Tina Turner. Nummer 7, Do the Right Thing van Red Hat, Kingpin en de FBI. Kunnen we ons die nog herinneren? Nummer 6, Blame It on the Rain van Milli Vanilli. Nummer 5, Reflections in de originele uitvoering van Diana Ross en The Supremes. Nummer 4, The Dance Classics The Mix van Ben Librand. Nummer 3, We Are Growing, Chaka Le Zulu van Margaret Singana. 2, French Kiss, Little Louie en...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Als u toch bij Vroom en Dreesman bent, ga dan eens langs de modeafdeling. Daar is elke dag iets nieuws te ontdekken.
4: Dit programma is door mensen gemaakt.
6: This program is human made.
4: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
7: All the music comes from real people.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 36. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1989. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Jive Bunny and the Master Mixers met Swing the Mood. Het is een Britse studioformatie uit Rotherham. Dus geen Rotterdam, nee, Rotherham. Het nummer is een medley van allemaal oude rock'n'roll hits, zoals Shake, Rattle and Roll, Hound Dog en Let's Twist Again. Het is een beetje als Stars on 45, maar dan met rock'n'roll muziek. Ja. Ja, er zaten ook veel originele nummers in, zeg maar. Zoals Shake, Rattle and Roll van Bill Haley. Maar Elvis Presley zat er niet in. Dus ik denk niet dat ze daar de rechten voor hebben kunnen regelen. Het nummer groeide uit tot een wereldwijde zomerhit en voerde wekenlang de hitlijsten aan in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Australië. Het gezicht van de groep was Jive Bunny, een tekenfilmkonijn dat in hun videoclips te zien was. De oorspronkelijke versie werd door DJ en producer Les Hemstock gemixt. Deze werd later door vader en zoon John en Andrew Pickles tot een single gemaakt. Goed, dadelijk dus nog veel meer muziek uit die oude top 40. En de muziek die we net hoorden is van de Bee Gees. Zij zijn op 31 augustus 1967 in de IBC Studios voor de opname van hun nieuwe album Horizontal. Een van de nummers die ze ook opnemen is All My Christmas Came At Once. Het nummer wordt gezongen door Robin Gibb. Het liedje bleef decennia lang in de archieven liggen en is pas officieel door de band uitgebracht in november 2006 als bonus outtake op de boxset The Studio Albums 1967-1968. Ja, een vroeg kerstliedje zou je denken, zeker. Ja. Veel artiesten namen hun kerstmuziek zo in augustus en september op. Straks muziek van een Nederlandse rockband die in 1973 voet aan de grond probeert te krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Het is een band met een zangeres. En dadelijk ook nog een muzikaal duo wat in 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. In 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. Dadelijk muziek van die plaat. Een bekend nummer, zou ik je zeggen. Het kwam ook op single uit. En we hebben de langspeelplaat van de week. Het is een vinyle plaat, maar we draaien hem uiteraard van de originele cd. Komt uit 1974. Het is het 13e album van de Amerikaanse countryster Dolly Parton. En de plaat heet Jolene. En dadelijk een nummer van Michael Jackson uit 73, wat pas in 84 wordt uitgebracht. En een hit wordt in de Verenigde Staten. In Nederland, dat ga ik je nog niet verklappen. 31 augustus 1974 is de laatste uitzenddag van de zeezenders Radio Veronica, Radio Atlantis en Radio Noordzee International. Ik moet zeggen Radio Atlantis, hè? Ja. Op 1 september 1974 wordt namelijk in Nederland de anti-zeezenderwet van kracht. Hierin staat dat medewerking aan radio- of tv-uitzendingen vanaf vaar- en vliegtuigen in internationale wateren verboden is. Daarvoor werd dit gedoogd door de Nederlandse overheid. Het gevolg is dat de drie zeezenders besluiten de handdoek in de ring te gooien. Aantal zenders die ook op de Noordzee lagen, zoals Radio Miamigo en Caroline, die besloten door te gaan. Eerst vanuit België en later vanuit Spanje. Op Radio Veronica presenteert Rob Oud het laatste uur. Ferry Maat presenteert de laatste uren van de Radio Noordzee internationaal. En Steve England het laatste uur van Radio Atlantis. Ja, het is toch Engels en Nederlands door elkaar, hè, volgens mij. Een paar uur daarvoor presenteert Lex Harding de laatste keer de top 40 via de zeezender Radio Veronica. Hij is de DJ van deze hitparade sinds februari 1970. Nadat Veronica is gestopt, wordt de top 40 vanaf oktober 1974 uitgezonden door de Tros op Hilversum 3 met presentator Ferry Maat. Terug nu naar de top 40 van zaterdag 31 augustus 1974. Tiende jaargang nummer 35. Het nummer I Shot the Sheriff van Eric Clapton komt deze dag op 19e hitlijst binnen en bereikt op 21 september 1974 de vijfde plaats. Het liedje is geschreven door Bob Marley, die het zelf in 1973 met zijn groep The Wailers op de plaat zette. Nadat Eric Clapton I Shot the Sheriff op single heeft uitgebracht, komt er meer vraag naar het repertoire van Bob Marley en de Wailers. Dat is een mooie bijkomstigheid. We gaan nu luisteren naar het nummer zoals het op 31 augustus 1974 door de zeezender Radio Veronica werd uitgezonden.
2: Van 1 tot 6 de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de top 40.
3: Nog maar 5 uur.
4: Pall Export, zoveel puur plezier en de milde geur van Amerikaanse tabak. Pall Export, wereldbekend aroma, leef met plezier, rook Pall Export.
2: Luisteraars, voor de laatste maal kunt u op Radio Veronica luisteren naar de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Programma dat vandaag 4 uur duurt, namelijk van 1 tot 5 uur. Want het laatste uur op Radio Veronica wordt een heel speciaal uur. Omdat we maar 4 uur nationale zaterdagmiddaggebeurtenis hebben, zal de tipperade aanvangen zo omstreeks 3:30 en niet om 4 uur zoals gebruikelijk. In deze laatste aflevering van de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis hebben we de gelegenheid geboden aan de Nederlandse artiesten om hun mening te geven over het verdwijnen van Radio Veronica. Vandaag de Radio Veronica Top 40, Nederlands enige echte hitparade, 10e jaargang nummer 35. Het is die van 31 augustus 1974.
5: Veronica V3A.
6: Caballero vorig jaar.
7: Caballero vorige maand.
6: Caballero
7: vorige week.
6: Caballero
7: eergisteren.
6: Caballero
7: gisteren.
6: Caballero
7: vandaag.
6: Caballero
7: nu.
6: Caballero
7: straks.
6: Caballero
7: morgen.
6: Caballero
7: overmorgen.
6: Caballero
7: volgende week.
6: Caballero
7: volgende maand.
6: Caballero
7: volgend jaar.
6: Caballero
7: over 5 jaar.
6: Caballero
7: over 10 jaar.
6: Caballero
7: over 5 jaar.
6: Caballero
7: altijd.
2: Luisteraars, in de Radio Veronica Top 40, 10e jaargang nummer 35, is het nu tijd geworden voor afgelopen week in de tipperaad op nummer 2 stond en nu met stip nieuw binnen is gekomen op nummer 19. Eric Clapton.

0: Nummer 2 in de tipperaden de afgelopen weken. Nu met stip nieuw binnengekomen op nummer 19. En dat is de...
1: Jongens, help nog een
0: klapper van de week. Eric Clapton met I Shot the Sheriff.
2: Ik herhaal en ik blijf herhalen. Katja, lekkere drop van Langenberg.
0: De volgende plaats staat 3 weken genoteerd in de top 40. Vorige week 22 en nu op 18. En u hoort nu een heel nieuwe versie van Beer or Sangria van Circus.

En dan is het afgelopen. Staat op nummer 37 in die top 40. Say No Go van De La Soul. Van een beruchte album 3 Feet High and Rising. Uit 1989 ook. En wat we erin terug hoorden, ja, was natuurlijk een stukje van deze. Daryl Hall en John Oates.

Land vanaf 1969 succes met onder andere Seasons en Wild and Exciting. Ook de albums verkopen goed in ons land, zoals het debuutalbum en Song of the Marching Children. Er wordt geprobeerd om ook het publiek in Engeland te bereiken. Eerst met de single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Daarna wordt op 5 september 1973 ook het album Atlantis van Earth and Fire in Groot-Brittannië uitgebracht. In augustus 1973 is de groep uit Voorburg in Engeland geweest om opname te maken voor het televisieprogramma Old Grey Whistle Test van de BBC. Daarna beginnen ze op 23 september 1973 aan een 17 dagen durende tournee door Engeland. Zo staan ze in het voorprogramma van Matt de Hoepel. Ze spelen onder meer in de Marquee Club en in het Rainbow Theatre in Londen. Ondanks al hun inspanningen halen de single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en het album Atlantis de Britse hitparades niet. Daarmee was het avontuur voorbij. Earth and Fire heeft uiteindelijk nooit een notering in een Britse hitlijst gehad.

1989, bijna 40 jaar oud, muziekvrienden. En nog steeds is het ongekend goed. Technotronic uit België, nummer 24. Moet even goed kijken in die top 40. Het heet Pump Up The Jam. Dan nu dat nummer van Michael Jackson uit 1973, wat pas in 1984 wordt uitgebracht. Michael Jackson neemt het liedje Farewell My Summer Love op 31 augustus 1973. Pas in 1984 wordt het door zijn platenmaatschappij Tamla Motown Records uitgebracht. Eerst ook als een album met diezelfde titel, maar ook als single. Het komt op 26 mei 1984 de Billboard Hot 100 binnen en bereikt de 38ste plaats. Ook in het Verenigd Koninkrijk komt het tot 7. In Nederland doet het helemaal niets.

Zweedse Nene Cherry staat op nummer 14 in die top 40, week 36, 1989. Met een liedje, Kisses on the Wind. Het werd in Amerika ook al een hele aardige hit en ook in Engeland. Maar ja, Nederland dus ook, maar we horen het eigenlijk nooit meer terug. Dat is eigenlijk ontzettend jammer. Het is een liedje wat gaat over een meisje dat eerder volwassen wordt dan de andere meisjes en daardoor als eerste de aandacht van de jongens trekt. Dan nu dat muzikale duo wat van 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. En in 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. Het gaat hier om Stephen Stills en Neil Young en het album Long May You Run. En het kwartet waar ze in zaten, dat was natuurlijk Crosby, Stills, Nash en Young. In 1976 vormen ze dus de Stills Young Band. Andere leden van de groep zijn Joe Lala, Joe Vitale, George Perry en Jerry Ilo. Naast de titelsong staan op deze plaat onder andere Make Love to You, Midnight on the Bay en Guardian Angel. De LP bereikt de 26e plaats in de albumlijst van Billboard. In Nederland staat de LP 11 weken in de album Top 50 met 3 als hoogste positie. Waarschijnlijk ook dankzij de single Long May You Run. Het 45 toerenplaatje komt op 4 september 76 de Nederlandse top 40 binnen. Een week eerder is deze single de alarmschijf bij de Tros op Hilversum 3. Long May You Run staat 8 weken in de top 40 met 17 als hoogste positie.

0: A music museum.
1: Makes you feel good all over.
2: De langspeelplaat van de week.

0: De enige originele versie staat op het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Ja, ik vertelde al, in de Verenigde Staten wordt het 3 keer een nummer 1 hit. Deze versie, die we dus net hoorden uit 1974, nog een heropname uit 1982 en natuurlijk de uitvoering van Whitney Houston voor de film Bodyguard in 1992. Muziekvrienden, ik heb er nog 2.
1: Nummer 12.

0: David Johansen. Hij zat in de tijd in de New York Dolls en hij noemde zich voor dit liedje Buster Poindexter. Hat, hat, hat, staat op 12 in die top 40. Ik zei, ik heb er nog twee, dus ik heb er nog één.
1: 22.
0: Britse muzikanten, songwriters, producenten. En het is weer een hip-house liedje. The Beatmasters met Skatrain. Volgende week zijn we er weer via eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Goedemorgen, welkom bij Eemland 1 Actueel. Het is vandaag woensdag 2 september. Wat hebben wij voor u in petto vandaag? Nou, belangrijke week voor de bouwplannen aan de Stadhouderslaan in Soest. Meer over de Landelijke Voedselbossendag. Met een oude rammelkast door Europa, de Garbage Run. En Klaas Bijker komt langs met de verweersverwachting. Dit allemaal in Eemland 1 Actueel van woensdag 2 september. Blijf bij ons, we hebben ook heerlijke muziek vandaag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Ja, zo gaat hij nog even door. Santara Pepe was dat uit 1981. Mijn gast vandaag is Arend-Jan Hesselink en met hem ga ik praten over de plannen van de gemeente Soest. En deze plannen, dan heb ik het over de bouwplannen rond de Stadhouderslaan. En ja, als het aan de gemeente ligt, dan komen daar zo tussen de 700 en 800 woningen. Arend-Jan, fijn dat je er bent.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom.
1: Fijn dat ik kan zijn.
0: Ja, jij bent een van de mensen van het bewonerscollectief.
1: Ja.
0: En jullie hebben de handen ineengeslagen met de mensen van de polder.
1: Ja, met de vereniging Vrije, ja, klopt, ja.
0: Vrije Polder. De gemeente Soest heeft het plan om na 2030 rond de 700, 800 woningen te gaan bouwen rond de Stadhouderslaan in Soest. Dat zou dan gaan gebeuren waar nu de weilanden zijn zo'n beetje.
1: Ja.
0: Hoe staan die plannen er op dit moment voor?
1: Ja.
0: À la vandaag.
1: Precies. Nou ja, het is een hele belangrijke week. Die weilanden, zoals jij ze net noemt, voor de goede orde zijn kwelwatergebieden. Het zijn niet zomaar weilanden. En daar zit precies, denk ik, een van onze grote problemen met de plannen. Want het zijn niet gewoon maar braakliggende weilanden waar niemand wat mee doet. Het zijn stukken land die een hele duidelijke functie hebben. En die functie die heeft te maken met de waterhuishouding voor de hele provincie Utrecht. En voor het gebied waar wij met z'n allen wonen. Een kwelwatergebied vangt water op, verdeelt het vervolgens. Nou ja, dat. Om daar te kunnen bouwen moet je die gebieden ontwateren. En dat heeft grote gevolgen voor de bodem waar huizen op staan.
0: De huizen die er nu staan hebben daar ook al de gevolgen van.
1: Ja, klopt. Het is gewoon een gevoelig gebied. Hè? Het is gevoelig voor veel regen, weinig regen. Dat merk je. Dus veel van de huizen in het gebied die hebben verzakkingen. Die hebben scheuren in de wanden. Dat heb ik zelf ook. Het is allemaal niet zo erg. Is te managen. Hè? Dat doet het waterschap ook heel goed. Die is er heel serieus mee bezig. Maar ja, als je bijna 1000 woningen daaraan toe gaat voegen in zo'n gevoelig gebied dat echt een functie heeft, dan maken wij ons daar grote zorgen over.
0: Ja, wat zijn precies de zorgen, Arend-Jan?
1: Nou ja, water in Nederland is iets dat heel, heel erg zorgvuldig en heel goed begeleid moet worden. Dat weten we allemaal, we liggen onder zeeniveau. De natuur verandert, milieu verandert, opwarming, dat soort dingen. Kijk, als je dit soort dingen gaat doen in een gebied dat zo'n functie heeft, dan zijn wij heel erg bezorgd dat gewoon echt grote gevolgen heeft voor wat er met die huizen gebeurt. En dat is ook te onderbouwen. Hè? De wijk over Hees in Soest.
0: Die heeft eenzelfde probleem.
1: Nou ja, precies. En die wijk wordt niet voor niets overzees genoemd.
0: Ja.
1: Daarvan is ook gezegd, ja nee, dit kan allemaal wel. En dat is allemaal prima. Kunnen we allemaal goed begeleiden.
0: Maar laten we het even over de Stadhouderslaan hebben. Hè?
1: Ja.
0: En de huizen daaromheen. Jij woont ook daar in de buurt.
1: Ja.
0: Het zijn prachtige woningen die daar staan.
1: Ja.
0: Recentelijk, afgelopen zomer, is er nog heel veel gedaan aan de Stadhouderslaan.
1: Ja.
0: En heeft het nog aantrekkelijker gemaakt.
1: Het is heel mooi geworden, ja.
0: Ik kan me voorstellen als je daar woont, dat je niet zit te wachten op zo'n 800 woningen die daar omheen gebouwd worden. Want ja, je hebt nu een prachtig vrij uitzicht.
1: Ja.
0: Je woning is best wel wat waard, zijn dure woningen. Dus is dat een van de redenen waarom mensen erop tegen zijn dat daar gebouwd wordt?
1: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ik denk dat niemand erop zit te wachten. Maar dat is niet de reden dat er zoveel verzet tegen deze plannen is. En ik denk dat het wel goed is. En dankjewel dat je dat vraagt. Dat is wel echt goed om het even aan te stippen. Vanaf het begin af aan dat wij de buurt bij elkaar zijn gaan brengen, het collectief opgericht, al dat soort dingen, hebben we daar met iedereen gesprekken over gevoerd. Ik zelf heb ook heel duidelijk gezegd, ik wil best naar voren treden en erover praten, maar ik ga dat niet doen als het argument alleen maar is, we willen dit niet en we zijn bang voor de woningwaarde. Want ik heb zelf ook kinderen, hè, en dat hebben we bijna allemaal. En die
0: en
1: moeten
0: we willen
1: ook
0: allemaal
1: ergens
0: huizen.
1: En we zijn niet achterlijk, we snappen echt wel dat er gebouwd moet worden. Maar het punt blijft gewoon wel, je moet bouwen op plekken waar het kan. En het kan op veel plekken. In Soest kun je meer dan 1500 woningen binnenstedelijk verdichten. Dus op plekken waar al gebouwd is, omhoog of verbreden of wat dan ook. Daar kun je heel veel voor elkaar krijgen. Er zijn ook andere gebieden rond Soest. Dat moeten mensen maar bepalen die veel geschikter zijn dan een kwelwatergebied. Wat al honderden jaren een functie heeft. Dus het gaat ons niet daarom. Het gaat ons echt om die zorgen.
0: Waarom wil de politiek, en met name Soest 2002, hè?
1: Ja.
0: Waarom willen ze per se deze bouw doordrukken? Juist op deze plek? Wat is hun argument?
1: Hoe zeg je dat? Grote stappen snel thuis. Hè? Dus dit is dan een gebied waarvan zij denken, daar kan je in één keer bijna 1000 woningen op neerkwakken en dan ben je er.
0: Maar zij willen graag waarmaken wat ze toegezegd hebben, dat er 2000 woningen zo'n beetje komen in de provincie. Daar zouden er dan zeg maar even 800 hier in Soest geplaatst kunnen worden. Dus dan schiet je al een eind op. Maar zij weten ook dat dit een probleemgebied is om te bouwen. Ja, dus dat, wat is dan het argument?
1: En dat weten ze, omdat het al een aantal keren eerder gebeurd is, hè, in de geschiedenis. Ja. Om hier te proberen te bouwen. En dat is iedere keer niet gelukt.
0: Wat is hun argument?
1: Nou ja, dat dit dus een gebied is dat zich ervoor leent om snel veel woningen te bouwen.
0: Ondanks de tegenargumenten.
1: Ja, en daar zitten wij dus erg. Hè. Dat irriteert ons eerlijk gezegd erg. Want wij denken dat dit en nooit door de provincie goedgekeurd gaat worden. Omdat het al eerder ook door de provincie afgeschoten is.
0: Jullie hebben diverse brieven al gestuurd.
1: We hebben diverse, maar ook in het verleden zijn dit soort plannen door de provincie in dit gebied al van tafel geveegd. Vanwege die waterproblemen, vanwege veiligheid, dat soort dingen. Dus wat wij eigenlijk, waar wij eigenlijk bang voor zijn, is dat uiteindelijk dat weer gebeurt. En dat de Soester, dat de bewoners van Soest er helemaal niks mee opschieten, omdat er geen woning gebouwd wordt. En dan zijn we ondertussen jaren verder. Hebben we al deze bonje gehad, deze gesprekken, weet je, deze strijd. En is er geen woning gebouwd. En dat vinden wij gewoon heel erg zonde. Want wij willen nogmaals ook dat er woningen gebouwd worden. Alleen dit gebied is er gewoon niet zo geschikt voor. En we hebben tot nu toe heb ik het vooral gehad over het water. Er zijn meerdere argumenten voor.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Want okay. Er is nog meer. Hè? Er is, er komt meer verkeer bij.
1: Ja, heel veel meer.
0: Heel veel risico's, maar ook gevaar met zich mee. We hebben het nog niet eens gehad over de aansluiting op het elektriciteitsnet.
1: Ja.
0: Gaan we het ook over hebben. Al deze brieven, acties, gesprekken. Ja. Hoe reageren de andere fracties hierop?
1: Ja, verdeeld. Hè. Er zijn best een aantal fracties die of vanaf het begin af aan al tegen deze plannen waren. Het is ook nooit anoniem door de gemeenteraad gekomen. Er zijn altijd partijen geweest die tegengestemd hebben. We hebben nu inmiddels natuurlijk een nieuwe raad.
0: Er zitten ook nieuwe partijen in.
1: Dus we moeten even kijken hoe die verhoudingen liggen. Maar goed, hè, ik heb zelf het gevoel, en dat zie ik ook in de reacties die ik op die brieven krijg, dat steeds meer partijen toch ook denken van, ja, is dit nou allemaal wel zo'n goed idee? Hè, op de laatste brief die we gestuurd hebben, hebben een aantal partijen ook gereageerd. Waaronder ook Soest 2002 trouwens. Dus dat waarderen we.
0: En wat hebben hoe hebben ze gereageerd?
1: Soest 2002 reageerde, zei eigenlijk bedankt. Goede argumenten. Veel daarvan kennen we natuurlijk al. Want die hebben jullie al eerder te kennen gegeven. Nemen we allemaal mee. We blijven zorgvuldig. Dit en dat. Maar we zien geen reden. Want daar hebben we eigenlijk toe opgeroepen. Om de plannen alsnog allemaal in te trekken. Voordat de provincie ermee aan de slag gaat.
0: Ja. Ja,
1: ik had ook niet echt anders verwacht. Wat ik opmerkelijk vond in die brief is dat Soest 2002 eigenlijk leek te spreken namens de hele gemeenteraad. Wat volgens mij niet kan, want iedere partij maakt zijn eigen afweging. Maar desalniettemin, weet je, de reactie wordt gewaardeerd en het is fijn, want dat hebben we tot nu toe nog niet gehad. Hè. Dit is de eerste keer dat Soest 2002 reageert op een van onze brieven. Dus dat is de prijs. Hè.
0: Maar hoe staat de provincie erin?
1: Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk, maar daar gaan we vanavond veel meer over te weten komen. Want vanavond is er een inspraakavond in de provincie. Daar zullen wij ook naartoe gaan en we gaan ook met een aantal mensen inspreken. En dan wordt het grote provinciale Utrechtse plan wordt besproken, hè, voor de inrichting van de provincie. En daar staat dit ook in als het voorstel van Soest om hier te gaan bouwen.
0: Dan gaan we zo verder over praten.
1: Gaan we
0: er even uit voor de muziek en dan kom ik bij u terug.

0: We kennen hem allemaal nog, Billy Swan van I Can Help. Dit was nummer You're Okay, I'm Okay. Ja, we zijn hier allemaal okay. Behalve de man die tegenover me zit, Aart-Jan Hesseling. Ja. Die is niet zo okay.
1: Hè? Nee, ik ben niet okay. Nee.
0: Maar goed, we hebben het over de bouwplannen rond de stadhouderslaan in Soest. Ja, als het aan de gemeente Soest ligt, dan worden er tussen de 700 en 800 woningen gebouwd. Ondanks alle bezwaren, en dat zijn bezwaren die echt wel houthakken, zou ik willen zeggen. Willen ze toch een beetje doorheen drukken. En dan hebben we het met name over Soest 2002.
1: Ja.
0: Hè, die politieke partij. Want ja, die willen toch wel hun beloftes nakomen dat er 2000 woningen in de provincie gebouwd gaan worden. Amersfoort en Soest wordt er ook bij. Maar goed, er zijn heel veel argumenten waarom dit helemaal niet zo'n goed idee is.
1: Ja.
0: We hebben het net over het water gehad. Laten we het eens hebben over, ja, als er zoveel woningen bij komen, dan krijg je ook heel veel meer verkeer.
1: Ja.
0: Je krijgt kinderen die naar school moeten fietsen. Je krijgt auto's die naar het werk gaan. Arend-Jan, hoe zit dat dan eigenlijk?
1: Ja, dat is een zorgelijke kwestie. En ook echt nog op een heel ander niveau dan dat water. Want dit gaat gewoon natuurlijk om mensenlevens en kinderen ook vooral.
0: Het is nu al een hele drukke weg daar.
1: Ja, dus wie het kent, hè, die weet dat het Giftland zit daar.
0: Ja.
1: De Waldheim en het Baarns Lyceum. Er zitten bijna 3000 scholieren zitten daarop. Als je daar 's ochtends komt, hè, als de school begint of 's middags als de scholen uitgaan, ja, dat is heel onoverzichtelijk en heel gevaarlijk.
0: Het is ook zo. Ik kom daar dagelijks, als ik naar de studio kom, dan kom ik er langs en dat is inderdaad oppassen geblazen.
1: Ja, dat is echt oppassen.
0: Ook bij die rotonde, zeg maar even bij de Albert Heijn daar zo'n beetje.
1: Klopt.
0: Zijn gevaarlijke situaties. Maar hoe gaat dat er dan uitzien?
1: Dat eruit gaat zien. Dus als je 800 woningen er neerzet, we hebben het allemaal uit laten rekenen, dan komen er een aantal duizenden bewoners bij, hè, 2 tot 2,5. Die hebben allemaal minimaal 1 auto, want die heb je daar nou eenmaal nodig.
0: Die gaan zich allemaal bewegen rond dezelfde tijd.
1: Waar je kortom naar kijkt, is tussen de 5.000 en 6.000 fietsbewegingen extra per dag, op zijn minst, en een paar duizend autobewegingen. In een gebied waar nu een fractie van de mensen woont die er straks wonen. En wat nu dus al vol loopt. En wat nu al echt gevaarlijke situaties.
0: Hoeveel mensen wonen in dit gebied?
1: Nou ja, bij ons collectief zitten 300 mensen zijn aangesloten.
0: Ja.
1: Dus dat zijn er aardig wat. Maar er wonen natuurlijk meer mensen. Maar het is breder dan dat. Want er komen ook mensen uit andere delen van Soest naar die Albert Heijn. Wat ook een vrij dramatisch verkeerspunt is. Dus al die dingen komen bij elkaar. En het is best moeilijk te zien om in dat gebied dat op te lossen. Want het zit gewoon natuurlijk allemaal vast en dicht. En het zijn dunne straatjes en smalle weggetjes. Dus wij maken ons daar echt grote zorgen over. En niet om het nou persoonlijk te maken, maar ik woon ook in het gebied. En ik moet 's ochtends, als ik de deur uit ga, moet ik achteruit, hè, moet ik mijn pad afrijden. Ja, en dat is echt oppassen geblazen als die scholieren daar langskomen met z'n allen.
0: Er nog zoveel bij? Scholieren komen erbij, mensen die naar het werk gaan, enzovoort, komen er allemaal bij. Daar zijn deze wegen niet voor op toegerust.
1: Nee, en ook moeilijk uit te breiden.
0: Dus dan zou daar ook wat aan moeten gebeuren.
1: Ja.
0: Er moet misschien een rondweg komen, er moet er misschien verbreed worden. Noem het maar op.
1: Nee, je moet in ieder geval
0: mogelijk?
1: Wat. Ik heb geen flauw idee, ik zie het niet. Want ik bedoel, je kent het gebied ook. Het is heel moeilijk te zien hoe je daar iets fundamenteels kan doen, waarmee je dat probleem oplost en de veiligheid waarborgen.
0: Wat zegt de politiek hierover?
1: Ja, die zeggen natuurlijk wat ze moeten zeggen. En dat is, we gaan hier naar kijken en dit is voor ons heel belangrijk en we gaan niet bouwen
0: maar
1: als dat niet goed kan.
0: Maar zij weten ook dat deze situatie zo is.
1: Ja, hoewel ik wel denk dat door onze brieven en ons verzet en onze acties, dat het dit wel veel duidelijker op de kaart is gekomen. Want dit was 2 jaar geleden toen dit allemaal begon, was dit niet een overweging in de politieke besluitvorming. Daar werd niet over gepraat. Maar het is gewoon een heel groot probleem. En het is ook echt een probleem waarvan ik mensen die daar wonen en ook andere Soestenaren op zou roepen om daar echt serieus naar te kijken. Want je wil dit niet. Dat je kind in dit soort situaties naar school stuurt, denk
0: nee.
1: ik.
0: Nee. Ik denk dat het goed is met zich daar meer bewust over gaat worden natuurlijk.
1: Ja.
0: Daar zijn jullie ook hard mee bezig. Als we naar praktische kanten gaan kijken. Want kijk, je kan wel een leuke woning daar kopen. Stel dat het door zou gaan.
1: Ja.
0: Maar ja, heb je dan gas? Heb je licht?
1: Dat is de vraag.
0: We zitten met een enorm probleem.
1: Ja.
0: We hebben al een probleem, hè, met aansluitingen.
1: Ja.
0: Dus hoe gaat dat eruit zien?
1: Ja, dat is echt een hele grote vraag. Ik heb vanmorgen een brief gekregen van een van de politici in Soest. Ik laat even in het midden wie de. Maar die is bij een bijeenkomst geweest waarin eigenlijk gezegd wordt dat alle woningen die na 2029 gebouwd worden in dit gebied, dat het ernaar uitziet dat het heel moeilijk wordt om die aan te sluiten tot 2036.
0: Dus als je woningen zou gaan bouwen, betekent dat mensen er niet in kunnen wonen?
1: Nou ja, in ieder geval heb je geen elektriciteit.
0: Nou ja, ze moet met gaslessen gaan werken. Maar ik denk niet dat dat nou de bedoeling is.
1: Nee, dus dat, en kijk, dat is natuurlijk een ander probleem. Hè. Dat moet ook echt opgelost worden, dat lijkt mij, dat elektriciteitsprobleem in de provincie. Maar daar moet ook rekening mee gehouden worden. En daarnaast voorzie je dan ook natuurlijk dat het voor ontwikkelaars moeilijk is om hun handtekening onder dit bouwproject te zetten als ze die huizen niet met elektriciteit kunnen opleveren.
0: Dat wilde ik net vragen. Is het

0: Wie is daar dan verantwoordelijk voor? En het verkeer inderdaad. En dan die elektriciteitskwestie. Dus kijk, en dit is het hele punt van ons verzet. En waarom we ook echt wel wat geïrriteerd zijn geweest erover. Wij denken gewoon, er moet gebouwd worden, er moeten huizen komen. Ga op zoek naar plekken waar dit gewoon kan. Waarvan je weet dat het kan. Waar je niet de hele buurt in de gordijnen jaagt en bezorgd maakt. Waar je niet gevaar oplevert voor omwonenden.
1: Al met al gebruik je tijd beter om te kijken naar meer geschikte plekken.
0: En ga op die manier, lever op die manier voor denk de inwoners van Soest.
1: Denk jij persoonlijk dat de provincie open staat voor al deze argumenten die hout snijden tussen haakjes? Dat ze ook echt zien dat dat het ook echt niet kan. Mogelijk is.
0: Kijk, dat is moeilijk te zeggen. Vanavond gaan we erheen. Mijn indruk van de provincie tot nu toe. Kijk, dit zijn professionele mensen. Dit doen ze voor hun werk. De correspondentie die we gehad hebben is super oprecht, integer, professioneel, serieus. Zij gaan niet iets goedkeuren zonder dat ze echt 100% zeker weten dat er naar alle hoeken en gaten gekeken is en alles afgewogen is. Dus daar hebben we heel veel vertrouwen in. Het waterschap speelt hier ook een rol in. Die hebben overigens dit gebied geclassificeerd als het op één na zwaarste risicogebied als het om water gaat.
1: Is ook een zwaar punt wat men moet tellen.
0: Dat is een heel zwaar punt en de provincie zal daar ongetwijfeld ook naar kijken. En dat mee moeten nemen, want ik denk niet dat er een keuze is. Dus ja, weet je, het gaat nu van mensen die het goed bedoelen. Hè? Want het klinkt soms een beetje alsof wij de politici in Soest niet waarderen. Maar dat is niet zo. Dat doen we heel erg. Het is natuurlijk fantastisch dat die mensen hun tijd in dit werk stoppen. En het is heel belangrijk. Maar we gaan nu wel van een speelveld waarin mensen dat erbij doen. Naar een speelveld waar mensen dit voor hun werk doen.
1: Het moet geen prestige kwestie worden. Hè?
0: Nee.
1: Het moet, en dat is denk ik ook wat jullie duidelijk willen maken. Het is geen kwestie van wij willen niets en jullie willen per se. Maar het moet dus geen prestige kwestie worden. Het moet een eerlijk plan zijn.
0: Ja.
1: En het moet mogelijkheden hebben.
0: Ja, dat. En vooral, en dan ga ik terug naar waar ik begon. Er moet gewoon op een gegeven moment gebouwd worden in dit gebied. Niet in dit gebied, maar in Soest. Dat is waar Soestenaren behoefte aan hebben. Er is behoefte aan woningen. Die woningen moeten er komen. Dus hou op, wat ons betreft, om dat te proberen te doen op een gebied waar het al een aantal keren verkeerd gegaan is en afgeschoten is. Ga het doen op manieren die wel kunnen. Zodat we er allemaal wat aan hebben. En zodat de politiek in Soest straks kan zeggen, kijk eens jongens, we hebben heel veel woningen gebouwd. Goed van ons, hè. In plaats van
1: op een
0: dit,
1: goede plek.
0: Ja, in plaats van dit, wat waarschijnlijk eindigt met dat er uiteindelijk niks gebouwd wordt. En leg dat dan maar eens uit. Dan zijn we 3-4 jaar bezig geweest.
1: En kost geld.
0: Ja,
1: kost
0: precies.
1: Allemaal geld. En heel veel tijd en heel veel moeite. Arend-Jan, ik dank je heel hartelijk. En natuurlijk willen wij hier graag bij Eemland 1 op de hoogte gehouden worden.
0: Ja, nou,
1: hoe dit gaat aflopen.
0: Ja.
1: En ik hoop dat wij tegenover elkaar gaan zitten binnenkort. Zo snel mogelijk.
0: Leuk.
1: En dat we kunnen praten over, kijk, daar komen woningen. En wat een mooie plek.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Hè? Ja.
1: En
0: wat een mooie woningen.
1: En wat een mooie woningen. En dat jullie verder prettig kunnen blijven wonen.
0: Ja.
1: Ik dank je voor het gesprek, Arend-Jan Hesselink, over de bouwplannen rond de Stadhouderslaan in Soest.
0: Dankjewel.

0: Ja, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, kent u ze nog? Leen Jongewaard, Piet Reumer en Adelle Bloemendaal in die leuke serie Het Schaap met de Vijf Poten. En het is tijd voor het weer met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het daar in Amersfoort?
2: Ja, lekker. Een zonnetje, fris windje, een paar wolkenvelden.
0: Past het bij de tijd van het jaar?
2: Ja, vind ik wel.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ik krijg toch wel een beetje najaarsgevoel op de een of andere manier.
2: Ja, de temperatuur of wat is dat?
0: Ja, ik weet het niet. Misschien de stand van de zon of... toch hè, eerder donker, dat ga je een beetje merken. Dus ik voel die herfst komen. Kan dat kloppen?
2: En ook vergeet ook niet de ochtenden. Hè? Ook is het mooi weer. Je hebt dan heel veel dauw in de ochtend.
0: Ja, zeker.
2: Hoort bij de herfst. En de herfstdraden, weet je wel.
0: Ja, die gaan ook weer komen. De spinnen en noem het allemaal maar op.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Maar hoe gaat het eruit zien verder vandaag?
2: Ja, het is een beetje onzeker of er nog een paar buitjes vallen. Die zijn er, maar die zijn klein en die vallen verspreid over Eemland. Dus je kunt er van verstoken blijven, maar je kunt er ook even last van hebben. Een paar tienen van millimeter. Morgen stelt het misschien nog iets meer voor als vandaag. Dus de kans is dan iets groter dat je toch wat op je hoofd krijgt, tijdelijk even. En dan de echte regen komt op vrijdag.
0: Ah.
2: Dus dan komen echt een regengebied over en dat stelt dan wat meer voor. Dus niet meer een paar tienen, maar een paar millimeters. En dan hebben we een weekend, dan mogen we even genieten van wat hogere temperaturen en van bijna of helemaal droog weer. En dan volgende week, dan begint het echt hoor, het herfstwerk.
0: Ai, dus, zie je
2: wind,
0: wel.
2: Regen, lage temperaturen en en gevulde rivieren dan hoop ik.
0: Ja, want hoe is het met de waterstand? Heeft het een beetje zoden aan de dijk gezet, de regen?
2: Dat wel. De hele lage waterstanden van een paar weken geleden zijn voorbij. Maar het is nog steeds behoorlijk te laag.
0: Oh.
2: Dus voor een goede uitwisseling van goederen naar Duitsland en verder... moet de Rijn toch een stuk voller worden.
0: Ja. Dus we zijn nog niet op niveau, zeg maar.
2: Nee, en bij de Maas is tegenwoordig een ander verhaal. Hè? Om de Maas te beteugelen staan overal dammen.
0: Mm-hmm.
2: Dus die waterstanden zijn mensenhanden.
0: Mensenhanden, ja.
2: Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ik snap wat jij zegt, ja.
2: De regen die in het beneden, hoe zeg ik hoor, in de beneden... er is ook een soort naam voor, ik ga even niet opgehoord. Maar in het achterland van het toevallig, dat houdt ook niet over hoor.
0: Nee.
2: Dus wat dat betreft zou ook de Maas zo aardig wat regen.
0: Kan je zien
2: hebben.
0: Wat al die warmte gedaan heeft, hè, met het water?
2: Ja. En weet je wat die warmte gedaan heeft? De warmste zomer ooit.
0: Ja.
2: Ja, dus...
0: Ieder jaar lijkt dat wel zo te klinken.
2: Ja, want ik zag inderdaad de warmste zomers, de vijfde van, komen in de twintiger jaren voor.
0: Kan je nagaan.
2: Dus, dat zegt voldoende.
0: Dat zegt heel veel. Goed, ja. Klaas, dus vandaag...
2: En het is niet alleen Nederland, hoor. Het is de hele wereld geplaagd wordt door... Extreme.
0: Nou, vandaag in ieder geval een klein
2: geen
0: zonnetje.
2: Geen extreme dag vandaag.
0: Geen extreme dag. Gewoon een fijne dag met af en toe hier en daar een beetje regen.
2: Een heel klein beetje. Ja, maar die kan ook overslaan. Morgen is die kans iets groter, maar ook dan kan het ook droog blijven. Vrijdag zijn we toch wat meer verzekerd van regen. En dan een paar droge dagen. En volgende week dan zou het eigenlijk wat kouder en regenachtiger moeten worden en winderiger.
0: Nou, we gaan het allemaal van jou horen. Iedere dag ben je bij ons rond het halve uur. Ik dank je voor vandaag, Klaas. En
2: graag gedaan.
0: Tot morgen weer.
2: Tot morgen.

0: Cardinal Point was dit en I'm the Great Pretender. Ja, ze dachten ook, de Platters waren met I'm the Great Pretender en zij gingen een stapje hoger met de Grand Pretender. Dan gaan we het hebben over de voedselbossen. Ja, een voedselbos, wat is dat eigenlijk? Nou, dat is een combinatie van natuur en landbouw. Bomen, struiken, kruiden en bodembedekkers zijn bewust gekozen omdat ze eetbare producten opleveren. En voedselbossen worden ook steeds populairder en daarom praat ik vandaag met Isabel Kruisheer over deze voedselbossen en de Open Voedselbossendag die eraan zit te komen. Isabel, welkom.
1: Ja, dank je. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ja, aanstaande zaterdag, hè, 5 september, is het Open Voedselbossendag. Hoeveel van deze bossen hebben wij eigenlijk in Nederland?
1: In heel Nederland.
0: Laten we het over onze eigen omgeving hebben. Laten we daar beginnen.
1: Ja, precies. Ja, nou, ik werk voornamelijk in de provincie Utrecht. En daar hebben we er, nou, ik denk wel tientallen, misschien wel 40 inmiddels. Maar ik weet ook niet van allemaal, want een voedselbos kan eigenlijk al heel klein zijn. Kan ook een klein bosje in de straat zijn, of bijvoorbeeld op een schoolplein. Dus om daar een precies getal aan te hangen is best wel moeilijk.
0: Maar het zijn er aardig wat als ik dat zo hoor.
1: Zeker, want, ja, het wordt steeds populairder.
0: Ja, ja. Als ik het woord voedselbos hoor, en nou ben ik een leek natuurlijk, dan stel ik mij zo'n bos voor met prachtige wandelpaden en waar ik dan allemaal heerlijke geuren oppik van kruiden en zo. Maar is dat ook de realiteit? Want hoe werkt zo'n bos?
1: Ja, het is in ieder geval een heel goed beeld, dus houd dat vast. En over 10 jaar, 15 jaar, zal je inderdaad echt dat droombeeld hebben van door zo'n bos lopen en allemaal dingen zien. En op sommige plekken is het ook al wel, hoor.
0: Ja.
1: Maar het idee van een voedselbos is dat het, ja, op het begin is het allemaal nog best wel klein. Want je plant juist bomen aan met het idee dat je voor de toekomst een heel robuust voedselsysteem hebt. En anders dan eenjarige, dus wat we voornamelijk eten, waar je ieder jaar opnieuw zaait en ieder jaar opnieuw kan oogsten, mm-hmm. is het bij het voedselbos het idee dat je het één keer aanplant en daarna dat je er eigenlijk bijna niks meer aan hoeft te doen. Maar dat betekent dat je in de eerste paar jaar, dat het eigenlijk nog best wel een beetje klein is. Mocht je zaterdag op pad gaan, is het goed om misschien even je verwachting bij te stellen dat je misschien niet door een heel vol en dicht bos zal lopen.
0: Maar wel dat je lekkere geuren ruikt, denk ik.
1: Absoluut,
0: zo.
1: Absoluut. Ja. En ik denk dat je ook heel veel kan proeven al.
0: Ja,
1: want het is echt top oogstseizoen.
0: Oké. Isabel, kun je zomaar als wandelaar kun je zomaar gaan plukken? Of moet je eraf blijven en gaat dat onder begeleiding? Leg even uit hoe dat werkt.
1: Ja, je kan zeker niet zomaar plukken. En eigenlijk zijn de meeste voedselbossen zelfs niet zomaar openbaar te bezoeken. De meeste plekken worden beheerd door groepen vrijwilligers of soms agrariërs. Sommige zijn ook op boerenland.
0: Mm-hmm.
1: Daarom hebben we ook de Open Voedselbossendag opgericht. Omdat we dachten, die voedselbossen, dat zijn zulke mooie plekken. Verscholen in woonwijken of in het buitengebied.
0: Maar het is wel de bedoeling dat je ervan gaat eten, toch?
1: Zeker, ja. Maar het is niet de bedoeling dat je zomaar langskomt en daar eten gaat oogsten. Dus dat wordt wel gecontroleerd. Maar je kan je aansluiten als vrijwilliger of je kan meedoen aan de oogstdagen. Alle voedselbossen die organiseren dat zelf en die communiceren dat zelf. En met de Open Voedselbossendag kun je kennis maken met voedselbossen bij jou in de buurt. En kan je ook je laten informeren over hoe je daar van op de hoogte kan blijven.
0: Ja, op 5 september, dus aanstaande zaterdag, is de officiële aftrap. Die is in Amersfoort.
1: Klopt.
0: Als ik nou zo'n voedselbos wil bezoeken, moet ik dan vrijwilliger zijn of moet ik me aansluiten? Wil ik daar ook producten van kunnen kopen of krijgen? Of hoe werkt dat?
1: Ja, op 5 september niet. Maar dat is natuurlijk een beetje een speciale dag. Want dan is het dus Open Voedselbossendag. Dus dat is de ene dag in het jaar dat ze allemaal hun deuren openen en dat je ze allemaal vrij mag bezoeken.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn er inderdaad ook producten te oogsten of te kopen. Maar voor normaliter moet je inderdaad je aansluiten of als vrijwilliger. Maar je kan dus ook, ieder voedselbos doet het anders. Maar je kan bijvoorbeeld ook de Facebookpagina volgen of een nieuwsbrief. En dan kan je gewoon sporadisch komen aanwaaien als er iets georganiseerd wordt.
0: Ja, ja. En dan kun je dus kruiden of andere producten die in dat bos groeien, kun je kopen.
1: Ja, van alles. Speren. Kopen of gewoon oogsten en meenemen. Appels, okay. Peren en ook hele gekke ja, soorten die wij niet zo kennen. Zoals nashi-peer en de pauwpauw. Het zijn allemaal best wel gekke, exotische fruitsoorten. Leuk. Heel leuk, ja.
0: Waar kan ik ze vinden, die voedselbos? Wij zitten in de studio in Baren bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Waar kan ik hier in Baren of Soest, hè, ligt ook hier naast de deur. Waar kan ik zo'n voedselbos vinden?
1: Ja, in de provincie Utrecht doen er 17 mee dit jaar. En bij jullie in de omgeving, nou, je noemde hem al, zit dus in het voedselbos Amersfoort. Het zit een beetje ten noorden van, bij Vathorst, ten noorden van Amersfoort. Er doet ook één voedselbos uit Soutenburg mee, één in Leusden, één in Soest. Dus bij jullie in de omgeving kan je best een goede fietstoer maken.
0: Nou, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Is het de bedoeling dat we steeds meer producten uit die voedselbossen gaan halen?
1: Ja, dat is wel wat wij hopen te bereiken. Dat steeds meer mensen kennis maken met wat er in een voedselbos groeit. En ook hoe je daarmee kan koken.
0: Ja.
1: Dus zaterdag, je zei het al even, hebben we de openingsactiviteit. En dan hebben we een chef uitgenodigd. Dus die gaat ons uitleggen hoe je dan ook kan koken met producten uit het voedselbos. Want dat vraagt wel een beetje een andere manier van denken. Het is niet, je kan er geen rijst of pasta zeg maar uithalen.
0: Nee.
1: Maar veel meer kastanjes en walnoten. Nou, hoe kan je daar nou een maaltijd mee maken? Dat gaat hij zaterdagochtend uitleggen. En ik noemde het aan het begin al even, een voedselbos, ja, dat zijn dus allemaal meerjarige gewassen. Dus het idee is dat je het één keer plant en dat het dan voor tientallen jaren kan blijven staan. En je kan je voorstellen dat dat voor de bodem en voor de biodiversiteit fantastisch is ten opzichte van ieder jaar opnieuw ploegen en zaaien.
0: Is er tot slot genoeg ruimte in die stedelijke gebieden? Hè? Er wordt meer gebouwd. Is er nog wel ruimte voor dit soort voedselbossen?
1: Dat is er zeker, juist omdat het ook bijdraagt aan meerdere vraagstukken die we nu hebben, hè, voor de leefbaarheid. Groen wordt steeds belangrijker met die warme, droge zomers. Is het zo fijn om wat groene plekjes te hebben, om je te kunnen terugtrekken. En voedselbossen geven voedsel, maar het zijn ook gewoon hele fijne plekken om te zijn en om met je kinderen naartoe te gaan en om te leren over waar ons eten vandaan komt, om mensen te ontmoeten. Dus
0: het dient meerdere...
1: Meerdere functies.
0: Meerdere functies. Hè? Het is niet alleen maar om het gezonde en het mooie product, maar het is ook wat je zegt. Hè? Het geeft groen, het geeft schaduw en het is ontmoeting. Hoe mooi is dat? Isabel Kruis hier, ik dank je voor vandaag. Aanstaande zaterdag dus de aftrap in Amersfoort. Is dat bij Vathorst of wat is de locatie precies?
1: Ja, dat is bij Vathorst en dat is om 9:30 beginnen we. Hebben we een lezing van een uurtje en dan kan je daarna aansluiting bij de rondleiding. Maar kijk vooral op de website, dat is nmu.nl/voedselbossen. Maar je kan ook even googlen op Open Voedselbossendag Utrecht. Voor alle deelnemende voedselbossen. En iedere
0: dan kan iedereen daar zijn informatie
1: precies
0: uithalen.
1: Ja, organiseert weer zijn eigen activiteiten.
0: Nou,
1: ja.
0: Dankjewel, ik wens je een hele mooie dag en zaterdag natuurlijk ook. Hè. Prachtige
1: dankjewel
0: dag gewenst, dank je.
1: Dank je.

0: We blijven blij de rijders, jawel. En daarvoor hoorden we Nutbush van Tina Turner. Van Soest naar Boedapest, dwars door Europa. En dat allemaal in een auto waarvan je kan afvragen, ja, gaat die het wel volhouden? Brengt die mij daar wel? En dan heb ik het over de Garbage Run. En Marcel Lenfert is momenteel samen met zijn zoon Luc en vriend Oscar onderweg om deze avontuurlijke tocht te gaan maken. Marcel, goedemorgen. Kun je me horen?
1: Ja, hele goede morgen.
0: Ja, hallo Marcel. Ja, ik hoor
1: je. Ja, anders dan gaf ik dit antwoord niet. Zeker.
0: Nee, dat is waar. Weer bij de pinken ben jij, hè?
1: Hallo.
0: Ja. Waar zijn jullie op dit moment?
1: Vroeg opgestaan vanmorgen.
0: Vroeg opgestaan.
1: En wij rijden nu van Bistrița naar...
0: Marcel, we hebben een beetje een slechte verbinding.
1: Hallo.
0: Je valt steeds een beetje weg. Kun je mij wel goed verstaan?
1: Ik versta jou goed.
0: Ja. Nou, ik ga langzaam praten, want er zit een beetje tijd tussen jouw antwoord en mijn vraag. Laten we even beginnen over deze garbage run in een garbage car, zou ik bijna willen zeggen. Jullie vertrekken vanuit Praag en het is de bedoeling om in Boedapest te eindigen. Laten we eens beginnen met wat voor auto rijden jullie eigenlijk?
1: Wij rijden met een Nissan X-Trail uit het bouwjaar 2003.
0: 2003. En hoe is de, situatie in de auto? Of wat, hoe goed is die?
1: Ja, we hebben de auto een half jaar geleden aangekocht. En die hebben we op alle plekken waar dat nodig was gereviseerd en goed onderhouden. Dus we moeten ook eerlijk zeggen dat die tijdens de reis zich goed houdt.
0: Ja, want is dat een van de voorwaarden dat je dus in een oude, oude auto moet rijden deze tour?
1: Ja, de auto's die meerijden, die zijn allemaal 20 jaar of ouder.
0: Ja, en dat is een van de voorwaarden aan de garbage run. Wat is nog verder de uitdaging?
1: Nou, de tweede uitdaging is dat...
0: Ja, voor de luisteraar moet ik even zeggen dat de verbinding vrij slecht is. Ik ga het nog een keer even aan je vragen. Wat zijn de uitdagingen op deze tour, Marcel? Ik weet niet zeker of Marcel mij...
1: Rijauto. Hallo? Hallo?
0: Ja, ik denk dat we eventjes de verbinding moeten verbreken. Jammer genoeg, hè. Want ja, het is zo'n leuke tour, deze garbage run. Ik zal het even uitleggen. Het is de bedoeling dat men van naar Boedapest rijdt. Ze beginnen in Praag en onderweg zijn er allerlei uitdagingen waar ze aan moeten voldoen om deze rit goed te volbrengen. Ik wilde eigenlijk vragen hoe lang mag je over deze rit doen, maar de verbinding is nogal slecht. Misschien dat we op een later tijdstip deze week nog even contact kunnen leggen met Marcel Lenfert en zijn zoon Luc en vriend Oscar. Dat we dan een wat betere verbinding kunnen krijgen. Jammer genoeg gaat dat niet lukken vandaag. Ik wens ze toch vanuit de studio hier in Baren heel veel succes. En laten we hopen dat we ze later nog eventjes te pakken kunnen krijgen. Vandaag gaat dat niet meer lukken. We gaan er even een plaatje draaien. En dan ben ik zo weer bij u terug.

En we zijn toe aan het einde van het programma. U hoort het, ja, de muziek klinkt alweer. Ik kom nog heel even kort terug over de Garbage Run. Wilt u het online volgen, dan kan dat met www.garbagerun.nl. Ik dank u allemaal voor het luisteren vandaag. En hou ons om te gaan in de gaten. Hè, op de socials, want daar zijn wij te vinden. En op onze website eemland1.nl. Morgen hebben we weer een nieuwe Eemland 1 actueel. Luister daarnaar en we zijn er rond de klok van 9 uur. Voor vandaag een hele fijne dag gewenst. Tot morgen weer.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Hier mag je niet doorheen praten. Nee, dat kan toch niet, hè? All of My Heart uit 1982 was de eerste bij Dekker Radio vandaag. Met A, B, C. Zijn ze nou klaar? Ja, nu zijn ze klaar. Dit vind ik gek. Het is nieuw werk, maar ik snap het niet. Waarom noemen ze zich zo in hele zinnen? Moet je horen. Brooklyn, Funk, Essentials en Allison, Limerick en Eva Esman en Desmond Foster. Hoe? Oh, dat gaat er nog wel. Bus de bus. Stop. Welkom bij Bekkera.

0: Nooit eerder gedraaid bij Dekker Radio. Brooklyn Funk en Essentials en de rest van het spul. Bus de bus stop. Huh? Knal, boom, uit. Nou zegt jongen.
1: Menno Dekker.
2: Met de muziek van de jaren 90.

dit liedje, hè? Lee Towers en Bart de Graaf. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven, uit 1997, nee, nog ouder, 1992 zelfs, jawel. Ilse de Lange, met een pas uitgebrachte Get It Right. Wauw, luister.

Ilse de Lange, Get It Right. Een bak herrie was het eigenlijk, maar wel mooie herrie, toch? Kenny B, kennen we die nog? Met zijn verhaal over Parijs. Dat is ook alweer uit 2015. Zo hé. Maar het was een leuk liedje, luister maar.

Mooie liedjes van Agda en de Munnik. En dit was er één van uit het jaar 2000. De Kapitein deel 2. En ze hadden ook nog een deel 1. Die draai ik binnenkort wel weer eens. Wat dacht je van deze? Oh, klinkt mooi, hè? Uit 1965. Jonathan King is dit.

0: Everyone's gone to the moon. Hoe dan? Eens even kijken hoor. Oh, Wiebe is klaar. Hij zit in Studio 2 met deze drie. Luister maar.
1: Deze drie. Zo in Dekker.

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet in 2020 te laat is ingegaan. Daardoor is een tijd lang een vacuüm ontstaan en zijn grondrechten van mensen geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde aan de weg langs de Rode Zee in een populair vakantiegebied. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op 16 konijnenhouderijen in Nederland. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Het weer wisselvallig bij een graad of 21. Morgen weinig verandering bij opnieuw 21 graden.

Harry, afkomstig uit 1970. American Woman van The Guess Who. Wie? Nou, The Guess Who. Raden maar. Toch? Dadelijk Blootsen en Bonfire, maar eerst deze van Laura Pausini en Fidati di me.

Zo, die dame is ook weg, ja. 3 achter elkaar had ik beloofd. En Blauwzoen en Bonfire. Maar hij stond niet klaar. Maar nu wel, hoor. Ik geef het eerlijk toe, ik maak ook wel eens een foutje, hoor.

0: leuke zanger, hè? Dwight Dissels. En dit is de dag.
1: Dansen met me, dansen met me.
0: Dat je naar Dekker Radio luisteren mag.
2: Een hit uit de jaren 90. Dekker Radio.
0: Zo zeg. Het lijkt wel Sinterklaastijd. Rijmen en zo. Nou, daar hou ik niet van, hoor.

0: maken met de muziek van gisteren.
1: Nou, je mag ook zeggen eergisteren, hoor. Rolling Stones. One More Shot. Bij Dekker Radio. Bang!

voor een Nederlandse groep niet gek, hè? The Ladies of Soul. The Woman's World. Daar heb ik geen verstand van, dames. Ik kijk op de klok, ik moet een beetje opschieten. Ik zit weer te treuzelen, dat mag niet. Nee hoor. Dit is leuk. Los Angeles, jaren 80. En een Amerikaanse discjockey op een van de vele radiostations. Heette Rick Dees. Met het programma Rick Dees in the Morning. En Disco Duck hoor je.

Nou, ik kijk op de klok. Moet het voortmaken, want anders lukt het niet. Ik moet wel een beetje uitkomen aan het eind van dit uur. Ja. Wat dacht je hiervan? The Carpenters, als afsluiting. Sweet, sweet smile. Nou, dan eindigt het toch nog eens goed.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ja, welkom hier op Eemland 1 en welkom bij weer een Music Memories. Music Memories, dat betekent dat we een uur lang teruggaan in de tijd. We gaan lekkere muziek draaien uit vervlogen tijden. We gaan een ritje maken door de verschillende decennia's en de jaren 80. Ja, daar zijn we nu al geweest. Gaan we straks nog wel een keer naartoe, maar uit de jaren 80 draaiden we Cameo en Word Up. Zoals gezegd, we hebben nog veel meer lekkere gouden ouwe voor je klaarstaan dit uur. Maar niet te veel praten, lekker veel plaatjes draaien. Maar gauw naar 1977. Met Carlos en de Big Bijou.
1: Music.
2: Gerard van der Meer.
1: Memories.
3: Approchez, approchez. On va lancer le Big Bijou. Big Bijou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

Ja, ik probeer altijd de leukste platen voor je uit te zoeken, hoor. De Achy Breaky Heart, Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Ja, soms klinkt het nog niet helemaal lekker, maar ik ben even aan het wennen aan de nieuwe studio. Komt vanzelf goed, hoor. Ondertussen gaan jullie luisteren naar Juffrouw Toos. Oh,

0: Ja, ze hebben in totaal 2 hitjes gescoord. Waarvan Juffrouw Toos de eerste was. En de andere, dat was, dat ging over die 10 kleine tuinkaboutertjes. One, two, trio hier op Emeland 1.
1: Wat is het weer gezellig.
0: Ja, gezellig is het zeker. We gaan nog meer leuke platen voor je draaien. We gaan naar de jaren 60, 1966. Herman's Hermits en No Milk Today.

In the silver mine. Ja, ja, ja, diesel. Down in the silver mine. Hier op Hemeland 1. Ja, wat gaan we nog meer doen? Ja, we gaan nog meer Nederlands product draaien. Alleen wel wat ouder. Wat dacht je van deze? Catapult. En de Teeny Bopper Band.

Heerlijke jaren 90 muziek, Aswad en Shine. We gaan naar de jaren 70 en zo dadelijk gaan we naar 2010. Met Bruno Mars, maar eerst deze, Tina Charles.

Bruno Mars hier op Emeland 1 en Just The Way You Are. Ja, ja, ja. We hebben nog leuke plaatjes te gaan, hoor. We draaien alleen maar leuke plaatjes natuurlijk, hè. Maar we gaan nu naar 1964. Trini Lopez. And this land is your land.

papa, kan je een leuk plaatje draaien?

0: geluk.
1: Ja, en toen was hij ineens afgelopen. Dat is geen goede MP3 dit. Nou, die ga ik even een keer opnieuw opzoeken en een keer helemaal voor je draaien. Gerard Cox in 1948. En het origineel was natuurlijk Alone Again, Naturally. Ja, soms heb je dat. Wat dacht je van deze? Entrance en Ricardo Darfors. En Staying Alive.
2: Get real with the fever on the dance floor.

Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Dat was eigenlijk de tweede hit die ze scoorden. Wij draaien hem gewoon nog een keertje bij Heemland 1. En dan kijken we op de klok en dan zien we dat zo'n uur alweer voorbij gevlogen is. Dus dat betekent dat ik weer afscheid van je moet gaan nemen. Volgende week is er een nieuwe verse aflevering van Music Memories. Tot die tijd zul je het moeten doen met het materiaal wat er nu is. En haal de muziek niet weg. Don't take away the music. Dat zingt de Vares ook. En dat is de laatste plaat. Ik zeg heel graag tot een volgende Music Memories. Hier op Heemland 1.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: zeker mee.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïnse drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Heerlijk gebouwd dat je in 1987 opende het programma Bond voor vandaag. Deze van Nick Kamen. Loving You is Sweeter Than Ever. Ja, fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ook dit uur de plaatjes weer voor u. Hedendaagse muziek hier van Teddy Swims. Break Up in Reverse.

0: En dan was het de muziek van Terry Swims. Opeens was het liedje klaar. Hè? Breakup in Reverse, de titel van deze plaat. 2026 muziek was dat. Wij gaan terug in de tijd met de, wat wij dan noemen...
1: Oude Munk.
0: 1967, hier hebben we Petula Clark. Don't sleep in the subway. Muziek van lang geleden, maar wel lekker om het te horen.

0: Jazeker, de muziek van Petula Clark. En dit kwam allemaal uit 1967. Don't Sleep in the Subway.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En dat is het zeer zeker. We gaan naar 2002 met Paul Simon. Father and Daughter.

0: De muziek van het jaar 2002, Paul Simon. Father and Daughter, de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Op en met 2017 met Zara Larsson. I would like.

0: de 2017 muziek van Zara Larsson. I Would Like, zo heette dat plaatje.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, het nieuwe werk is van Nielsen Southern Harmony samen met Brigitte en The Dusty Trails. Are we in trouble now? Hoop het niet voor ze.

0: Ja, zitten we in de problemen of niet? Nieuwe plaat van de samenwerking Nielsen Southern Harmony en Brigitte en de Dusty Trails. Are we in trouble now?
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: 1992, Lionel Richie. Dit is My Destiny.

Muziek van Lionel Richie kwam daar voorbij. Denderen uit 1992. My Destiny, de titel van de platen. Wij gaan op naar het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1978. Hans van den Berg en zijn band Grupo Sportivo. Dit is Rock'n'Roll.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven voor overleg met premier Jetten en vertegenwoordigers van de chipmachinefabrikant ASML. Beide regeringsleiders willen Europa zelfstandiger maken op IT-gebied. Duitsland heeft een Let en een man uit Belarus in beeld voor de verijdelde drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en een ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. Nederland wil beter voorbereid zijn op eventuele crisis. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan lokaal regen gaan vallen. Morgen is het bewolkt met opnieuw regen en opnieuw 21 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De Nijmeegse zanger Frank Boeien samen met zijn Frank Boeien groep natuurlijk uit 1984 een dikke hit. Zwart-wit, en dat ging natuurlijk over discriminatie en zo. Moeten we het niet doen, hè? Zeker niet. Hedendaagse muziek hier zo, Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

0: Hedendaags muziek, Martin Garrix, ditmaal samen met de mannen van U2, Fireflies, de titel van het nummer.
1: Jan Berg,
2: met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan terug in de tijd dus, we gaan naar het jaar 1963 met Paul Anka.
3: Hello Jim.
0: Zo heet het.

0: Polenka was Hello Jim en op het eind was het Goodbye Jim. Zo was het dan ook maar net, daar was hij niet helemaal blij mee.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix uit het jaar 2009 met James Morrison en Nelly Furtado.
2: Broken

0: The Broken Strings, James Morrison samen met Nelly Furtado horen daar voorbij komen.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En uiteraard ook voor u, Ralph Bogart. Duitsstalige muziek. Tijd die niet vergeet.

0: nieuwe plaat van Ralph Bogaert. Tijd die niet vergeet. Ja, zo een beetje een stukje Duitsstalig muziek, zo'n programma. Ja, waarom ook niet, hè?
1: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Dat vind ik ook. 2023, hier hebben we Sera. Haar nummer Best Friend.
2: She doesn't really like attention. Yeah, she...

2003, de muziek van Sarah Best Friend. Het is ieder van de plaat. Kijk ik op de klok en dan zie ik dat het de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Het was weer een uurtje lang bont op je radiotoestel. Zoals elke keer weer vol met muziek uit allerlei decennia. Wat stijltjes. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier gedaan. Reageren op het programma kan, mag het natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com staat er eens wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een fijne dag verder en ik vertel nog even wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst 1973, Marvin Gaye en Let's Get It On. En daar nog een nieuw werkje van Katie Knip, een nummer wat getiteld is Metro in Paris. Ik zeg bedankt, nogmaals, de groetjes. En graag weer tot de volgende bond.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
5: Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe aflevering van de Duurzame Draai. Mijn naam is Noëlle Sand en tegenover mij zit Annemarie Onderstal. Vandaag in ons programma geven we aandacht aan de energiecoaches. Dus we laten er zowel eentje uit Baarn als uit Bunschoten, Spakenburg aan het woord. We hebben het over biodiversiteit en de afgelopen weken hadden we het best warm gehad. Dus hittestress komt aan de orde. En tot slot vertellen we wat meer over het project Slim met Energie en de witgoedregeling.

0: Dat is een lekker begin van het programma, Menno. Goed gekozen. Leuk. We gaan nu over naar onze Henk. Henk van Es, hij is met vakantie, maar alsnog als razende reporter neemt hij overal in het land, maakt hij zelf opnames. En vandaag heeft hij een interview gedaan met een collega, energiecoach van Baarn Duurzaam, Jan. Dus luister mee.
1: Ik spreek met Jan Heesemans, hij is energiecoach in Baarn. Dag Jan.
2: Dag Henk.
1: Ja. Vertel eens Jan, hoe is het zo gekomen dat jij energiecoach bent geworden?
2: Ik ben al 30 jaar met mijn huis aan het verduurzamen. Elke keer een stukje. En ja, dat trok mij wel aan om ook mensen te helpen. Te helpen, ja. om te verduurzamen, ja, en zeker, ja, om leuk te beginnen. Ja. Want het begin is erg moeilijk om lijn te krijgen in het hele verhaal.
1: Wat doet een energiecoach eigenlijk?
2: Nou, een energiecoach die gaat bij de mensen op bezoek met één of twee man. Mm-hmm. En die bekijkt het huis en die kijkt naar de mogelijkheden van de persoon die daar woont. En dat samen proberen we dan een oplossing te zoeken voor het energievraagstuk.
1: Ja.
2: En hoe je dat zo handig mogelijk kan om dat bij dat huis te doen en bij de portemonnee van degene die daar woont.
1: Ja, en wat is het vraagstuk? Is dat een financieel vraagstuk? Of gaat het om de footprint, je CO2 footprint? Of gaat het om comfort? Waar gaat het over?
2: Meestal gaat het over het financiële stuk van de vraag.
1: Ja.
2: Van hoe kan ik goedkoper mijn energie gebruiken en inkopen en alles wat erbij hangt. En hoe kan ik mijn huis isoleren op een zo goedkoop mogelijke manier, maar wel zo efficiënt mogelijk.
1: Ja, want je hebt natuurlijk, je zegt energie, hè? Dus dan hebben we het over gas, elektriciteit?
2: Dan hebben we het over beide, ja. Gas en elektriciteit.
1: Want wat is nou het grootste probleem, gas of elektriciteit?
2: Het grootste probleem is eigenlijk dat het gas erg duur wordt en dat mensen dan willen overstappen op energie.
1: Mm-hmm.
2: En dat is op elektriciteit. En dat is ook omdat het gas er uiteindelijk een keer vanaf gaat. Dus uiteindelijk gaat iedereen van het gas af. En als je dan alleen nog in de wijk op het gas zit, dan word je ook afgesloten. Dan gaan ze dat niet meer onderhouden, dat gasnet. Dan is het afgelopen.
1: En wanneer verwacht je dat?
2: 2040, 2045.
1: Ja.
2: Het duurt nog een hele tijd, maar het verduurzamen op zich, dat is best moeilijk om dat te doen. Zeker als leek.
1: Ja.
2: Om eraan te beginnen en om het uiteindelijk tegen die tijd dat het gas eraf gaat, dat je dan ook helemaal op elektriciteit over kan gaan.
1: Werk jij voor de gemeente?
2: Nee, ik werk niet voor de gemeente. Wij werken voor Baarn Duurzaam en dat doen we op vrijwillige basis.
1: Ja, en wat onderscheidt jou nou van een goede leverancier, hè, die bij je langskomt?
2: Wij doen eigenlijk niks met leveranciers, omdat wij onafhankelijk willen zijn.
1: Onafhankelijk van?
2: Onafhankelijk van leveranciers, van fabrikanten. Wij geven advies aan de mensen hoe ze het beste kunnen doen en waar ze op moeten letten als ze iets aanschaffen. En dan moeten zij zelf via een offerte gaan kijken wat ze willen doen.
1: Dus je hebt eigenlijk helemaal geen direct belang als energiecoach.
2: Nee.
1: Je verdient er niks aan.
2: Je verdient er niks aan.
1: En je krijgt natuurlijk een vergoeding van Baarn Duurzaam.
2: Nee, dat krijgen we ook niet.
1: Oh?
2: Wij hebben alleen, we zijn vrijwilliger. Er wordt geen vrijwillige bijdrage of zoiets uitgekeerd. We doen het helemaal zonder betaling.
1: En dat vind je ook goed dat het zo is?
2: Ja, dat vind ik ook goed.
1: Het is toch een behoorlijke inspanning lijkt me. Hè? Want hoe lang ben je bij zo'n klant bezig?
2: Bij de klant zijn we anderhalf uur bezig, maar de voorbereiding en het maken van een leesbaar verslag kost alles bij elkaar ongeveer een dag.
1: Ja, maar dus ik begrijp dat jouw product is een verslag.
2: Ja, ons product is een verslag.
1: Ja.
2: En dat verslag dat proberen we zo leesbaar mogelijk te maken en ook zo handig mogelijk voor de bewoner. Welke stappen zou die als eerste kunnen ondernemen bijvoorbeeld om het huis in ieder geval redelijk te verduurzamen en daar ook een klein bedrag van de energierekening af te halen.
1: Ja.
2: Want dat stimuleert ook weer degene die daar woont om extra door te gaan met
1: Snap ik, ja.
2: Met die verduurzaming.
1: En wat is nou het uiteindelijke effect van jullie werk? Weet je dat?
2: Ja, het uiteindelijke effect is dat mensen terugmailen dat ze veel aan het verslag gehad hebben en dat ze ermee aan de slag gaan.
1: Ja.
2: En dat wil zeggen dat ze 1 of 2 maatregelen nemen die de meeste winst opleveren.
1: Ja, ja, daar gaat het om.
2: En daar gaat het eigenlijk om, want dat motiveert ook de mensen weer om verder te gaan.
1: Ja. Maar neem je wel eens contact op met klanten naderhand om te vragen van is het allemaal gelukt of wat heeft het opgeleverd?
2: Nee. Dat doen we niet.
1: Oh.
2: Wij geven wel altijd aan dat ze altijd weer een advies kunnen vragen of informatie kunnen vragen bij ons persoonlijk en eventueel een nieuw bezoek kunnen vragen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat zo iemand dan vraagt van oké, ik noem maar wat, ik wil de vloer isoleren. Hè? Ik heb een houten vloer, dat is allemaal ingewikkeld. Waar kan ik terecht? Wat voor antwoord krijgen ze dan?
2: Dan zeggen wij niet een bedrijf. Alleen noemen wij mensen bedrijven die voor zichzelf werken alleen. Dus dan kunnen ze daar eventueel terecht. Want dan weten wij de kwaliteit van dat bedrijfje.
1: Okay.
2: Want als je een groot bedrijf hebt, die hebt allemaal monteurs in dienst. En dan weet je niet of die kwaliteit ook gehandhaafd is. Vandaar dat we alleen maar ook in de regio Baren dan, meestal in de plaats, kennen wij wat bedrijven. Maar alleen bedrijven die als ZZP'er of alleen werken. En dan weten wij ook de kwaliteit.
1: Ja. En hoe zie je de toekomst van Energiecoach? Gaat dit nog jaren door op deze manier? Of ontwikkelt zich dat verder?
2: Nou, ik zie dat wel zoals wij dat doen. Dat we aanvragen krijgen. Zeker tegen de winter. Dan wil iedereen opeens zijn huis gaan isoleren. Maar dat het zeker doorgaat op deze manier. Zolang we maar onafhankelijk blijven.
1: Dat is de kracht.
2: Dat is eigenlijk de kracht. Ja.
1: Nou, heel helder. Dankjewel, Jan.
2: Dankjewel.

0: Daniël Lohuis met Stap voor Stap. En dat is inderdaad hoe we het moeten aanpakken met z'n allen. Nou, wat Henk kan, kan ik ook. Dus ik ging ook als razende reporter op pad. En ik ontmoette Adriaan Voeten aan de Eem, in de Eemerwaard. En Adriaan Voeten doet van alles. Is ook van meten is weten. Maar dit keer hebben we het vooral over het belang van de biodiversiteit en de natuur. Luisteren. Hey Adriaan.
1: Hey Noël.
0: Wat leuk om jou hier te treffen. We staan hier voor jouw huis. En we zien een groene oase aan van alles. Dus daar gaan we het zo even over hebben.
1: Ja,
0: maar misschien wil je je kort even voorstellen. Wie ben je eigenlijk?
1: Adriaan Voeten. Ik hou me bezig met klimaat. En in de allerbreedste zin des woords. Ik trek heel veel mensen aan die het leuk vinden om over klimaat na te denken. Ik vind het ook leuk om over alle vraagstukken op te lossen.
0: Rondom energie heb ik je dan regelmatig met je te maken.
1: Ja.
0: Maar inderdaad ook de natuur, dat gaat je echt enorm aan je hart.
1: Ja, en, meten is weten. Hè?
0: Dus meten dat is weten, precies.
1: Maar in de breedste zin des woords, dus echt heel nerdy. Van elektriciteit en warmtepompen tot meten qua groen. Qua. Hier staat bijvoorbeeld een vogelluisterstation. We meten hoeveel vogels hier recht voor mijn deur bij de Eemerwaard rondvliegen.
0: Ja.
1: Noteren we iedere dag weer het hele jaar door. Dat analyseren we, bekijken we. Maar ik loop ook met Obsidentify hier voor rond. Of eigenlijk overal rond. Te kijken van wat er allemaal te vinden is qua natuur. En dit stukje hiervoor waar we nou staan, want dat was volgens mij je vraag.
0: Ja, klopt.
1: Daar zijn we vorige week, was dat geloof ik, of de week daarvoor? Met de fietstocht.
0: Met de fietstocht, twee weken geleden.
1: Toen zijn we hier langs geweest. Toen was het net op het verkeerde moment gemaaid. Ik zei van, heel naar, maar het komt alweer terug. En nu, twee weken later, tijdens de nationale hittestress. Iedereen piept dat alle bermen bruin worden, stoffig. Is het hier?
0: Een groene oase.
1: Ja. En geel en paars.
0: En het is jammer dat het radio is, hè? Want we kunnen het niet laten zien. Maar we kunnen er wel heel enthousiast iets over zeggen.
1: Vlindertjes.
0: Het is inderdaad echt heel groen.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Dus die poot.
0: Ja, voor jou, ja.
1: Zie je een hele grote boom. Dat horen de mensen misschien ook wel ruisen. Dus dat is eigenlijk een willig. De bomen die bekend zijn om het ruisen, dat zijn de populieren. Die hebben van die ronde blaadjes, die twinkelen een beetje. Maar dit is een willig. Een van de honderden soorten willigen die er zijn. Er zijn geloof ik iets van 30 soorten die in Nederland thuis horen. Maar deze willig, die is heel bijzonder. Want hij staat namelijk voor mijn raam.
0: Ja.
1: Ik schrijf daar vaak mijn stukjes achter. Want op de achtergrond is de willig.
0: Ja.
1: Is de eem. Is de Eemerwaard. En het is heel mooi hoe die kaal kan zijn. En weer groot kan worden. En weer vol kan worden. En in de herfst valt het blad. Dan heb je enorm ruim uitzicht. Dus het is een levend schilderij.
0: Ja, prachtig. Adriaan, we zijn inmiddels een stukje opgeschoven. En we staan nu aan de Praamgracht. Maar we hebben het nu over groen, hè? En dat je ziet als het veel gemaaid is, dan is het kaler. En dan is het groen, is nu bruin. En hier is het bijvoorbeeld weer hartstikke groen. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
1: Het is natuurlijk het woongebied voor niet alleen voor onszelf, omdat wij hier ook wonen. Maar ook voor alle kleine diertjes, dus de insecten. Die moeten weg kunnen kruipen, die moeten een beschermd vochtig stukje kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: Als we hier langs de rand van de Eemerwaard kijken, de rand van de Praamgracht, dan zien we het prikkeldraad. Daar zie je al dat de begroeiing. Zien we al dat de begroeiing bijna een meter hoog is. Met de werkgroep Eemerwaard zijn we eigenlijk begonnen om te zeggen van, mag dat verschrikkelijke prikkeldraad niet weg? Dan maken we hier een mooie haag bijvoorbeeld langs. Utrecht wil ook heel graag hagen weer terug in het landschap.
0: Mm-hmm.
1: En het bijzondere van hagen, daar kun je het heel goed zien. Dat is zeg maar een verticaal tuintje. Daar kunnen insecten wegkruipen, er kunnen kleine beestjes onderkruipen, er kunnen vogels in in wegkruipen. Je hoort daar een
0: kikkerdief.
1: Ja. Daar gaat vliegt de
0: kikkerdief, denk ik.
1: Ja, de bruine kikkerdief. Ja. Er is ook een blauwe kikkerdief gevonden.
0: Wauw.
1: Die heet dus gewoon letterlijk kuikendief.
0: Ja, dat doet hij wat hij dat liefste doet.
1: Die voert dat aan zijn kuikens. Het is heel flauw, maar dat is nou helemaal zo. Ja. Kijk, hij jaagt echt op enkele meters bij ons vandaan. Ik denk dat het 30 meter is.
0: Ja, prachtig.
1: Heel langzaam. Hij is ook helemaal niet snel. Hij wordt ook heel makkelijk verdreven door, door kiewieten. Die dat helemaal niet leuk vinden dat hij in de buurt van hun nest komt.
0: Nee, uiteraard. Zou ik ook niet blijven horen. Ja.
1: Maar ook die moet hij eten.
0: En precies.
1: Dus de dus kiewietjongen, die eten die kleine insecten weer die in het hoge gras zitten. Die komen dus... Die kunnen dus niet in de bermen, kortgemaaide bermen, fourageren. Wat je hier langs de Praamgracht ziet, is dat ook de oevers tegenwoordig hoog gelaten worden. En je ziet ook dat er heel veel meer riet in de grachten mogen blijven staan, in de waterjes mogen blijven staan. Dus omdat de riet, dat heeft een zeer goede zuiverende werking. Dat blijft bacteriën voeden tot in de diepte. En die kan dus ook de Praamgracht weer schoon krijgen.
0: Dat is natuurlijk wel, ja. Want dan nogmaals, want dat is toch wel de hamvraag. Zo van, we hebben goed voor de natuur. En waarom is het dan goed voor de mens?
1: Nou, dat zie je hier. Hoeveel mensen er het fijn vinden om hier langs te lopen. Ja. Om echt buiten te zijn. Dat zie je in tijden dat het even wel wat moeilijker is. Dan zie je dat mensen 's avonds een rondje gaan lopen. Als het 35, 40 graden geweest is overdag. Dan zie je s'avonds hele drommen die lekker even de natuur ingaan. Die koel geblazen worden. Die genieten van een kiekendief die langskomt. En die resetten zich helemaal naar het nu. Naar de werkelijkheid van dit moment.
0: Oké, dankjewel Adriaan voor dit inkijkje in de mooie Emerwaard. En dat groen belangrijk voor ons is, hoop ik, is ons wel duidelijk geworden.

0: Voor de muziekliefhebbers onder ons, dit was Laura Mvula. Ik hoop dat ik het goed zeg. Met Green Garden. Alweer zo'n mooi nummer en lekker swingend. Helemaal goed. Waar we nu aan toe zijn is... ik ben heel erg blij dat we contact hebben met Milieu Centraal. En we gaan nu in gesprek met Simone Trésor om wat meer te horen over hittestress. En daar hebben we wat mee te maken gehad de afgelopen periode. Simone, welkom.
1: Hi, dag.
0: Hallo, helemaal leuk. Nou, fijn dat je erbij bent. Misschien kan je even kort introduceren. Jezelf en misschien ook Milieu Centraal meteen.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Simone Trésor. Ik ben woordvoerder en expert duurzame woningen bij Milieu Centraal. En Milieu Centraal is het onafhankelijke kenniscentrum voor duurzaam leven. Wij helpen mensen bij het zetten van duurzame stappen op elk gebied. Want heel vaak willen mensen bijvoorbeeld wel verduurzamen, maar zien ze door de bomen het bos niet meer. Wij zoeken dan dingen voor ze uit en leggen uit wat de slimste keuze is. Zie ons een beetje als die lieve buurman die de boel op orde heeft, die alles weet en die je graag helpt. Waar je altijd bij terecht kan en die je niets probeert te verkopen. Dat zijn wij ongeveer.
0: Helemaal leuk. Ja, zo'n buurman wil ik ook. Helemaal goed. Nou, ik zonder dolle. Ik denk dat Milieu Centraal echt ontzettend mooie kennisinstituut is. Met waar jullie heel veel informatie te vinden is over van alles op het gebied van duurzaamheid. Dus echt milieucentraal.nl mensen. Dat is echt de moeite waard om daar eens even op te gaan kijken. Waar we jou speciaal vandaag voor wilden vragen was het thema hittestress. Want het is op dit moment in de studio ook nog is best warm. Dus waarom wij doen dat niet zo goed, geloof ik, omgaan met hittestress? Vertel.
1: Nee, ja, nou ja, het is natuurlijk iets waar iedereen wel last van heeft. Alleen is het niet voor iedereen dezelfde hitte, hè? Vergis je niet. Mm-hmm. Niet iedereen heeft dezelfde zomer. Dat hangt af van je postcode en je huis en je buren. Of je woningeigenaar bent of huurder. Je inkomen, je gezondheid, je leeftijd. Al die factoren die bepalen of jouw zomer voelt als vakantie. Of dat je aan het overleven bent in je eigen woning. En ik kan wel wat praktische tips geven om die hitteperiodes wat leefbaarder te maken. En ik kan mensen proberen te motiveren om een plan te maken om die hitte structureel zoveel mogelijk

0: buiten de deur te houden zonder daar meteen bakken met stroom voor te gebruiken.
1: Nou, kom maar door met die tips dan. Want daar zijn we heel nieuwsgierig aan. Dus tip 1?
0: Ja. Nou ja, goed, er zijn eigenlijk twee plannen die je moet maken. Een plan als er een hittedag aankomt. Daar kun je je natuurlijk korte termijn mee tegen wapenen. Maar ja, de zomers worden er niet koeler op. Dus we zijn als Nederlanders gewend ons te wapenen tegen de kou in de winter. Maar eigenlijk moeten we ook gewoon een plan maken om ons te wapenen tegen de warmte. En ja, daar zijn we nog niet zo aan gewend. Maar dat is wel heel verstandig om dat plan te maken. Maar we zijn in Nederland hele goede korte termijn denkers. Maar lange termijn denken vinden we lastig. Ja. Maar goed, bij een hittedag, komt er een hittedag aan, dan heb ik een geheugensteuntje. En dat is hang op, doe dicht, lucht door. En ik hoop dat hij blijft hangen.
1: Oké, zeg hem nog eens, zeg hem nog één keer.
0: Hang op, doe dicht, lucht door.
1: Kijk.
0: En ik ga hem uitleggen uiteraard. Want hang op betekent probeer aan de buitenkant zoveel mogelijk zon te weren. Hang je zonwering op. Hè? Dus doe alles wat je hebt aan markiezen en parasols open uit. Heb je die niet, probeer dat dan te doen door iets voor je ramen te hangen. Een laken, een schaduwdoek. Er zijn heel veel budgettips om dat te doen. Hè? Je kunt ook een rolgordijn buiten voor je warmste raam hangen. Ik hoorde mensen die een beweegbare douchegordijnstang tussen hun kozijnen klemmen en daar dan een doek overheen hangen.
1: Ja.
0: Dus dat is hang op. Ja. Doe dicht. Doe alles dicht. Ramen, deuren, maar ook aan de binnenkant al je gordijnen en alles wat maar helpt om de zon van je te weren. En lucht door als het 's avonds koud, buiten koeler is dan binnen. Alles tegen elkaar openzetten. Spuiventilatie heet dat. Dus echt alle ramen gewoon tegen elkaar open. En de boel door laten tochten. Ja. Dat doe je op een hittedag.
1: Ja, precies. En ik doe, weet je, even om aan te vormen. Ik doe dan zelf ook. Ik kijk ook even naar mijn weerappje, zeg maar. Want vaak is het ook 's ochtends vroeg. Dan is het eigenlijk het koelst. Dan zie je 15, 16 graden of zo. En dan, als je dan toch om 6 uur wakker bent, hup, alles
0: open.
1: Precies.
0: Ja, precies. Ja. Het is voor iedereen anders.
1: Ja,
0: ik ben niet zo'n vroeg mens. Maar ik ben meer van laat op.
1: Okay.
0: Maar ja, goed. En dan hoor je altijd mensen zeggen, ik woon midden in de binnenstad. Ik kan moeilijk alles openzetten. Helaas. Snap ik ook.
1: Ja.
0: Soms zijn daar ook oplossingen.
1: Je moet
0: even
1: bijblijven.
0: Dit is wat ik voor een hittedag ga geven.
1: Leuk. Nou, dan ga jij nu waarschijnlijk iets vertellen over het plan op de langere termijn. Heb je nog 2 minuten, Simone? Sorry.
0: Oh jeetje, dan moet ik het alweer kort houden.
1: Nou, heel kort.
0: Het lange termijn plan, de 4 keer eren maatregelen. Groen integreren, zonweren, isoleren en ventileren. Dus probeer je omgeving zo groen mogelijk te houden. Planten tegen je muur, een boom voor je warmste raam. Goed voor de biodiversiteit, maar houd het ook aanzienlijk koeler in je buurt. Nou, zonweren heb ik net al uitgelegd. Investeer daar ook echt in. Als je toch een grote verbouwing gaat doen, neem niet alleen geld op voor isolatie, maar ook voor zonwering.
1: Ja.
0: Isoleren, houd in de winter de kou buiten, in de zomer eventjes de warmte, maar als het eenmaal binnen zit, weten we allemaal, gaat het er ook weer moeilijk uit. Dus vandaar dat die zonwering samen gaat met die isolering. En ventileren, daar kun je ook investeren. Ja, en dan zeggen veel mensen, maar ik wil dan graag een airco. Snap ik dat je dat na 2 nachten zweten heel graag wil. Maar we moeten zuinig omgaan met de energie. Dus kijk, als je onderliggend lijden hebt of ouder bent, dan snap ik het helemaal.
1: Mm-hmm.
0: Maar denk goed na voordat je iets koopt. Maak eerst het plan en koop dan de spullen.
1: Oh, ja.
0: Probeer het eerst zonder een stekker.
1: Nou, dat vind ik echt een geweldige tip. En als laatste denk ik alleen, want ik las iets over ventileren volgens het schoorsteenconcept. Kan jij dat nog?
0: Ja.
1: Kan je dat nog in 3 zinnen iets over zeggen?
0: Ja, dat is eigenlijk, hè, als het 's avonds koeler is buiten, zet je, als je een huis hebt met verdiepingen, zet dan op de begane grond de raampjes open en in bijvoorbeeld je dakraam, dan ontstaat er een soort schoorsteeneffect. Koel erin, warmer uit.
1: Ja, precies. De koele gaat dan ook naar boven. Simone, ontzettend bedankt. Ik heb je heel veel geleerd en hopelijk misschien tot de volgende keer.
0: Ja, wie weet.
1: Dankjewel.
0: Okay, dag.

0: voor de muziek maar weer. Dit was Lo van Gorp met The Right Thing. En zoals ik net lees, komt hij de komende keer in de speeldoos. Dus als je het leuke muziek vond, dan moet je vooral even gaan kijken. In de studio hebben we Annemarie Onderstal, maar die had ik al geïntroduceerd. En aangeschoven is ook Anne. En Anne is van de gemeente. Misschien kunnen jullie elkaar... Anne, ik begin even bij jou. Wie ben je eigenlijk?
1: Ja, hi. Dankjewel dat ik aan mag schuiven. Ik ben Anne Geertjes. Ik ben van de gemeente Baarn. Ik ben de programmasecretaris duurzaamheid. Mm-hmm. En heb me vooral bezig gehouden de laatste tijd met het opzetten van een witgoedregeling. En daar zullen we zo meer over vertellen.
0: Ja, leuk. En Annemarie, waarom doe jij mee met
2: ja,
0: dit interview?
2: Naast dat ik presentator ben, mede-presentator met jou van dit mooie programma... Doe ik de communicatie bij Baarn Duurzaam. Maar ik ben ook sinds 2023 projectmanager, projectleider, hoe je het ook mag noemen... van het project Slim met Energie. En daar hebben we sinds kort dus de witgoedregeling aan toegevoegd.
0: Oké, nou, Slim met Energie. Wat is dat dan eigenlijk?
2: Ja, met Slim met Energie helpen we mensen in huurwoningen, sociale huurwoningen, om met energie besparen, met simpele tips, met gratis middelen, met materialen. En om daarmee dan niet alleen minder energie te verbruiken, maar vooral ook die energierekening naar beneden te krijgen. En wellicht veel mensen weten het wel dat je korter moet douchen. Dat je je waterkoker minder moet gebruiken. Maar dat sommige middelen ook echt wel helpen met die energierekening.
0: Ja. Noem er eens één. Waar ben je zelf eigenlijk... Ik weet dat je zelf ook wel eens meegaat.
2: Ja, zeker.
0: Ben jij het meest van onder de indruk eigenlijk? Zo van een kleine maatregel met groot effect.
2: Ja, nou wat ik sowieso van onder de indruk ben in dit project... is dat in mijn beleving energiearmoede bestaat niet. Het is een onderdeel van. En mensen weten soms ook niet wat ze moeten en wat ze kunnen. En die energierekening gaat maar omhoog. En toch zijn nog steeds niet die ledlampen, de radiatorfolie, de tochtstrips, de minder douchen, korter douchen, hele simpele maatregelen die toch net even dat verschil maken. Ja. En dat is toch nog in heel groot deel van Baarn en overal in heel Nederland onbekend.
0: Ja. Ja. Ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Dus goed dat je dat nu ook weer zo benoemt.
2: En met dit project komen we ook echt bij mensen thuis. Ja. Met twee mensen. En dan gaan we gewoon door het huis heen. En dan gaan we vragen stellen. En dan gaan we kijken. En daar waar mogelijk brengen we ook meteen materialen aan. We draaien er een andere douchekop in die minder water verbruikt. We plakken radiatorfolie. En in sommige gevallen brengen we bijvoorbeeld van die ventilatoren aan. Zodat de warmte beter verspreidt. Want uiteindelijk doen we het dat stuk. Is vaak ook in de winter. Hebben ook meer animo. Want ja, dan gaan mensen ook merken... Ja. Dat het wat frisser wordt als ze niet die kachel omhoog zetten.
0: Ja, mooi. Ja. En toen gingen we er eigenlijk iets aan koppelen, heb ik begrepen. Witgoedregeling, Anne, wat houdt dat dan eigenlijk precies in?
1: De witgoedregeling is een regeling voor inwoners van de gemeente Baarn. Die merken dat ze moeite hebben met de energierekening betalen en een laag inkomen hebben. En voor een subsidiebedrag van €500 kunnen ze een aanvraag indienen bij de gemeente Baarn om een nieuw witgoedapparaat dat energiezuinig is aan te kunnen schaffen. En dat zijn dan 5 apparaten, een wasmachine, een droger, een koelkast of een vriezer of koelvriescombinatie. Mm-hmm. En willen ze hierop aanspraak maken, dan moeten ze eerst een energiecoach van Slim langs de deur laten komen om die geeft advies, zoals net gezegd. En die kan kijken naar het apparaat of er inderdaad een onenergiezuinig apparaat in de woning is. En daarover advies geven.
2: Oh ja, want het gaat vooral om vervanging van een apparaat ouder dan 10 jaar. Precies. Want die slurpen.
0: Ja, nee, maar dat is echt zo. Hè? Dus dat kan een hoop. Je kan weer een hoop op je elektriciteitsrekening schelen. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. En als je denkt van nou, daar heb ik wel belangstelling voor. Wat moet ik dan doen? Ik neem niet aan dat het voor iedereen is.
1: Ja, het is alleen voor mensen die minder dan 150% van de bijstandsnorm verdienen. Mm-hmm. Dus er zit een inkomenseis aan. Ja. En het idee is wel dat je eerst dus een afspraak maakt met een energiecoach, die dus vervolgens kan constateren of het apparaat inderdaad aan vervanging toe is. En samen met de energiecoach vul je een aanvraag in bij de gemeente Baarn. En die komt binnen. En als je een beschikking hebt gekregen, kun je daarmee naar een van de twee leveranciers in Baarn naar keuze gaan. En daar voor €500 een nieuw apparaat, dat dus energiezuiniger is dan de oude, bestellen. En het is wel belangrijk dat je dan je oude apparaat echt behoudt, zodat wanneer de leverancier bij jou thuis komt, dat je dan het oude apparaat met hun mee kunt geven.
0: Ja, ja. Ook in verband met het recyclen is echt natuurlijk ook beter. Ja. En hoe kan ik die afspraak maken met de energiecoach?
2: Nou, eigenlijk heel makkelijk. Sowieso kan je eerst goed lezen op de site van de gemeente onder witgoedaanvraag. Of je in aanmerking komt. Daar staat heel duidelijk uitgelegd wat het inkomensniveau ongeveer moet zijn. Dus hoeveel je verdient. Wat overigens wel heel mooi ook in dit project veel regelingen zijn voor mensen tot en met 120% of 130%. In dit geval hebben we hem echt opgerekt naar 150%. Dus er zijn gewoon meer mensen die vaak net buiten de boot vallen met allerlei regeltjes. Die nu wel in aanmerking komen. Dus het is echt heel interessant om daarnaar te kijken. En dan vervolgens kun je naar of via de gemeente Baarn site of via baarnduurzaam.nl direct. En daar zit een kopje boven in de site Slim met Energie. En daar zit een aanmeldknop en dan geef je je gegevens, even ook telefoonnummer en adres doorgeven. En vervolgens maken we een afspraak en dan komen er twee mensen bij je thuis. Het is wel nu eventjes vakantieperiode, dus het gaat misschien iets langzamer. Maar ja, gelukkig hebben we al ruim 30 mensen in een maand tijd ons weten te vinden. En Anne, hoeveel formulieren heb jij al binnen en doorgestuurd naar de bewoners weer om vervolgens een koelkast uit te zoeken?
1: Ik denk dat ik nu zo'n 11 aanvragen binnen heb. Dus er kunnen er nog wel wat bij.
0: Ja, ja. Leuk. Ja. Ja. Nou, dus voor mensen die luisteren en denken dat ze hiervoor in aanmerking komen, ga alsjeblieft naar de site van de gemeente en of Baarn Duurzaam. Want dit is toch wel echt heel de moeite waard en heel fijn dat dit aanbod er is voor de inwoners van Baarn.

0: Dit was Over Life on Mars is van David Bowie. Nog even in aanvulling op ons gesprekje van zo net. Ik werd ingefluisterd dat er een snellere website is om naar die witgoedregeling te gaan. En dat is baarn.nl/witgoed. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Nou, wat heel leuk is om te vertellen is dat we niet alleen... We zijn natuurlijk een regionale radioomroep. En Bunschoten Spakenburg hoort daar zeker bij. Dus we zijn hartstikke blij met de medewerking van een hele leuke energiecoach in Bunschoten. Evert. En die heb ik geïnterviewd. Dus luisteren zou ik zeggen. Goeiedag allemaal. Tegenover mij zit Evert. Hij is energiecoach in Bunschoten. En ik ben heel benieuwd wie jij bent, Evert. Dus zou je je even willen voorstellen?
1: Ja, zoals gezegd, inderdaad, Evert. Geen onbekende in Bunschoten overigens. Ik ben in het verleden directeur geweest dan van de installatietechniek, maar ook zelf altijd keihard meegewerkt. Dus vandaar dat die verwarming, ventilatie en dat soort dingen best wel in mijn genen is gaan zitten. Een jaar of vier terug werden bij de gemeente mensen gevraagd om eventueel een gesprek aan te gaan met een bewoner. Om te kijken van, is er iets te doen waardoor je de ventilatie of verwarming of dat soort dingen kunt optimaliseren. Ik heb er natuurlijk even een nachtje over geslapen en ik denk, ja, waarom ook niet?
0: Hè? Leuk, je had tijd over.
1: Nou ja, tijd over. Het gekken is dat je moet zelf je agenda in blijven vullen, want anders doet de ander het. Maar ik heb een hele mooie team bij ons ook, die daarmee aan het werk is, in die coaches. We hebben er een stuk of 8, dus we kunnen het ook redelijk goed verdelen als er veel aanvragen zijn.
0: En komen jullie ook bij elkaar? Hebben jullie een soort vergaderingen? Of nou ja, in ieder geval. En doe je elkaar ook bij elkaar leren? Dat je van elkaar leert?
1: Nou, het mooie is, nu, in het begin was het wel een beetje iets voor zich. En we hadden wel bijeenkomsten, maar het is allemaal een beetje wennen nog. Het is allemaal nieuw. Hè? Dat hele energiegebeuren is natuurlijk een beetje nieuw. En om op die manier met elkaar om te gaan, is het natuurlijk prettig om elkaar te ontmoeten. En nu is zelfs zo dat de rapportage van alle bezoeken door iedereen gelezen kan worden. Dus we zitten in een bepaalde groep waardoor ook mensen van elkaar kunnen zien van, hey, dat is ook een goeie. Ja. Die kan ik wel eens een keer meenemen bij het volgende gesprek.
0: Oh, super. En, ja.
1: Want die ontwikkeling gaat door.
0: Ja. Ja, daarom. Het is veranderd heel erg. Je hebt steeds weer nieuwe kennis, een nieuwe apparatuur en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Nee, snap ik. Helemaal leuk. Hoe leeft het een beetje in Bunschoten? Zijn mensen heel hard bezig met de energieverandering van het gas af? Of?
1: In het begin was ik wat sceptisch.
0: Ja.
1: Dat was wel zo. Nou weet ik wel, ik heb een makkelijke ingang. Dus als ik bij mensen kom, ook zeg maar, ik ben Bunschoten zelf. En ik ben eenmaal binnen, dan is het vrij makkelijk om daar contact over te maken. En dan kun je al heel snel de ingang ingaan. Maar je moet natuurlijk eerst binnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen wij niet. Dat doet de gemeente zelf. Die maakt er wat reclame voor, dat ik noem wel. Duurzaam Bunschoten, noem het maar.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze het zeker ook inschrijven. En op dat moment wordt er een bericht gestuurd naar een van ons om erheen te gaan.
0: Ja.
1: In het begin was het echt wel heel simpel. Het is een beetje goed in gang gezet met de energiecrisis.
0: Ja.
1: Ja, maar toen die
0: gasprijzen omhoog
1: gingen, toen begon het echt wel te spelen. Want in het begin hadden we iets van 24 tips om iets te doen.
0: Mm-hmm.
1: Van de kieren dicht.
0: Radiatorfolie.
1: Ja, al dat soort kleine dingen.
0: Ja.
1: Maar nu is dat veel dieper gegaan. We zijn nu echt veel verder gekomen. We durven nu rustig advies te geven over dubbel glas vervangen. Nou, dat is toch tegen het zere been van elke ouder die zegt van, nou, ik heb het dubbel glas in zitten en dan moet ik er triple in gaan zetten of HR++. Maar als je daar iets in gaat verdiepen, dan kom je tot ontdekking dat er ook voordelen aan zitten. En dan gaan mensen mee.
0: Uh-huh.
1: Ik roep ook altijd, je moet het niet alleen voor de centen doen. Als je dat wil gaan doen, ik krijg mijn 10 jaar terug verdiend. Ja, begin er niet aan. Maar zorg gewoon dat je met elkaar probeert voor de volgende generatie ook wat over te houden.
0: Ja, zeker. Want het gaat uiteindelijk denk ik om dat hoe minder energie je gebruikt, hoe beter het is. Of
1: precies.
0: Dat nou gas is of elektriciteit. Maar hoe minder, hoe beter. En isoleren helpt natuurlijk
1: precies.
0: Als ontzettend
1: precies.
0: Goed. Ja, leuk. En heb je een mooi voorbeeld van een... dat je zegt van, nou, ik was bij die thuis en zo en zo ging het. Heb je daar een... Heb je een voorbeeld?
1: Nou, ik had er al
0: tientallen
1: op noemen. Maar goed, die kunnen we misschien nog wel een keer in een later tijdstip nog een keer te sprake brengen wanneer het gesprek op een andere manier weer dieper gaat.
0: Ja.
1: Maar een van de dingen die ik ook wel heel bijzonder vind altijd is de reactie van mensen als je geweest bent. Ik probeer toch altijd een beetje die persoonlijke mail. Het is een rapport wat gemaakt wordt, ja, algemeen.
0: Ja.
1: Maar proberen in die antwoordmail probeer ik ook iets nog uit te krijgen. Dat is echt super gaaf.
0: Mm-hmm.
1: Ik was in een hele oude omgeving. Men noemde het bij ons de Nieuwe Schans. Dat is net na de oorlog opgetrokken. Daar mag je aan de gevel niks doen.
0: Nee. Okay.
1: Is ook niet geïsoleerd. Geen spouw. Helemaal niks. Dus dan, ja, wat moet je dan doen?
0: Mm-hmm.
1: En het leuke was, ik kwam er binnen. Hangt een radiator van 30 centimeter hoog. Nou, mijn praktijkvoorbeeld is dan al. Wil je een HR-keteltje doen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je water inhoud hebt. En die man had inderdaad een HR-keteltje aangeschaft. Maar ja, de verwarming was dan niet optimaal. Mm. En ik zei, nou, als je nou iets leuks wil gaan doen. En je wilt toch, want ik zie daar een beetje aan verbouwen ben. Die radiator eraf, 30 centimeter. En je kunt er 50 centimeter kwijt. Je haalt je warmte van je HR. Nee, je water haal je naar beneden toe.
0: Mm-hmm.
1: Zorg dan meteen dat je die gevel ook aan de binnenkant is even leuk nog een keer isoleert. En het grappige is dat hij dan 14 dagen daarna gewoon echt tegen me. Hè, dan belt hij bijna op. Dat hij zegt, Evert, ik heb het gedaan. Ik merk nu het verschil al. Nou ja, dat is natuurlijk top. daar word je blij van.
0: Ja, daar doe je het voor. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap
1: ik. Ik heb veel meer van dit soort voorbeelden.
0: Nee, maar
1: dat doen we nou niet aan.
0: Ja, het is dankbaar werk. En het is, kijk, mensen. Ik denk ook dat mensen weten niet waar je. Want je weet niet waar je moet beginnen.
1: Nee.
0: Dus iemand zoals jij en jouw collega's zijn natuurlijk dan ontzettend belangrijk. Ja. En hoe moet je in Bunschoten je aanmelden als je zeg ik wil een energiecoach?
1: Ja, dat kun je gewoon bij de gemeente doen.
0: Okay.
1: Die maakt er ook regelmatig reclame voor, ook langs de weg. En als er weer wat nieuws is, dat er nieuwe vloerisolatiesubsidie uitgegeven wordt boven het landelijke,
0: mm-hmm,
1: dan geven ze er ook aandacht aan.
0: Ja.
1: Wat je nu steeds meer gaat zien, en dat is wel van mij ook wel een beetje tricky,
0: mm-hmm,
1: dat is die accu's en zo, hè? Daarvoor die auto's en zo.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een afdeling die is heel specifiek. Ja. Maar ook dan gaat het de goede kant op. Ik durf er ook best wel alweer een mening over te geven. Trouwens, alle dingen die wij adviseren en alle dingen die we doen, we noemen ook nooit geen installateurs enzovoort, die staan in de site zelf wel. Maar we gaan ook geen adviezen geven wie je moet hebben, wat je moet doen en welke aannemen. Dat soort dingen moeten ze echt zelf doen. En ook de verantwoordelijkheid die ze doen, die kunnen wij niet nemen. Dat probeer ik ook altijd wel helder te krijgen. Ja. Dat ze met het advies zelf aan het werk gaan.
0: Ja, dat is zo leuk om te horen. En ik kan je zeggen, want straks hebben we ook een interview met een energiecoach vanuit Baren.
1: Oh ja.
0: En daar doen we hetzelfde. Dus dat is ook echt inderdaad geen advies over installatie. Nee. Omdat dat toch lastig is. Het is altijd een persoonlijke kwestie. Maar iemand, je kan wel meekijken eventueel als er vragen zijn.
1: Ja,
0: of,
1: dat kan.
0: Ja.
1: Ja, maar je merkt ook vaak dat ze dus ze wisselen willen misschien met energiebedrijf. Hè?
0: Ja.
1: Maar dat soort dingen doen, dat gaan wij dus echt niet doen. Als we zelf maar lekker daarin googelen.
0: Googelen. Oké. Evert, we zijn al aan het eind van onze eerste 7 minuten. Dank je wel.
1: Ja, echt waar. Nou, goed.

Dus als je meer wil weten als bunschotenaar Spakenburger voor energiebesparing, ook bij jullie, dan kijk dan even op de website van de gemeente bunschoten.nl/duurzaam. En dit was het weer voor vandaag. We hebben met veel plezier dit programma voor jullie gemaakt. Mocht je een tip hebben voor onze redactie, mail dan naar communicatie@baarnduurzaam.nl. En hopelijk tot de volgende keer.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De Mystery Tour. Het programma met de muziek.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egh.
1: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
0: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: In deze aflevering van de Baarnse Naald hebben we een interview met wethouder Anders Stierenberg van de gemeente Baarn. We knippen dat in een paar stukjes en verder zijn we nog volop in het reces van de gemeenteraad. Dus verder hebben we nog niet zo heel veel te melden, maar we gaan eerst naar muziek toe.

0: prachtig nummer van jaren en jaren geleden. Dan hebben we het echt over de 60 jaren. En we komen terecht bij Chubby Checker. Had een paar hits. Een stuk of drie volgens mij. Dit is er eentje van. Het nummer Let's Twist Again. Afgelopen week was ik op het gemeentehuis. En ik kwam terecht in het nieuwe kantoor van wethouder Anne Sterenberg. En we hadden het eerste interview met haar. Je hoort nu deel 1. Het college van burgemeester en wethouders is voor het zomerreces geïnstalleerd in Baren. Naast oudgediende Hugo Prakke hebben we twee nieuwe wethouders. Simon Bremmer sprak ik al eerder en nu is het tijd voor wethouder Anne Sterenberg. Hartelijk welkom.
1: Ja, leuk.
0: Wat was de trigger voor jou om de politiek in te gaan?
1: Ik werd rond 2012 was dat volgens mij lid van de VVD. Dat was toen ging landelijk de VVD samen met de PvdA regeren. Nou, er waren toen allemaal krantenkoppen van mensen zeiden hun lidmaatschap op, want dat kon toch niet. Nou, ik ben zo iemand die dan denkt, weet je wat, ik word lid. Toen eerst nog niet heel actief. Ik studeerde toen ook nog bestuurskunde en toen was ik daarmee klaar. En toen kwam er een oproep voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. En toen dacht ik, ja, als je ergens woont, waar je fijn woont, nou, en je denkt wat toe te kunnen voegen, waarom zou ik dan niet de extra tijd die vrij kwam doordat die studie klaar was, dat deed ik in de avonduren, mij gaan inzetten. En zo ben ik erin gerold.
0: En ook als raadslid aan de slag gegaan, hè? Heb ik begrepen. En dan van raadslid op een gegeven moment word je wethouder. Dat is eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille, zou ik bijna zeggen. Of twee andere kanten van dezelfde medaille eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat was wel even een stap inderdaad. Want raadslid zijn is toch heel erg politiek. Hè? En ook echt alleen maar voor je eigen partij. En natuurlijk voor alle inwoners. En je werkt samen met partijen. En als je wethouder wordt, ja, dan ben je opeens bestuurder. En natuurlijk met je inborst van je partij. Maar wel voor de hele raad.
0: Ja.
1: Dus iets minder politiek en iets bestuurlijker.
0: En was dat lastig, die overstap?
1: Nou, het was soms wel eerst even wennen, omdat de politiek misschien soms iets meer van wat directere klappen is. Hè. Meteen bam, opdracht, motie of amendement. En dan leer je aan de andere kant van de tafel dat het soms misschien net iets minder zwart-wit is als dat je gedacht hebt.
0: Ik denk dat je als raadslid ook makkelijker dingen kunt zeggen dan als wethouder.
1: Ja, dat ook.
0: Ja, dus dat is ook wel een groot verschil, lijkt me. Oké. Een wethouder dus met ervaring, want voordat je dus in Baren aan de slag ging, heb je in Soest de wethouderspost bekleed. En ook al samengewerkt met de wethouders hier in Baren. Dus je kende Baren eigenlijk al wat dat betreft.
1: Ja, dat was voor mij ook wel een van de redenen om ja te zeggen. Omdat de portefeuilles die ik in Soest had ook overeenkomen, grotendeels met wat ik nu doe. En ik daardoor ook denk dat ik wat kan toevoegen qua kennis. En ik inderdaad altijd al heel fijn samenwerkte met mijn voorgangers. Dus ook wel een kijkje in de keuken heb gehad.
0: Ja.
1: Van, nou, hoe gaat het in Baren?
0: Ja, en dan begin je in Baren, net voor het zomerreces geïnstalleerd. Ik denk de eerste tijd ook heel veel te maken met kennismaking, om te kijken hoe de Baarnse situatie helemaal in elkaar zit, denk ik, of niet?
1: Ja, dat is best wel gek natuurlijk als je op 9 juli wordt geïnstalleerd en het ook meteen de laatste vergadering van de gemeenteraad is en het reces ongeveer start. Dus we hebben ongeveer anderhalve week met elkaar opgetrokken als college en een beetje eerst intern, hoe gaat dat hier? En we zijn vorige week maandag zijn we eigenlijk echt, voelt het wel als de echte start.
0: Inmiddels een heidendag achter de rug.
1: Ja, samen de keuken ingegaan was het dan.
0: Ja. En ook al de eerste officiële handeling verricht, heb ik begrepen, in Lage Vuurse.
1: Ja, heel leuk.
0: Een belangrijke plek ook voor die mensen die daar gecreëerd is. Hè, weer in het huis De Vuurs. De Vuurs, moet ik zeggen. Ja. Mooie plek. Tot zover deel 1 van het interview wat ik had met wethouder Anne Sterenberg. We gaan zo meteen naar deel 2, maar eerst gaan we naar muziek.

0: Inmiddels ook alweer heel wat jaren geleden dat dit een hit was, maar het was wel een nummer 1 notering in de Nederlandse hitlijst in de tijd. En dan hebben we het over Blondie, ja, dat nummer Denise. Oftewel, ja, een heerlijk nummer om weer eens even voor de dag te halen hier bij Eemland 1. We gaan naar het tweede deel van het interview wat ik had met wethouder Anne Steerberg van Baarn.
1: Dan krijg je als wethouder verschillende portefeuilles, ze gaf het al aan. Een beetje dezelfde portefeuilles die je ook in Soest hebt beheerd. Wat is nou de portefeuille die zegt, daar heb ik het meest mee?
2: Nou, ik heb. Ik vind de combinatie sociaal domein en financiën heel erg mooi. Hmm. En dat is omdat. Je ziet dat niet in veel gemeentes dat dat een combinatie is. En ik vond juist de kracht dat er zitten vaak tegenvallers in het sociaal domein. Niet alles is meetbaar. Hmm. Hè, en. Doordat je dus ook financiën hebt, kun je beter uitleggen waarom er een tegenvaller is of niet, of waarom het echt wel het geld waard is. En hoef je niet die discussie nog met een ander aan te gaan. Ook al doe je natuurlijk alles als college samen. Maar ik ben wel echt van de mensenkant van de politiek en daarmee ook van de portefeuilles. Dus daarom vind ik economie ook heel erg leuk. Mm. Omdat dat gaat echt over de ondernemers die iets moois aan het doen zijn en waar wij als gemeente ook van, ja, mee profiteren, dat zij zorgen voor een vitale gemeente. En daar heb ik gewoon meer mee dan. Maar ik word niet gelukkig van omgevingsplannen of zo. Hè. Ik kijk er kritisch op mee als lid van het college. Ja. Maar mijn hart gaat echt sneller kloppen van samen mooie dingen doen voor inwoners. En dan als je op zo'n avond bij de VUR staat, dan ben ik gewoon heel trots dat ik de mensen in het zonnetje mag zetten die dat wel even voor elkaar hebben gekregen.
1: Ja, ja. Je gaf het net al aan, sociaal domein zit er ook in. Afgelopen jaren zijn we tot de conclusie gekomen dat we daar veel meer geld aan moeten uitgeven dan eigenlijk begroot was. Het is ook een open eindfinanciering. Dat maakt het wel heel erg lastig. Maar doordat je natuurlijk meteen die financiën, dan zit je er ook wel bovenop, denk ik. Hè?
2: Ja, nou dat maakt het wel makkelijker. Hè? Bijvoorbeeld als je in gezamenlijke regelingen zit en zo, dat je toch ook die pet op hebt wel van wethouder van financiën. Dus niet alleen maar meegaat in hoe tof en mooi zou dit zijn, maar ook wel ondertussen denk ja, en hoe realistisch en haalbaar en kunnen we dat wel doen? Of wat ten koste van wat gaat het? Want u geeft ook aan, het sociaal domein, daar gaat heel veel geld in om. Ja. En voor heel veel taken krijgen we gewoon te weinig geld van het Rijk. Ja. Dus er wordt telkens maar weer iets nieuws verzonnen door de Tweede Kamer. En dan komt er een leuke motie. En dan moet de gemeente het gaan uitvoeren. Wel de taken en niet de knaken.
1: Dat is een bekende uitdaging inmiddels. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, en dat denk ik, dat zal ook niet veranderen de komende tijd eigenlijk. Hè? Dat er te weinig geld vanuit de Rijksoverheid komt.
2: Nee, en ik hoop van wel. En daar wil ik me ook hard voor maken. En dan kom je in dus de lastige spagaat. De druk die er is op om een begroting sluitend te maken. En aan de andere kant, hoe mooier onze begroting eruit ziet, des te kleiner is de kans dat Den Haag zegt, oh, er is een probleem in gemeenteland. We moeten echt bijplussen. Dus ja, dan gaan wij bezuinigen, ten koste vaak van inwoners. Lijkt het financiële plaatje weer passend te zijn. Ja. En haakt Den Haag af en komen ze niet met het geld. Dus soms moeten we ook gewoon echt de pijn laten zien.
1: De afgelopen periode is dat volgens mij ook gebeurd. Als ik dat wel eerder zo hoorde, dan heel realistisch aangeven van ja jongens, dit is het en dat kunnen we ermee doen, maar we hebben dus te weinig.
2: Ja.
1: Ja. Alleen de reactie van Den Haag is niet wat we graag willen, denk ik. Hè?
2: Helaas staan we nog niet bovenaan in het prioriteitenlijstje. Nee. Ja, nee. En dat vind ik heel erg jammer, omdat, en dat is ook een reden waarom ik het heel mooi vind om wethouder te zijn. En je hebt natuurlijk allerlei bestuurlijke lagen. En voor mij is wel echt de gemeentelijke laag de laag waar je de grootste impact hebt op inwoners. En dus ook het meeste eraan kan werken dat mensen weer vertrouwen krijgen in de politiek en in het bestuur.
1: Ja, dat is soms ver te zoeken, juist door dit soort zaken, denk ik. Hè? Dus dat er te weinig geld beschikbaar is om alles uit te voeren.
2: Ja, en wij mogen de lastige keuzes maken. Ja, ja. Dus wij zijn de boemannen. Ja.
1: Dat is inderdaad een lastige. Wat is een stevige uitdaging die je voor je hebt liggen voor de komende 4 jaar?
2: Nou, ik denk ook wel dat dus uitleggen. We hebben heel veel ambities. maar niet alles kan tegelijk. Mm. En als je het ene gaat doen, moet er misschien ook iets van af. En daar zie je wel echt een uitdaging. Hoe goed gaan we zijn in het dan ook ergens mee stoppen? Of niet allemaal extra opdrachten. We zagen het bij de behandeling van de perspectiefnota. Ik was toen nog niet in functie, maar ik heb natuurlijk wel vanuit huis meegekeken. En dan zie je aan de ene kant zie je dat die ingericht is als opgave om te bezuinigen. En aan de andere kant komen er ook allemaal nieuwe wensen, waardoor je toch ook ergens anders weer het geld vandaan moet gaan halen.
1: Je komt ergens klem te zitten.
2: Ja.
1: Ja.
2: En ik denk dat dat wel een grote opgave is. Kijk, de jeugd is natuurlijk ook een enorme opgave. Maar dat is ook een landelijke opgave. Ik heb hier nu een kijkje al in de keuken gekregen. En ik heb niet het idee dat het aan de gemeente ligt, om het maar zo te zeggen. Nee. Dat er wachtlijsten zijn of zo. Ik ben echt heel positief verrast door gewoon echt de kwaliteit en betrokkenheid die er hier intern is. Maar je loopt wel tegen de grenzen op van eerder gemaakte afspraken. En dan dus ook tegen, hoe is gewoon het helemaal landelijk ingericht?
1: Ja.
2: De hele jeugdwet. Dus dat ga ik niet alleen maar eventjes de magische toverstof meenemen en dat veranderen. Dus ik denk dat daarmee, als je dat over al die onderwerpen bekijkt, gewoon realiteitszin houden met z'n allen.
1: Hm.
2: Ik denk dat dat de grootste uitdaging is.
0: Zo het laatste deel van het interview wat ik had met Anne Sterenberg, de wethouder van Baren. Maar eerst gaan we weer naar een stukje muziek.

0: Mr. Know-it-all, dat was hem, Terry Swins. Hij staat in de top 40 van deze week. We gaan naar deel 3, oftewel het laatste gedeelte van het interview wat ik op het gemeentehuis had met de nieuwe wethouder Anne Stierenberg.
1: Als je naar kijkt, je hebt verschillende portefeuilles onder je beheer. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, hier zou ik iets op kunnen bezuinigen. Hier heb ik meer geld voor nodig. Komt dat zo af en toe niet stevig met elkaar in tegenspraak, zeg maar?
2: Nou, ik merk dat doordat ik, dat in ieder geval dat is mijn ervaring vanuit Soest, dat als ik daar dus op mijn portefeuille in het sociaal domein ergens financieel kritisch naar keek, dat ik het ook beter kon uitleggen en dat er meer begrip voor was, omdat ze wisten dat ik ook degene was met de uitdaging om de financiën op orde te houden. Dus het heeft mij altijd wel geholpen. En ja, kijk, dat is het lastige. Wij als wethouders heb je meerdere portefeuilles en een soort meerdere kinderen. En je houdt van ze allemaal evenveel.
1: Ja.
2: En als je dan kijkt naar degene die gewoon puur daarop aan het werk is, of ambtelijk of als stichting. Ja, dat is hun lievelingskind. Hm. En die van hun is toch veel belangrijker dan, dan die prullenbakken of dan. En wij zijn er wel echt voor het algemene, bredere belang.
1: Ja. Als je nou kijkt aan het eind van deze wethoudersperiode, dan hebben we het over 4 jaar, dat is nog een eind van ons vandaag gelukkig.
2: Ja, het gaat altijd snel.
1: Maar voor dit weet ben je inderdaad aan het eind. Maar wat wil je beslist bereikt hebben aan het eind van deze periode?
2: Ja, ik denk dat hem niet zit op hele concrete, zo van nou, ik wil dat het 10 dit of 15 dat. Het zit hem voor mij denk ik wel echt op van, oh, wat was dat een fijne, benaderbare aanpakker. Dus die heeft echt de schouders eronder gezet, zich hard ingezet. En ook nog gewoon een fijn persoon die toegankelijk was en benaderbaar. Zo hoop ik wel dat. Maar het liefst hoop ik niet dat men dat pas over 4 jaar, zeg maar, ook gedurende de rit al.
1: Dat al eerder aan de orde komt, ja. Een van de dingen die de afgelopen tijd ook steeds weer aan de orde kwam, dat is wethouders die wel of niet uit Baren komen of kwamen. Ik merk eigenlijk dat daar niet zoveel verschil in is. Of je nou wel of niet in Baren woont. Dat heeft ook te maken met wat je net zegt eigenlijk. Als je zichtbaar bent voor de inwoners en je laat zien, dan maakt het niet uit of de voordeur in Baren of in Soest zit, volgens mij. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, nou ja, ik wel. En ik hoop vooral de inwoners ook. Hè, dat is voor mij natuurlijk in het begin ook een beetje zoeken. Hè, want ik ben altijd heel erg gewend om vanuit mijn en ons te spreken. En ik voel wel dat ik hier die credits nog moet opbouwen. Hè. Ik snap heel goed dat de inwoners denken, nou, laat eerst maar zien dat je, er een van ons bent. En ook echt voor ons aan het opkomen bent. Maar ja, dat is gewoon de kern van het wethouderschap, is er zijn voor de inwoners. En dat doe je niet voor iets anders. Nee. Dus dat is wel ook de reden waarom ik wel ja heb gezegd tegen Baarn. Als het een uur rijden was geweest of zo, dan had ik het bijvoorbeeld niet gedaan. Voor mij is wel echt een van de kernvragen, gaat het invloed hebben op waar je woont, of je ja of nee zegt tegen bijvoorbeeld een afspraak? Ja. Want ik vind het heel belangrijk om zichtbaar te zijn, om aanwezig te zijn. Het gaat niet alleen maar om de vergaderingen die we hier intern hebben. Maar als er op een zaterdag of op een donderdagavond iets te vieren valt, moet je daar ook tijd voor vrijmaken. En natuurlijk heb ik ook nog een partner die het ook leuk vindt als ik af en toe thuis ben. Dus ik kan niet overal ja tegen zeggen. Maar het moet niet zo zijn dat als je op zaterdagochtend om 10 uur ergens gevraagd wordt, dat je denkt, ja, dan heb ik nog de reistijd en daarna. Ja. En dan is de hele zaterdag weg. Dus voor mij speelt echt, zolang dat niet in je opkomt, dan is het ook geen probleem.
1: Prima, ja. Goed om te horen.
2: Ja.
1: Ik denk dat we weer aardig wat meer weten. Ik wil je heel hartelijk danken en ook heel veel succes wensen in deze komende 4 jaar hier in Baren.
2: Dankjewel. Ik heb er zin in.
0: En tot zover het gesprek wat ik had met wethouder Anne Stierenberg van Baren. Eens even kijken, hebben we muziek voor je? Ja, zeker, die hebben we. Dit is Jeroen van den Boom, had een grote hit.

Jimmy Cliff. En een van die grote hits van hem, dat was deze Sunshine in the Music. En daarvoor hoorde je Nederlandstalig werk, maar dat ging ook alweer behoorlijk ver terug in de tijd. 2008 kwam het uit. Jij bent zo, een nummer van Jeroen van der Boom. Ah, Peter Frampton had een behoorlijke grote hit met deze. Show me the way.

Een live uitvoering van Peter Frampton en Show Me The Way. Een nummer wat op nummer 1 heeft gestaan in de top 40. Ook te vinden op zo'n heerlijke cd. Zo'n verzamelaar. 100 nummer 1 hits uit die Nederlandse top 40. Peter Frampton was dat. Eens even kijken, hoe zit het in gemeenteland? Is er de komende week al het een en ander te doen? Nou, niet op het gebied van de raadsvergaderingen. Deze week is het nog rustig. Pas volgende week dan vindt de eerste vergadering weer plaats. De informatie in de raad. De eerste vergadering staat niet zo heel veel op de rol. Wel het Meander Medisch Centrum dat het niet terugkeert naar de ziekenhuislocatie. Dat is geagendeerd op verzoek van verschillende partijen. Oftewel fracties van de VVD voor Baarn en GroenLinks. En verder niet zo heel veel op de lijst. De eerste vergadering weer naar het zomerreces. Maar dus niet deze week, maar pas volgende week is die vergadering te vinden in de lijsten. Zo.

Linda Ronstadt. Fantastische muziek, fantastische mooie stem ook. I Will Always Love You. En als je dat dan draait, ja, dan kun je ook niet omheen natuurlijk. En iedereen heeft dat de afgelopen tijd meegemaakt. Dolly Parton is overleden, maar ze had ongelooflijke mooie muziek. En een van die nummers die dan in één keer weer naar voren komt, dat is The Goat With Many Colors. Oftewel de jas met verschillende kleuren. Die samengesteld werd in de tijd door de moeder, waar ze zo'n prachtig mooi nummer over gemaakt heeft.

Fantastisch mooi nummer van Dolly Parton. Ja, The Coat with Many Colors. Afgelopen tijd behoorlijk vaak gehoord. Een van de radiostations die vroeg Waylon wat zij voor hem betekend had. En toen had hij het over dit nummer en toen konden ze het niet vinden. Uiteindelijk hadden ze het uit Bel. Nou, kan natuurlijk ook niet anders. Hey, dit is hem, Arthur Conley.

Heerlijk om deze muziek te draaien. Dit is Arthur Connolly en het nummer Sweet Soul Music. Zometeen gaan we nog even wat verder met dit soort muziek. Maar alhoewel, dat is ook hetzelfde geval met deze trouwens. Dit zijn de Supremes. En you can-

0: als hoe heet het? De groep staat er bij de Supremes. Ik zou zeggen Diana Ross en de Supremes. De ene keer kom je het wel tegen, de andere keer niet. Heeft een beetje met de periode te maken waarin het inderdaad werd uitgebracht in de tijd. Dus even kijken, we hebben hier ook nog iets moois. Oh ja, dat is ook zo'n prachtige. King Curtis en de Kingpins. Memphis Soul Stew.
1: We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

Een heerlijk apart nummer van King Curtis en de Kingpins en Memphis Soul Stew. Dan hebben we er nog één te gaan en dat is deze. Dit blijft gewoon ook altijd zo'n heerlijk nummer. Thelma Houston. En dat nummer Don't Leave Me This Way.

0: Don't Leave Me This Way. Wel een toepasselijk nummer eigenlijk zo'n beetje aan het eind van het programma. De Baarse Naald is weer helemaal vol. Volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe naald. En deze keer hadden we een interview met wethouder Anders Stierenberg. En dat interview dat kun je compleet terugluisteren op de website van Eemland 1. En graag weer tot volgende week bij een nieuwe aflevering van het programma De Baarse Naald.
1: U luistert naar Eemland 1 met Kees Veerling.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
1: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
0: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
1: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
0: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
0: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reiss Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
0: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
0: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noa-Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek,

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5.